0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het einde van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus was door een nog onbekende oorzaak tegen de vangrail gereden. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er werkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar en is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn tv-programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen op YouTube te zien zijn. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OWAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar en is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. CNV voerde samen met vakbonden FNV en VCP deze maand in actie tegen plannen van het kabinet rondom sociale zekerheid. Woensdag lag het openbaar vervoer plat door een staking. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon, en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, welkom bij Dag Nacht, hier op vrijdag 11 september. Ik was 10 jaar oud en ik zat in groep 7. Mijn school ging om 3:15 uit en daarna liep ik zoals iedere dinsdag naar mijn opa en oma. En daar stond de tv al aan. Een half uur daarvoor waren er 2 vliegtuigen in de Twin Towers gevlogen. En totdat ik 's avonds naar bed ging thuis, keken we alleen maar naar het nieuws. De dag erna op school werd er ook over niets anders gesproken. En klasgenoten die namen van die krantenknipsels mee. En de tv die werd de klas binnengereden. En nog nooit was het in groep 7 zo stil als die dag. 9 jaar geleden bezocht ik Ground Zero. Dat is echt een adembenemende plek. En nog steeds word ik gewoon verdrietig als ik denk aan de ruimte die je daar kunt bezoeken. Waar je voicemailberichten kan horen van mensen die dat inspreken voor hun geliefde. Dat waren mensen die vast zaten in de torens en de dood in de ogen keken. Maar door de brand dus geen bereik hadden om hun thuisfront te bereiken om afscheid te nemen. Ja, dat snijdt dwars door je hart heen als je die berichten hoort met dat verdriet. En die wanhoop. Ja, en tot op de dag van vandaag, nu 25 jaar geleden, is 11 september gewoon een besmette datum. Het staat voor mij voor rouw, voor machteloosheid en gewoon dat het leven in één klap over kan zijn. Dus als je vanochtend wakker bent geworden met mensen omheen van wie je houdt en je mag ergens naartoe of je naar je werk of je kijkt ergens naar uit en simpelweg gezond bent, probeer daar even bij stil te staan.

0: Jessie J samen met B.O.B. Stefan Tetelepta die stuurt via NPO Luister. Hey Annelie, het eerste vliegtuig vloog inderdaad om 3:15 het WTC binnen. En ik weet nog dat ik een dutje deed. En mijn moeder me wakker maakte om naar het nieuws te kijken. Ja, het is toch een beetje 25 jaar geleden nu. Waar was je op het moment dat je dat hoorde en hoe nam je dat nieuws tot je? Nou, ik dus in groep 7 en zat op de basisschool. Jano, voor jou, jij was 2.
1: Ja.
0: Je bent natuurlijk een andere generatie die met die geschiedenis omgaat. Hoe kijk jij daarnaar? Was dat een geschiedenisding of wanneer wist jij van het bestaan van deze rampdatum?
1: Nou, ik denk dat ik langzaam steeds meer ging beseffen wat de impact daarvan was geweest. Omdat ik denk door van die documentaires kijken constant.
0: Ja.
1: Maar bij mij was het precies hetzelfde. Ik ben ook in New York geweest 4 jaar geleden. En als je dan naar dat museum gaat,
0: ja,
1: die memorial, dat is echt. Toen was het besef echt daar.
0: Ja, dan zie je ook die 2 kuilen.
1: Ja.
0: Waar die flatgebouwen stonden ook. En ja, al die namen die daarin gegraveerd zijn. En ik vertelde net al even over ja, die ruimte die je dan kan bezoeken in dat, ja, in dat museum. Waar je dus 2 maquettes ziet staan van de torens. En dan zie je dus een lampje branden vanaf een verdieping. Waar iemand een telefoongesprek voert, dus met zijn geliefde. En dan hoor je die persoon ook zeggen: ja, ik sta op de, weet ik veel, 53ste verdieping en ik kan niet weg. En.
1: Maar zie ik je nog.
0: Hopelijk zie ik je nog. Ja, die woorden.
1: Ja, dat is echt krankzinnig. Of hopelijk kun je me nog horen. Of dat soort dingen allemaal.
0: Zorg goed voor de kinderen en wat dan ook. En nu ook zo vandaag, dan denk ik, ja, besef gewoon heel erg hoe goed je het eigenlijk hebt. En sommige mensen zijn ook ziek of zijn er dingen aan de hand. Maar soms heb je ook misschien deze bijzondere dag niet nodig om even te kijken naar je eigen leven en te denken, nou, ik heb het volgens mij best wel aardig voor elkaar.
2: De dag. Nachtplaat.
0: Dus dat is even de boodschap van ons jouw kant op voor deze vrijdag 11 september. Waar het zeker vaak voorbij zal komen omdat het dus 25 jaar geleden is. Een dag en nachtplaat, dat is gewoon iets wat ook op deze dag natuurlijk doorgaat. En Holding Out for a Hero voor

plaat voor Hero als dagplaat op deze dag. En ja, ik heb ook een nachtplaat voor je. Misschien dat die iets meer in je straatje ligt.

Lovers hier op NPO Radio 2. Kan je ook kiezen. Ja, maar het is helemaal aan jou. Welke wordt het? Wordt het een dagplaat? Wordt het een nachtplaat? Zometeen Martin Garrix met YouTube. Maar eerst Green Day met deze fijne Good Riddance.

0: Fireflies. Martin Garrix samen met U2. Een hele goede morgen, Jacob Jelle.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zo, jij zit er meteen lekker in op deze vrijdagochtend.
1: Zeker. Wat is de laatste dag van de week, hè?
0: Oh, toppie. Heb je mooie plannen dan? Want je klinkt zo opgewekt.
1: Ik moet er nog even een paar adresjes doorheen rossen en dan gaan we weer naar huis.
0: Oh, en hoe laat is dat dan?
1: Oh, 15:15.
0: Oh, nou, dat is allemaal goed te doen, toch?
1: Zeker. Hey,
0: ik had twee keuzes voor jou neergelegd en toen begreep ik al, je hebt een dochter.
1: Ik heb een dochter, ja.
0: Maar jij gaat niet voor John Mayer met Daughters, hoe zit dat dan?
1: Nee, ja, weet je, ik vind Bonnie Tyler met de power en alles wat erin zit, dat vind ik toch een beetje meer... Ja, heden ten dagen heb je toch wel power in jezelf nodig om iets moois te maken. En ik vind van dochters, Mayer, ja, nee, weet ik niet. En trouwens, mijn dochter, daar moet ik niet met Mayer aankomen, daar kom ik beter met de snollebolletjes.
0: Oké, is zij daar fan van? Ben jij daar fan van? Hoe zit dat?
1: Wij, en dan zul je nou weer, maar wij mogen heel graag feest en carnaval en alles. Wij hebben nog een enclave boven in Groningen, dat is echt fanatiek. Carnavalsvereniging Olmenklooster. En daar hebben wij altijd heel veel plezier en wij houden meer van een feestje als als dat dramatisch.
0: Maar ja. wat leuk dat zo'n snollebollekes, die toch echt wel heel erg Brabants is, dat dan ook in Groningen echt leeft.
1: Tuurlijk!
0: Ben je ook naar zo'n concert geweest?
1: We moeten er wat met elkaar doen in Arnhem, ja.
0: Oh, nou leuk zeg. Ja, nee, ja. Snollebollekes, ja, die past niet helemaal binnen het kader van Radio 2. Helaas, maar dan draai ik die Bonnie Tyler voor je. Is dat goed?
1: Is goed, helemaal super.
0: En voor jou en je dochter, hoe heet je dochter?
1: Irene.
0: Irene, voor jou en Irene, fan van snollebollekes, doen we gewoon lekker deze. En een hele fijne dag en bedankt al voor je positiviteit, Jacob Jelle.
1: Is goed.
0: En de groeten daar in Groningen. Oké, fijn weekend.
1: Dankjewel, hoi.

Who's That Girl? Madonna hier op NPO Radio 2. Ik heb een nieuwe muziek voor je, want het is vrijdag, betekent nieuwe muziek. En ik heb gewoon net iets vers van de pers gedownload om voor jullie te draaien. En dat is heel leuk, het is een band uit Utrecht en de frontman heet Morris Brand. En in 2022 brachten ze hun debuutsingle uit en daarna was het stil. Het was gewoon stil en afgelopen juni kwamen ze terug met een nieuwe single. En vandaag is daar een tweede aan toegevoegd. Het is lekker dansbaar.

Who's That Girl? Madonna hier op NPO Radio 2. Ik heb een nieuwe muziek voor je, want het is vrijdag, betekent nieuwe muziek. En ik heb gewoon net iets vers van de pers gedownload om voor jullie te draaien. En dat is heel leuk, het is een band uit Utrecht en de frontman heet Morris Brand. En in 2022 brachten ze hun debuutsingle uit en daarna was het stil. Het was gewoon stil en afgelopen juni kwamen ze terug met een nieuwe single. En vandaag is daar een tweede aan toegevoegd. Het is lekker dansbaar, het is lekker een beetje glijden. Het is lekker wakker worden op deze vrijdag en heerlijk uitkijken naar het weekend. De band heet Benji. En luister goed, want dit is Carefree, nu op 2.

0: Nou, het regent nog helemaal niet. Maar er is wel kans op vandaag. Af en toe een buitje, dus zorg voor een parapluutje by the hand. En mijn zoon gaat op schoolreisje en ik denk, wat ben ik ineens een slechte moeder? Hij heeft niet deze regenjas en niet eens regelaar. Pim pam plaat. Ja, dan kan ik zo meteen voor 8:30 ook niet meer gaan regelen. Maar ja, het is ook gewoon omdat hij groeit en er snel uitgroeit en zo. Het is niet zo dat ik denk, jij mag dat niet hebben. Maar goed, dan wordt hij maar gewoon nat. Zet dan pet op. Komt ook goed. Pim pam plaat gaan we doen om te kijken of jij op deze vroege vrijdag een beetje scherp bent en een plaatje bij elkaar kunt puzzelen. Ik heb hier het wieltje. Ik zet de gam open voor extra effect. En dan gaan we. De D. Oké, we zoeken een artiest met de D. Jarno, denk je al aan iets met de D?
1: Dire Straits.
0: Dire Straits. Je stem staat ervan over. Ja, ik snap het. Daar word je ook al emotioneel van. Goed, de titel.
1: Ja.
0: De oh, sorry. De F. Ik laser heel dat wieltje tegen de microfoon aan. Goed, de D en de F. Dire Straits met...
1: Geen idee, maar niet op Dua Lipa met Fever.
0: Dua Lipa
1: dat is samen met...
0: met
1: Angel.
0: Met, oeh, Dua Lipa met Fever. Nou ja, D en F. Zorg dat je een liedje bij elkaar puzzelt. Dat is je geraaien op deze vrijdag. Nee hoor, ik zal lief voor je zijn. Maar ik denk dat het mogelijk is. Zometeen Benson Boone. Sorry I'm here for someone else. Maar I was made for love you kiss. Die gaan we eerst even lekker doen. Een hele goede morgen.

0: Jeroen die gewoon salto's kan vanaf zijn piano. Hup. Pim pam plaat. Nico, kan jij ook een salto?
1: Zeker niet. Nee.
0: Hooguit een handstand tegen de muur misschien?
1: Dat ook niet. Nee, nee? Dat ga ik niet proberen. Nee, zeker niet. Nee.
0: Ben je helemaal niet lenig?
1: Nee. Dat is ooit wel geweest, maar ik zou dat nu zeker niet meer proberen.
0: Oh ja? Nee. Hoezo was jij ooit lenig dan?
1: Ja, ooit zat ik op gymnastiek en zo, maar dat is lang geleden hoor.
0: Oh, dat klinkt super oud trouwens, gymnastiek.
1: Ja, maar was dat
0: ook in je kindertijd dat je dan gewoon kindergym deed of zo?
1: Ja, dat was 50 jaar geleden.
0: Zo, ben je zo oud?
1: Ja, echt ongelooflijk. Nee. Nou, bedankt, ik vond het een leuk gesprek.
0: Ik vond het ook een leuk gesprek, we sluiten hem hierbij af. Ja. Hey joh, fijn dat je bent, Nico. Ja, we hebben te maken met een D en een F in Pimpelplaat. Ja. Ik neem even met jou door, mag je even zeggen ja of nee? Dit kwam binnen.
2: Jonge dame, zeg waar is het fuifje?
1: Nee!
0: Ken je dit toevallig?
1: Nee, ook dat
0: nou,
1: niet.
0: Nou, is grappig. Jarno, ik moest meteen lachen toen hij binnenkwam. Joris stuurde dit. Doe maar Dave met fuifje. Luister even naar de mooie tekst, hè.
2: Vanavond is een knalfuif.
0: Dit is ook out of tune, trouwens. En je denkt, wat is het? Is het serieuze muziek? Nee, dit is niet serieus. Maar wat leuk is, Henry van Loon. Ken je die acteur toevallig?
1: Ja, zeker.
0: Dit is Henry van Loon. Dit is zijn soort alter ego die hij heeft ingezet. Dus dan is het wel. Maar we draaien niet. Dan kwam Stefan nog met dit. Ja, thank you. Maar ja, thank you schrijf je met TH, Stefan. Ja, dat is niet thank you. Maar jij kwam met een hele leuke. Welke wil je horen?
1: Ja, lekker David Bowie. Je hoort veel te weinig op de radio, dit nummer.
0: En welke dan?
1: Fame,
0: wat goed zeg. Nou, we hebben even de statistieken bekeken. Deze wordt 4 keer per jaar gedraaid, waarvan 3 keer in de nacht. En 1 keer overdag. Dus we vinden het ook wel weer eens tijd.
1: Ja, in het programma een keer. Leuk.
0: Ja, gaan we doen. En ontzettend bedankt voor deze. En die werd ook aangevraagd. Door Jarno, wie ook alweer?
3: Door Marco en Gunther.
0: En Marco en Gunther. Dankjewel!
1: Top.

0: Money hier op NPO Radio 2. Ja, ik ga daar meteen even doorheen met deze jingle, want er is iets aan de hand. Ik ben hier de studio ingekomen en er staat een scherm open. Ik kijk even naar een producer, jij schrikt hier ook een beetje van.
1: Ja.
0: Er staat hier open een scherm, we hebben hier 5 computers of zo. Er staat, wat zijn de symptomen en gevolgen van ketaminekrampen? Hoe vaak komen K-cramps voor? Wat veroorzaakt K-cramps? Wat kan helpen tegen K-cramps? Dus ja, Jarno en ik zitten hier nu met What Happened Yesterday.
1: Ik had graag bij dit gesprek geweest, ja.
0: Wie heeft die last van K-cramps van de Radio 2?
1: Ja,
0: of luisteraar.
1: Iemand, of iemand die dan zegt, ja, een vriend van mij die ziet in één keer dat hij last heeft van...
0: Ik zoek het op voor een vriend.
1: Ja.
0: Ja, of misschien was er een luisteraar die zei, oh, ik heb last van ketaminekrampen. Ja. Heb jullie misschien...
1: Ik
0: kan de dokter niet bellen. Hebben jullie misschien een idee hoe ik daar vanaf kom? Ja. Dat is dus zo grappig, als je hier binnenkomt, dan kan het dus wel eens zijn dat er een zoekopdracht van de vorige persoon hier staat.
1: Of de persoon daarvoor.
0: Het is gisteren ergens gebeurd. Maar goed, als je dus ketaminekramp hebt, ik weet wat je moet doen.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OWAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ernstig ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldt dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3-5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit een onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

11 september. Ja, 25 jaar geleden, joh. Die aanslagen. Ik zie het nog zo voor me iedere keer, die beelden. En het raakt me iedere keer opnieuw. En ik weet zeker dat er vandaag vaker nog over gesproken wordt. Van ja, het is geschiedenis, maar het voelt ook anderzijds nog steeds zo recent. Check vooral ook even die drone show die gisteren werd gehouden, of eergisteren dus. Waarbij dus een kleine 3000 drones het geraamte van het World Trade Center vormde. En dat is dus ontworpen door de Nederlandse kunstenaar Ralf Nauta. En je ziet dan ineens, wow, het had zo'n impact op die skyline. Ook als je nog films kijkt uit die tijd. Bijvoorbeeld Home Alone in New York. Dan zie je die dingen ook staan. En dan staat Kevin bovenop een van die twee torens. Ja, blijf gewoon helemaal af. Maar goed, vrijdag 11 september is natuurlijk meer dan alleen nog dat. Want er staat meer op de planning. Zo kun je als autoliefhebber je lol op in Beest. Want bij dat landgoed Marienwaard, daar kun je naar 16 bijzondere Ferraris kijken. De auto's komen van de Nederlandse collecties en hebben in totaal een waarde van 60 miljoen euro. En naast die Ferrari zijn er ook nog andere mooie oldtimers te zien en de nieuwste supercars. Dus als je van auto's kijken haalt, dan weet je zeker dat je daar dit weekend naartoe kan. Ja, en tot slot, Madrid staat vandaag niet in het teken van voetbal, maar Formule 1. Vandaag wordt daar, in plaats van normaal in Barcelona, voor het eerst de Grand Prix van Spanje georganiseerd. Het is een circuit dat lijkt op een stratencircuit tussen allemaal beurshallen. Maar het is daadwerkelijk echt een permanent circuit met een bocht van 550 meter lang. En in de video waar het parcours wordt geshowt op YouTube-kanaal spreken de fans dus over a safety car heaven. Oh, dat klinkt wel heel erg veelbelovend. Eens even kijken of Max hier nog wat potten kan breken.

0: Kamp hier op 2. Eens even kijken. Goeiemorgen. Rustig aan, Diek. Hallo.
1: Oh, ja. Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Jij belde even in op 0800-1122, want je wilde even wat met me delen.
1: Ja, zeker.
0: Nou,
1: ja.
0: Podium is yours. Wij luisteren.
1: Krijg ik nu...
0: Vertel even wat er in je hoofd nu zit. Jij vindt ergens iets van.
1: Ja. Even kijken. Het is nu ochtend. En we hadden het over de discussie man-vrouw in de maatschappij. De dwang in de maatschappij niet. Maar dus eigenlijk het punt is, volgens producer Jarno, dat en ook volgens mij, dus de rolverdeling tussen man en vrouw. Wat doet een man in het huishouden, wat doet een vrouw in het huishouden? En dan gaat het erom dat vroeger de man veel meer de baas was.
0: Over het huishouden of over het geld?
1: Ja, maar kijk, het punt is, er is emancipatie. En die balans die slaat een beetje door. Want je hebt nu ook, je hebt een bommoeder, je hebt een feministe. Maar alle vrouwen willen de baas zijn en dat pik ik niet.
0: En waar willen ze de baas over zijn dan?
1: Nou, over, vind ik wel.
0: Waarover willen ze de baas zijn, vrouwen?
1: Over wat jij doet, zeg maar. En,
0: over wat je als man doet. Dat heeft een vrouw in je ogen te veel over te zeggen nu?
1: Ja, eigenlijk wel. Kijk, ik zoek zelf wel een leuke vrouw uit. En die vrouwen, die willen het veel bepalen.
0: Ja, en dat stuit jou tegen de borst, begrijp ik, Diek.
1: Ja.
0: Ja, en wat, waarom vind je dat dan zo lastig?
1: Gewoon simpel zat. Ik zeg gewoon, vrouw de was, man de tas. Dus de vrouw mag de was doen.
0: Ja? En de man doet?
1: De man moet de was doen en de vrouw doet de boodschappen. Maar je kunt het ook omdraaien. Want kijk, het punt is, het ligt aan de invloed die de vrouw op de man heeft. Want als je een leuke vrouw hebt, die bepaalt natuurlijk wat jij, of jij die cappuccino ineens neemt in een café of niet.
0: Met wat voor vrouwen spreek je dan af? Ik bedoel, een vrouw kan de was doen, kan koffie zetten, maar dat kan de man ook. Dat kunnen jullie allemaal. En jij noemt net, de een moet de was doen en de ander boodschappen, maar dat is toch, dat kan iedereen toch?
1: Ja, oké. Iedereen kan alles, zou je zeggen. Alleen, wat je ziet in de maatschappij is heel vaak dat die man door die vrouw eigenlijk gecommandeerd een beetje wordt. Zo van, ga jij dan eens even die boodschappen halen uit de stelling.
0: Ah, dus het zit hem in de toon. Het zit hem in de toon die dan een vrouw ophangt tegen een man. Ga jij eens even dit doen?
1: Nou, nee. Dat zegt een vrouw toch niet zo snel. Maar
0: weet je, ik denk dat jij hier een podcast over moet. Ik denk gewoon, als ik zo jou hoor, ik denk, als jij nou gewoon eens een eigen platform opricht en daar een podcast over maakt, want ik hoor dat je er veel mening over hebt. En die kun je daar denk ik wel mooi kwijt, toch?
1: Ja.
0: Oh, wacht, trouwens, er hangt iemand aan de telefoon. Wacht even. Even, Blondie het belt.

0: mist. Ja, we hadden net Diek aan de telefoon. En Diek is iemand die vaak belt, hè Jarno? Die belt vaak jou. Echt heel vaak.
1: Elke dag eigenlijk wel.
0: Eigenlijk elke dag. Ja. En die wil gewoon even met jou over gedachten wisselen van allerlei zaken. En vaak over de man-vrouw verdeling. En ja, hij wilde dat gewoon even droppen op de Nederlandse radio. Dus we dachten, we geven hem even een podium. Hij kwam niet helemaal lekker uit verf. Luke zegt ook nog, is hij degene die last heeft van die ketaminekramp waar je net over hebt gelezen? Want dit scherm stond nog open hier bij de radio. Dus iemand heeft iets opgezocht over ketaminekrampen. En ja, Manuela stuurt nog, ik denk als lullen zonder dat je ergens uitkomt een Olympische sport was, dan had hij de eerste prijs. Ah, goed geprobeerd, Diek.
1: Goed geprobeerd, ja.
0: Ja, zeker. Als beginnend artiest heb je echt allemaal dromen. En dan schrijf je ze op ergens en dan hoop je dat je ze ooit een keer kan afstrepen. En als dat gevoel dan lukt, dan is dat natuurlijk heerlijk. En op dat lijstje staan, nou, ik doe even een gok. Spelen in Paradiso. Überhaupt een debuutalbum uitbrengen. En als je misschien echt groot mag dromen, een Ziggo Dome. Of misschien als Roxy Dekker wel, een arena. Maar vaak vergeet ik hier dat de topsong hier van NPO Radio 2 ook voor artiesten een bucketlist dingetje is. En dat bleek maar zo toen Lenny Monsoon te horen kreeg dat hij topsong werd. Vorige week had hij de topsong te pakken en ja, hij werd er echt emotioneel van. En afgelopen weekend zat hij bij een muziekcafé, daar trad hij op en Tim was daar. En ja, hij legde aan Tim uit waarom dat zo belangrijk is.
2: Nou ja, kijk, ik ben een muzikant van 22 jaar, maar ik doe dit al mijn hele leven. Mm-hmm. Ik kom hier met mijn familie, mijn moeder staat daar te filmen, mijn vader staat daar bij het geluid, mijn broer is hier op de drums. Dus het is een family business.
3: Ja, ja, ja.
2: En als iets dan lukt, zoals een topsong, dat is echt wel iets wat gewoon een van de dingen is wat ik als droom heb. Ja, dan is dat gewoon heel bijzonder.
3: Ja. Hoe heb je het gevierd eigenlijk?
2: Ik ben helemaal naar de tiers geraakt.
0: Ja, je hoort gewoon weer die snik in zijn stem. En des te mooier om hem extra vaak te draaien. Want het is een heerlijk liedje. Wreck 'em All, Lenny Monsoon op 2.

0: Robbie Williams heb ik laatst nog over gedroomd. Ik droomde dat hij 's ochtends naakt aan mijn ontbijt.
1: Tussen de regels.
0: Ja, om eerlijk te zijn vond ik het ook helemaal niet erg. Want ik heb toch wel een beetje stiekem een zwak voor Robbie Williams. Ja, gewoon, ik vind hem gewoon leuk. Zo'n leuk gast. Dus ik draai hem ook met liefde voor je. Let me entertain you. Ik heb iets voor je klaar liggen, namelijk 3 solo's. En het is in de categorie ABBA dit keer. Dus ben je een beetje een ABBA-kenner? Ja, dan moet je als de wiede weer melden via NPO Luister. Want dan kan je tussen de regels met me doen. Dat betekent dat je 3 solo's van me hoort. 3 stukjes tussen de regels. Want er zit vaak heel veel moois. En dan mag jij kiezen welke van ABBA we helemaal gaan draaien. Dan heb ik hier een solo uitgekozen. Die is niet per se makkelijk. Is niet het makkelijkste liedje. Maar daarom denk ik, hey kenners, kom maar even over de brug voor deze. Luister.

En dat nog op de dag van de scheiding vandaag. Hey, pakken we die ook nog even mee. Welk liedje van ABBA was dit? Laat het weten, NPO Luister. Zometeen Alan Parsons Project, maar eerst Alexis Jordan, Happiness.

0: Hoor je die castagnetten? Nou, gewoon een stukje Spanje naar de mensen toe namens de Alan Parsons Project. Ja, een doortje stuurt. Annelie, wanneer komt er weer eens een muzieklesje? Ja, daar heb je gelijk in. Ik was even een maandje vrij en de draad is weer opgepikt. Dus ik zal weer wat muzieklesjes geven. Maar ik dacht speciaal voor jou, Doortje, even een klein stukje castagnetten. We zitten middenin tussen de regels en ik zeg goedemorgen tegen Mino.
1: Hi, goedemorgen.
0: Jij hebt al met de hond gewandeld.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Al lekker een half uurtje, bijna 3 kwartier gewandeld.
0: Zo, maar heeft die hond daar zin in 's ochtends?
1: Ja, zeker wel.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh, wat voor ras is het?
1: Ja, een Friese waterhond. Een Friese wetterhond.
0: Oh, dus je hebt ook een Friese naam gegeven.
1: Klopt.
0: En ja. Dat is?
1: Bouke.
0: Bouke, het kan niet Friese inderdaad. Wat heerlijk dat die hond ook meteen zin heeft. Want ik had zelf een Bernaysenne 6 jaar lang. En die liet ik dan om 6:15 uit 's ochtends. Nou, die had geen zin hoor. Die keek naar mij met een blik van fuck you. Maar de hond verschillend, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Nee, hij heeft er gelukkig altijd wel zin in. En straks als ik aan het werk ga, dan ligt hij heerlijk onder mijn bureau lekker te slapen.
0: Oh ja, dan kun je ook maar beter lekker meteen 3 kwartier in de benen hebben. Dan kan hij er even tegen.
1: Precies.
0: Hey, we hebben een ABBA-kenner nodig. Ben je een ABBA, echt een ABBA-kenner of liefhebber of iets?
1: Ja, wel liefhebber. Ik vind de muziek erg leuk van ABBA.
0: Ja, het blijft gewoon in de categorie altijd goed natuurlijk, hè?
1: Klopt.
0: Nou, dan gaan we het gewoon spelen.
2: Tussen de regels.
0: Ik heb er dus 3 en ik vond de eerste best wel kort, best wel lastig, duurde maar 10 seconden. Ik ga hem even nog laten horen en jij mag gewoon het goede antwoord geven.

0: deze weet je niet hoor. Deze weet je niet, hè?
1: Nee, geen idee.
0: Nee. Geef. Nou, zeg maar. Geef het antwoord.
1: Ja, dat is gimme.
0: Ja, ik hoorde al met hoeveel zelfvertrouwen je de eerste twee ronden speelde. Ik denk, ja, ik kan eigenlijk net zo goed het winnaarsbedje al meteen starten. Want je weet het toch. Hé, Minou en hond Bouke. Welke van de drie past het beste bij jullie op dit tijdstip? Welke wil je?
1: Ja, ik denk toch dat je Mother No, die hoor je niet zo heel veel.
0: Nee?
1: Dus ik denk dat ik die het leukste vind voor nu.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse oppositiedienst, een opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Etienne, dankjewel en goedemorgen Roelof.
3: Goedemorgen Daniel.
2: En goedemorgen Dennis Mooij bij de ANWB.
4: Een hele goede morgen jongens. Er staan op dit moment nog geen files en ik verwacht er ook niet zo heel veel. Want de vrijdagochtendspits stelt niet zo heel veel voor in de regel. Vrijdagmiddag is het wel druk op de weg en de files beginnen dan al rond lunchtijd.
2: Ja, de week is een kameel hè. Op dinsdag en op donderdag dan zit het helemaal vol. En op vrijdag, woensdag en maandag...
3: Is die lage staart.
4: Exact. En daar zitten we nu in.
2: Hebben jullie een vrijdagmiddagborrel bij de ANWB eigenlijk?
4: Nee, we zijn er wel gewoon.
2: Ja, oké, maar dus er wordt niet meer geborreld ook?
4: Niet door ons, want je mag niet drinken en file lezen natuurlijk, hè?
2: Nee, oké, maar je kan toch wel op vrijdagmiddag om 5:00 kan het toch wel een keer...
4: Daar zitten we midden in de spits. Vrijdagmiddag is een drukke spits.
3: Oh, en ook niet met cola en gewoon een nootje?
4: Nee, ook niet, nee.
2: Jij zegt dat nou wel, maar ik vind... Ik bedoel, op vrijdagmiddag, als jij om 4:00 één biertje opentrekt... Ik denk niet dat ik het zou horen, hoor.
4: Nee, we hebben het daar gewoon te druk voor op vrijdagmiddag.
2: Nee, ik begrijp het. Ik begrijp het,
3: Dennis. Tijd maak je, Dennis.
4: Ja, jongens.
2: Dennis,
4: ik spreek jullie straks.
2: We spreken je straks. Dankjewel, doei. Okay. Hoi, hoi. Het is wel waar, Roelof. Tijd moet je maken. Ja. Zo zit ik er ook altijd in. Goed. 2 woorden voor vandaag. Heb jij iets in de aanbieding, dan kun je dat doorsturen via NPO Luister. Je stuurt ons 2 woorden die een beetje symboliseren wat jouw dag gaat brengen. En een plaat erbij. En wie weet draaien we zo meteen je plaat. Bijvoorbeeld werk en borrel.
3: Of verbouwen en koffie.
2: Nou, laat maar weten. Jouw 2 woorden zijn welkom via NPO Luister.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, 2e halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Green. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet, Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met bouwgarant.
0: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
9: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
0: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.

0: Business Flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS.

0: maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
5: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. Op de ochtend van 11 september 2026. Welkom. Het is een nieuwe aflevering van Daniel en Roelof zijn al op. Een hele goede morgen, Roelof.
1: Goedemorgen, Daniel.
0: Goedemorgen, Nederland.

0: precies 25 jaar geleden. Die dag die voor veel mensen nog steeds precies op het netvlies staat gebrand. Twee gekaapte vliegtuigen vlogen de Twin Towers in New York binnen. Een derde toestel raakte het Pentagon en een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Beelden die we nooit meer zullen vergeten. En vandaag wordt hier in New York uitgebreid bij stilgestaan. Zonder Donald Trump, want hij had zo'n vermoeden dat als hij daar naartoe zou gaan, dat het niet alleen maar over hem zou gaan. En daar houdt hij niet zo van. Dus blijft hij weg. De vaste Amerika-deskundige van de middagshow, Michiel Vos, die vertelde gisteren bij Ruud wat hij voelde op deze dag 25 jaar geleden.
1: Nou, ik voelde toen vooral sympathie voor Amerika. Ik weet nog heel goed dat Le Monde de dag erna uitkwam met Nous sommes tous Américains, zoiets. We zijn allemaal Amerikaan. Het werd toen heel breed gevoeld, weet ik nog wel. Van, oh, dit is niet alleen een aanval op New York, niet alleen een aanval op Amerika, dit is een aanval op de westerse wereld. Ja. Dat zijn we nu volgens mij een beetje vergeten, maar dat was toen wel.
2: Zo voelde dat. Ja, en dan moeten we het ook hebben, dat is ook het leven, over de reunie van B&B Vol Liefde. Dat hebben we nu allemaal kunnen zien op tv. Hè? Na wekenlang kijken weten de miljoenen fans nu eindelijk wie vond echt de liefde en wie blijft toch nog alleen achter. Als je de reunie nog moet zien, kleine spoilerwaarschuwing. Al is dit, ja, eentje die had ik je op voorhand ook wel kunnen vertellen. De markante B&B-eigenaar Fred, die vond op Bonaire de liefde niet in het programma. Misschien wel daarbuiten, want later bij Rens aan tafel vertelde hij dit.
3: Ja, ik ben al 6 weken verliefd, eigenlijk.
4: Wat leuk!
3: Ja, dat is uit die vijver gekomen.
4: Ja, ja, maar even voor de helderheid, die andere is ook verliefd op jou?
3: Dat heb ik nog niet gevraagd. Nee, dat gaat heel goed.
0: Wat een aparte gast is dit.
2: Zeker, veel sterkte aan die vrouw.
0: Ja, ben ook weer blij dat het voorbij is, het hele B&B Vol Liefde.
2: Ja, maar dat is FOMO, dat heb ik je al verteld. Je moet je volgende keer, Winter Vol Liefde, gaan we dat een projectje ervan maken, dan gaan we dat samen kijken.
0: Ken je dat effect dat hoe meer mensen zeggen dat je iets moet kijken, hoe minder zin je erin hebt? Dat heb ik hier heel erg bij.
2: Ach,
0: en dan is er gevoetbald in de Champions League. PSV speelde een matig gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Ze kwamen niet verder dan 1-1 in de thuiswedstrijd in het Philipsstadion. Maar opmerkelijker was het nieuws uit Turkije, want Fenerbahçe speelde voor het eerst sinds 2008 weer in de Champions League en haalde een puntje tegen AS Roma met een 1-1 gelijkspel. Totaal uit het niets diende de coach tijdens de persconferentie direct zijn ontslag in. Ja, hij zei, ik stap op nu er nog van alles mogelijk is en ik heb niet de intentie ooit terug te keren. Ja, en iedereen was hartstikke verbaasd. De clubvoorzitter liet daarop weten dat het ontslag helemaal niet geaccepteerd gaat worden. Ismail Kartal blijft aan. Zolang ik hier ben, is Ismail Kartal de hoofdtrainer van Fenerbahçe, zo liet hij weten. Ja, to be continued. Hij zegt, ik stop ermee. En de club zegt, nou, mooi niet.
2: Gek verhaal, joh.
0: Ja, dat is echt een heel bizar verhaal.
5: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij. Stuur ze aan ons door. En wie weet draaien we jouw plaat zo meteen. En we zijn ook wel benieuwd wat je gaat meemaken vandaag. En vat dat samen in twee woorden. Bijvoorbeeld vrijdag en bitterbal.
2: Of spoelbak en kapot.
0: Nou, laat maar weten. Welke twee woorden heb je voor ons en welke plaat hoort erbij? Stuur het door via NPO Luister.

0: part 2, somje.
1: Twee vandaag.
0: Je kan ons iedere dag twee woorden sturen die symboliseren wat jouw dag jou gaat brengen. En een plaat erbij natuurlijk. Robin is bijvoorbeeld leerlingen Engels en die wil dan Sam Fender en Saturday horen. Ik zag Amanda, die zegt Frankrijk, vacances, natuurlijk Lac du Connemara. En even kijken, twee woorden, Frankrijk en zussen. Het zit wel in het Franse thema vandaag. Goedemorgen, Saskia.
2: Ja, goedemorgen, Roblo. Of Daniel.
0: Allebei.
3: Ja, hallo.
2: Ja, tuurlijk. Ja, allebei. Hallo.
3: We zijn erbij door.
0: Ai, ai. Vertel, jouw Frankrijk en zussen stuur jij ons door. Wonen zij daar? Zitten ze daar?
2: Nee, ik ga met mijn drie zussen naar Frankrijk, want mijn neef woont daar. En die woont daar al 30 jaar, denk ik. En die viert zijn verjaardag, die wordt 80.
0: Ja.
2: En dus wij gaan met z'n vieren in de auto op naar Frankrijk.
0: Wat lekker, heeft hij een groot huis op het platteland?
2: Ja.
0: Dat is toch heerlijk, dat je daar dan met z'n allen lekker met je wijntje, stokbroodje erbij.
2: Ja, precies,
0: En jullie gaan dus ook al heel wat jaren die kant op, denk ik.
2: Hebben we inderdaad gedaan.

0: heel vaak geweest. Hij heeft ook een huis gehad dat hij dat verhuurde. En nou, dan konden wij dat huren in de zomer. Dus dat hebben we heel vaak gedaan. En nu ga ik met mijn drie zussen. En ja, echt een beetje nostalgisch weer die kant op.
1: Is het altijd gezellig met vier zussen bij elkaar? Of komt er ook wel eens dynamiek van vroeger terug? Van nee, ik wil het raam.
0: Nou, dat al nog niet, maar wel de dynamiek van vroeger inderdaad over opvoeding en over je ouders. En nou ja, dat je het eigenlijk allemaal wel een beetje anders beleefd hebt en zo. Dus het is echt wel heel leuk.
2: Ja, het is vooral herinneringen ophalen dan.
0: Ja.
2: Wanneer vertrekken jullie?
0: En morgenochtend.
2: Nou, heel veel plezier. Maak er een mooie reis van. En welke plaat hoort erbij?
0: Ja, voorjaars. Vind ik echt wel een mooi nummer.
2: Gaan we voor je draaien.
0: Dankjewel.
2: En een fijne dag.
0: Joes, jullie ook.
1: Doei, Saskia. Hoi.
0: Doei.

0: 10 minuten extra.
1: Dankjewel. En hier is Carmen Verheul met het NOS Journaal.
2: Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Dat ongeluk gebeurde gisteren aan het eind van de middag. Veel is nog onduidelijk, ook over de oorzaak. En dit is wat de ANVR erover weet.
3: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, en ik krijg die geluiden terug van de reisorganisatie, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
2: De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland, en de Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. Drie mensen zijn vannacht in Limburg gewond geraakt bij een politieachtervolging. Ze zaten in een auto die bij Venlo van de weg raakte. Ze waren kort daarvoor betrokken bij een inbraak in een tankstation in Kessel. Bij de afslag Venlo-Zuid op de A73 ging het mis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De komende jaren gaat de energierekening omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. Vooral voor mensen met een warmtepomp gaat de energierekening omhoog, maar zij betalen uiteindelijk nog steeds minder dan andere huishoudens. En het komt doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet, en die kosten worden doorberekend. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. Het werd thuis 1-1 tegen de kampioen van Oekraïne, Shakhtar Donetsk. Vlak voor rust maakte Shakhtar 1-0. En meteen na rust scoorde Dest voor PSV de gelijkmaker.
4: Van Bommel, mooie bal op de doorgelopen Obispo. Obispo legt opzij, wie gaat hem intrappen? Het is Dest! Ja!
2: Ja, en PSV-trainer Peter Bos kan wel leven met deze uitslag, zo zei hij. Hij vond de Shakhtar in de eerste helft beter en PSV in de tweede helft.
1: Nou, dan kom je op 1-1.
5: Het is vandaag 11 september natuurlijk. En dat is ook de datum waarop in 1941 de bouw van het Pentagon begon. En dat is inderdaad exact 60 jaar voor de aanslagen van 9-11... waarbij ook het Pentagon doelwit was. Nou, het Pentagon, gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie, hè? Het feitje daarbij was altijd, het is het grootste kantoorgebouw ter wereld. Dat was het ook, 620.000 vierkante meter, ongelooflijk.
1: Dat is enorm.
5: Ja, zeker, zeker. Maar nu, niet meer, staat in India nu het grootste kantoorgebouw sinds 2023. Nou, ik zou je vertellen, het zijn 9 onderling verbonden torens, inderdaad, van 15 verdiepingen. Diamantpand is het eigenlijk, voor de diamanthandel. Ontworpen voor 65.000 mensen uit de diamantindustrie.
2: Zo.
5: De hele gemeente Zeist kan daarin werken. Moet je je voorstellen dat een hele gemeente daar elke dag in en uit
2: gaat. De lift zou toch kapot zijn?
5: En bijzonder, het gebouw is zo ontworpen dat je binnen 6 minuten van elke plek in het gebouw naar elke andere plek in het gebouw kunt lopen.
1: Ja, dat is nog wat de knapste eigenlijk.
5: Ja, toch? Ja. Ja. Feitje van de dag, het grootste kantoorgebouw staat tegenwoordig in India, en je kunt er van A naar B zonder hernia.

0: Ik hoorde deze plaat laatst in de auto op Radio 2. Toen besefte ik me ineens van, het is toch wel knap dat je het kunstje twee keer flikt. Weet je wel, om zo'n WK-hit te scoren.
1: Nou, Waka Waka.
0: Ja, Shakira doet het gewoon nog een keer. Dit keer samen met Burna Boy, Die Die. En heeft ook weer een mijlpaal bereikt, want het is over de miljard YouTube views heen.
1: Oh.
0: Ja.
1: Is dat meer dan Gangnam Style?
2: Nog niet.
0: Dat weet ik niet.
2: Dat is wel veel,
0: maar je kan er een aardig rijk belegde boterham van eten, kan ik je vertellen. R.E.M., Man on the Moon, hoor je nu in de ochtendshow. Daniel Roelof, zijn al op.

0: is break-up maand en vandaag is het zelfs de dag van de scheiding. Terwijl buiten het weer grijzer wordt, hangen er deze maand ook wat donkere wolken boven veel relaties. Want in september gaan we tot 30% vaker uit elkaar. Oh. Waarom is dat? En hoe zorg je ervoor dat jouw relatie wel leuk blijft? Journalist en schrijver Marit Iedema die schrijft over seks, liefde en relaties en alles wat daarmee te maken heeft. Marit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom gaan er na de zomervakantie zoveel stellen uit elkaar?
1: Ja, het is een beetje een molotov cocktail zo'n zomervakantie. Je hebt hoge verwachtingen, eindelijk wordt het weer eens leuk. Intensief samen zijn tijdens zo'n zomervakantie met jonge kinderen. Terwijl er ja, onder de oppervlakte misschien al heel lang heel veel problemen broeien. Waar je nooit echt de energie voor hebt gehad om ze aan te pakken. En dan ja, zo'n zomervakantie is dan een soort van perfecte storm. Dan kijk je je partner aan en denk je, ik vind jou eigenlijk gewoon helemaal niet leuk. Ik zou dit leuk moeten vinden met je. En dat is gewoon heel confronterend, kan zo'n zomervakantie zijn. Wat ook vaak gebeurt is dat ja, er natuurlijk al heel veel problemen spelen. En dat mensen denken, nou laten we nog maar eventjes samen deze zomervakantie doen voor de kinderen. Anders ook zo naar, het sowieso heel naar voor ze natuurlijk. Maar helemaal als ze dan ook nog eens een hele verdrietige zomervakantie hebben. Dus dat kan ook daardoor komen dat het wordt uitgesteld.
0: Ja, en stel dat je dan uiteindelijk die knoop doorhakt en denkt het is klaar. Hoe ga je dan zo goed mogelijk uit elkaar?
1: Ja, als je het goed wil aanpakken zou ik sowieso emoties echt van de zakelijke beslissingen scheiden. En ook al ben je goed met elkaar, ook al denk je van wij komen er wel uit samen, we zijn rationele mensen. Dan nog zou ik toch professionele hulp inschakelen, mediator. Kan gewoon zoveel schade voorkomen. Want je houdt toch van elkaar. Er spelen zoveel gevoelens mee, zeker als de een er niet helemaal achter staat. Het kan al heel snel heel ingewikkeld worden, ook al heb je de beste intenties. Dus ik zou toch zeggen die professionele hulp. En als er kinderen zijn, ja, dat die staan boven jullie gevoel. Die zijn belangrijker. Dus besef, blijf samen ouders. Jullie zijn partners. Want jullie zijn geen partners meer, maar je blijft samen ouders. Dus praat nooit negatief over je ex waar de kinderen bij zijn. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Want zo op die manier, ja, daar hebben kinderen gewoon heel veel last van.
0: En dat lijkt me inderdaad het belangrijkste advies. Maar toch even een klein stapje terug. Stel dat je nou denkt, nou, ik denk dat het er niet meer in zit, maar ik wil het toch nog een kans geven. Hoe kan je nou een scheiding voorkomen?
1: Ja, en dat is natuurlijk het mooiste. Als je niet te snel de handdoek in de ring gooit. En dat gebeurt eigenlijk best vaak, best snel. Ik zie zo vaak stellen dat ik denk, jongens, geef nou niet meteen op. Zoek sowieso hulp als je er niet uitkomt. En doe dat niet pas als het echt al heel, heel, heel ver is. Als je al heel veel problemen hebt. Ga gewoon, als je denkt, we komen hier niet uit samen, trek aan de bel, zoek hulp. Maak van je hart geen moordkuil. Op het moment dat er dingen spelen, ga dat niet uitstellen. Ga niet denken, ik heb er geen energie voor. Want die dingen komen gewoon later terug. Dus praat dingen uit, maak ruzie, ook al ben je moe.
2: Het is grappig dat jij zegt, van ik zie mensen die dan te snel uit elkaar gaan. Want ik zie juist voor mijn gevoel wel eens het tegenovergestelde. Dat ik denk, nou jongens,
0: maak er dan gewoon een eind aan.
2: Ja, en die blijven dan bijvoorbeeld, omdat ze een hypotheek hebben,
1: en zo
2: bij elkaar. Ja.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, daar valt ook wat voor te zeggen. Te lang bij elkaar blijven op het moment dat het echt gewoon heel naar is. En de sfeer ook heel naar. Heel veel mensen doen dat dan voor hun kinderen. Ja, dat is niet in het belang van de kinderen. Want die pikken die sfeer heel goed op. Dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Maar kijk, je kan bij elkaar blijven en je kan bij elkaar blijven. Er zijn ook veel mensen die dan bij elkaar blijven voor de kinderen, maar wel heel veel ruzie maken en niet echt problemen aanpakken.
2: Ja, daar wordt niemand gelukkig van.
1: Niet aan zichzelf werken, niet die hulp zoeken. Dus dan denk ik, ja, doe je echt je best? Of is het meer gewoon een soort van passief samen zijn?
0: Maar het wordt nu natuurlijk, we hebben het over scheiden en zo. Ja, dat is toch een beetje een domper. En ik ken jou als iemand die altijd gewoon

0: En toch wel heel positief erin staan. Ja, ik wil toch even weten, ik wilde daar even. Ja, ik hoor al gelijk het enthousiasme, maar ik wilde even naar. Kijk, stel nou dat je dus bijvoorbeeld recent ben je aan een wat intensievere baan begonnen en je hebt misschien wat minder tijd voor je partner. Hoe kan je dan aankomend weekend gewoon weer eventjes zorgen dat je weer helemaal, dat je de liefde weer terugbrengt in die relatie? Heb je een goede tip voor deze
1: opgeving? Ja, vaak zit het in hele kleine dingen. Bijvoorbeeld, laat je partner uitslapen. Breng hem of haar een ontbijtje op bed. Het hoeft niet allemaal heel groot. Juist die kleine dingen kunnen je partner het gevoel geven. Hey, ik zie je, ik snap dat jij het ook zwaar hebt. En ik hou van je. En wat natuurlijk helemaal leuk is om de relatie leuk te houden. Boek een oppas. Trek iets leuks aan. Ga er eventjes met z'n tweeën samen op uit. Doe dat niet pas als er grote problemen spelen. Dat je denkt van, nu moet het echt. Juist als het goed gaat al, is het belangrijk dat je die tijd voor elkaar maakt. Maak die tijd voor jullie tweeën. Niet, zeker als er jonge kinderen zijn, is dat gewoon een enorme uitdaging. En te veel mensen doen dat niet. Ja. En ja, als je dat een hele lange tijd niet doet, dan verlies je. Dan ben je geen geliefde meer. Dan ben je alleen nog maar collega's. Je runt alleen nog maar samen een team. En ja, dat is gewoon niet goed voor de liefde.
0: Marit, mooie woorden om me mee af te sluiten. Leuk je weer even te spreken en yes. Maak er een mooie dag van.
1: Jullie ook.
0: Doei. Er is maar één NPO Radio 2.

0: Malone, I had some help in de ochtendshow.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Norman met de raadsel!
3: Ja, zijn jullie er klaar voor?
4: Jawel.
0: Zeker.
3: Oké, komt-ie. Waar gaat het over?
5: Lijkt wel alsof je in een soort van Alice in Wonderland omgeving staat. Alsof je zelf heel erg klein bent geworden.
0: Ja, dit moet dan gewoon een pretpark zijn of zo.
4: Nou, die vrouw heeft gewoon een pijpje crack gerookt.
0: Nee, ja, oké, ja, ik zeg een pretpark en ergens een pretpark in Noord-Nederland.
3: Jij zegt een pretpark, jij zegt een crackpipe.
0: Ja, precies.
3: Ik zou zeggen broodje met sandwichpret.
1: Ja,
0: precies.
1: Oh. Dit is NPO Radio 2.
0: Ah, maar...
3: Hé, laat hem maar zitten.
0: Die crackpijp was wel warm, hoor.

0: Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert Heijn.
1: Trulies met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
8: Ja, geweldig, hè?
7: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
8: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
7: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
8: Aan tafel!
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
14: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
13: En voor Harold met een staalopstoel.
15: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas.
17: Au.
16: Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
12: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij, niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch, ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
20: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
19: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Goedemorgen, het is exact 7 uur. Zometeen Tupac en Dr. Dre, California Love en groot nieuws over de 90's. Maar eerst het NOS Journaal met Carmen. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland. Zeker is dat er mensen om het leven zijn gekomen. Dat ongeluk gebeurde gisteren aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus is mogelijk omgeslagen toen de chauffeur uitweek vanwege een rotsblok. In de bus zaten 49 mensen. De lokale politie zou vanochtend met meer informatie komen. De gewonden worden opgevangen in een sporthal. Presentator Jimmy Kimmel mag een interview met een Texaanse democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat maakte hij bekend in zijn programma. Volgens Kimmel is hij onder druk gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zo zegt Kimmel.
0: We are being targeted by the FCC for the crime of interviewing political candidates. Even though for years we and every other late night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
22: Ja, en ook een andere talkshow-presentator die deze democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Je kunt het gesprek van Kimmel trouwens nog wel bekijken op YouTube. In Dordrecht is een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs werd gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerken. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. En de waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. Volgens de Telegraaf is er een link met Bolle Jos. Vanaf vandaag is in het Stedelijk Museum een grote overzichtstentoonstelling te zien van de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama, beter bekend als de Stippenkoningin. Vorige maand overleed ze op 97-jarige leeftijd. Op de expositie zijn schilderijen, sculpturen en installaties te zien. En sommige werken nemen zelfs een volledige ruimte in beslag.
2: Lijkt wel alsof je in een soort van Alice in Wonderland omgeving staat. Alsof je zelf heel erg klein bent geworden. Ik denk dat bijna iedereen wel eens haar stippenpatronen en de pompoenen ergens heeft gezien. En ja, het is heel mooi dat wij nu zo'n grote tentoonstelling kunnen maken.
22: En ook op de buitenkant van het museum en op het Museumplein is kunst van Kusama te zien. Die expositie is de grootste tentoonstelling van haar werk ooit. Het weer, het is bewolkt. Er valt soms regen of motregen. Vanmiddag wordt het droger en breekt soms de zon door. Alleen in het oosten mogelijk nog buien. Het wordt 18 tot 20 graden.
21: Dankjewel, Carmen. En dan de verkeersinformatie. Dennis Mooij zit bij de ANWB. Goedemorgen, Dennis.
17: Een hele goede morgen. Er staat één file op de A15 in de richting van Europoort. Is er een ongeluk gebeurd. Bij Brielen levert dat 8 kilometer file vanaf Rozenburg op. En dat kost je op dit moment een kwartier extra. De weg is wel weer vrijgegeven.
21: Dankjewel.
17: Hoi.
21: En dan hadden we het net al over Bolle Jos in het nieuws. Er gaat meer Bolle Jos voorbij komen in deze uitzending. Maar zometeen moeten we het toch eens even hebben over waarom noemen ze hem eigenlijk Bolle Jos en hoe word jij genoemd?
23: Ster. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
24: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
23: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
26: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
27: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
28: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
29: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
30: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
31: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
32: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
31: Beren goed, thanks bo.
32: Social Deal, deals die je niet mag missen.
31: En actie, olifant!
33: Een donornier redde Aman zijn leven.
1: Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp

0: te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
5: Ik ben flexibel.
4: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
5: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
4: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
10: Daniel en Roelof zijn al op.
11: BNN Para.
12: Het is maar
13: één. Goedemorgen. Morgen, Daniel Roelof.

0: de nieuwe NPO Radio 2 Top 90's aan.
1: Yes!
0: Jazeker, deze komt natuurlijk uit 1995. Zit helemaal midden in dat decennium, maar er is zoveel meer moois in de jaren 90 gemaakt. En dat gaan we doen. 5 dagen lang de beste muziek uit de 90's. Het gaat in oktober weer gebeuren. Tussen maandag 26 oktober en vrijdag 30 oktober gaan we de lijst uitzenden. En voor die tijd gaan we de stembus al opengooien. Dus zet het in je agenda, de Top 90's.

0: Ja, dus die top 90's die komt eraan. En over die 90's gesproken, een week na de top 90's brengen de Spice Girls iets heel bijzonders uit. Dit jaar vieren ze hun jubileum, want deze hit bestaat 30 jaar. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never. Gisteren plaatsen de Spice Girls een heel cryptisch bericht op hun Instagram, maar we weten inmiddels waar het over gaat. Ter ere van het jubileum komen ze met een unieke verzamelbox met 14 cd's met in totaal 160 nummers. Ja, ik had geen idee dat ze er überhaupt zoveel hadden gemaakt, maar er staan ook nooit eerder uitgebrachte demo's op, waaronder een van de allereerste opnames van de dames. Fans hoopten na deze mysterieuze aankondiging eindelijk op een nieuwe tour of een, nou ja, gewoon überhaupt een reunie, maar die komt er dus niet.
1: Nou, vast nog wel eens.
0: Ja, ja, dat weet ik niet.
1: Geld nodig hebben.
0: Ja.
2: En ouders met jonge kinderen opgelet. De zeeman roept namelijk rompers terug. Ja, er kunnen van die babypakjes met van die knoopjes aan de onderkant, kunnen die knoopjes losraken. En die kunnen de kleintjes dan inslikken. En dat levert verstikkingsgevaar op mogelijk. Ja, die rompjes werden verkocht tussen 15 juni en 20 augustus in winkels en in de webshop van Zeeman. En mocht je nou denken, nou, die kan ik wel eens gekocht hebben. En ik, bij mij schoot dat even door mijn hoofd eigenlijk. Van, oh, hebben we die? Check dan gauw de site van de winkel voor de serienummers.
0: Bij deze. En dan gaan we het straks hebben over Bolle Jos. Hij komt deze dagen vaak ter sprake, want er is natuurlijk een nieuwe enorme drugsvangst gedaan waar hij aan gekoppeld wordt. Dan hebben we natuurlijk nog David van Weel en de premier van Sierra Leone die met elkaar in de clinch liggen over, nou ja, is hij daar nou wel of is hij daar nou niet? Maar voordat we het daarover gaan hebben, dachten wij, die bijnaam van hem, dat geeft hem toch een bepaald soort jeu.
2: Een beetje knuffelbaarheid, gek genoeg.
0: Ja, toch? Gek genoeg wel. Ja, ja. Even los van zijn daden, et cetera. Maar het klinkt vriendelijk.
2: De bijnaam doet eigenlijk geen ernst aan wie Bolle Jos is.
0: Nee.
2: Ja.
0: En een bijnaam is sowieso vaak, weet je wel, een pluspunt. Een bijnaam is goed te onthouden. Mensen gaan er iets mee associëren, gaan er iets bij voelen. En dus zaten wij te denken, welke bijnaam heb jij?
2: En hoe kom je eraan?
0: Ja. En toen zat ik bij mezelf te denken, ja, ik moet zeggen, dat bij mij valt het dus wel mee. Ik heb niet van die hele unieke bijnamen. Ja, het is vooral heel veel afgeleide van mijn achternaam. Dus Lippie.
2: Oh, ja.
0: Dat soort dingen. Lippens. Het is veel lip gerelateerd.
2: Ja, wel achter je rug om wel hoor. Echt talent. dat soort dingen. Ja, ik heb in Zwolle gestudeerd. En daar werd ik altijd Eddy genoemd. En er zijn echt heel veel mensen die kenden mij alleen maar als Eddy.
0: Roelof de Vries en dan wordt het Eddy.
2: Ja, er was in het Zwolle van 1997 niet zoveel te doen. Dus wij gingen elke week bowlen. En toen vonden we dat iedereen dan ook een bowling bijnaam moest. En dat was dan moest een beetje een volkse naam zijn.
0: Ja.
2: Dus dan gingen we. Het begon met iemand die heette toen nog Gijs. En toen zei iemand, ja, Gijs, jij bent veel meer een Bob. Een Bobby. En toen keken ze naar mij en zeiden ze, ja, Roelof, jij bent een echte Eddy. Een Ed, ja.
0: Dus zie je het wel nu trouwens.
2: Ja, als je het eenmaal ziet, kun je het niet meer unseeën. Maar er zijn echt, toen ik voor het eerst op de radio kwam, kreeg ik serieus appjes van mensen die zeiden, heet jij geen Roelof? Echt waar.
0: Heet jij geen Eddy?
2: Die wisten dat niet. Ja.
0: Wat goed. Nou, heb jij ook een bijzondere bijnaam of meerdere? En hoe kom je eraan? Laat het ons weten. Stuur even een berichtje via NPO Luister. Dus bijzondere bijnamen en hoe je eraan komt. We zijn heel erg benieuwd. Hoe gekker, hoe beter. Veelal op het werk worden natuurlijk wel goede bijnamen uitgedeeld.
2: Ja, ja.
0: Kom maar door. Stuur ze door via NPO Luister. En vooral ook de historie, hoe noem je dat ook weer? De etymologie of zo?
2: Ja.
0: Van de bijnaam.
2: De origin story.
0: Ja.
2: Lekker lippie.

0: Summer en Homewrecker in de ochtendshow. Wat is jouw bijnaam en hoe kom je eraan? Je kunt het ons laten weten via NPO Luister. Dit naar aanleiding van Bolle Jos, hè, die heeft natuurlijk een vrij guitige bijnaam.
1: Ja, ja.
0: Maar heb jij er ook eentje? Annika die zegt, mijn man André wordt door sommigen nog steeds Tuin genoemd. Dit is ontstaan in het jongerencentrum waar hij altijd was en het komt door zijn achternaam Boontjes. Tuinboontjes dus. Voor verdere toelichting zou je hem eventueel kunnen bellen.
1: Kaatje zegt, mijn collega en ik heten Knabbel en Babbel, want we kunnen goed kletsen en we hebben het vaak over recepten. Dit al 15 jaar.
0: Ik denk dat er veel Knabbels en Babbels rondlopen op de Nederlandse kantoren. Pim.
2: Goedemorgen Daniel en Roelof, met Pim. Mijn bijnaam was vroeger Giesbergen. En dat komt omdat iedereen in ons groepje een eigen bedrijf had, zogenaamd natuurlijk. En mijn bedrijf was mobiele bushaltes en stallingen ervoor. En iedereen, ook ik, nam de telefoon op met de bijnaam. En bij mij was het Giesbergen, mobiele bushaltes, stalling voor me. Gies, goedemiddag, goedenavond, dat ken ik voor het doen vandaag.
0: Heel goed. En dan Evelien, die zegt, mijn vader heette Cornelis, maar omdat hij als baby altijd bob deed, heette hij vanaf toen Bob.
1: Rens vind ik ook mooi, die zegt, ik sta bij een vriend van mij in zijn telefoon als Budget Hercules. Ik denk dat hij stiekem jaloers was dat het mij wel lukt om vaak naar de sportschool te gaan. Maar ik had het er ook wel heel vaak over, moet ik eerlijk bekennen.
0: Jimmy, goedemorgen. Hallo?
3: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, vertel, wat is jouw bijnaam?
3: Mijn bijnaam? Ja, soms is het in ieder geval de neus.
0: De neus? En
3: de neus.
0: Heeft dat te maken met jouw wortels in de criminaliteit? Of?
3: Nee, toch wel eigenlijk gewoon van de omvang.
0: Toch wel echt gewoon de gok?
3: De omvang.
0: Ja, precies. Oké, nou Jimmy, helder, dankjewel.
3: Yo.
0: Yo, fijne dag. En Ruud?
4: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij hebt ook een mooi verhaal over een bijnaam.
4: Ja, nou, vroeger bij ons in het dorp waren er natuurlijk veel mensen die dezelfde naam hadden.
0: Ja.
4: En dan hadden ze allemaal namen zoals bijvoorbeeld Theo van Klompenbad. Dat was dus Theo van een bad en die dan maakte klompen. Want een andere Theo, die had ook een vader die bad heette, maar die dat was, laat maar zeggen, een boer.
0: Dus, en dat was dan Theo van Boerenbad?
4: Ja, bij wijze van, ik weet alle namen niet van vroeger, maar die Theo van Klompenbad is altijd blijven hangen.
0: Ja.
4: En bijvoorbeeld de Berend van Schilkendrij, dat is een Berend uit een hele stikke bocht.
0: Uit een wat?
4: Van de Schilkendrij.
0: Ja?
4: Een Schilkendrij is een stikke bocht.
1: Oh, een bocht. Hij woonde in een bocht.
0: Ah, oké, vandaar. Ja. Ah, sorry, ja, nee.
1: Maar in dorpen is dit echt een ding. Ik kom in een klein dorp in Friesland. Mijn moeder heeft thuis 4 A4'tjes liggen. Die zijn verspreid ook in het dorp. Met allemaal bijnamen van alle dorpelingen. Nou, niet allemaal, maar bijvoorbeeld mijn oom, die heette Jaap Yoghurt. Hij was de melkboer.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
0: Jij, terwijl dit ter sprake komt, besef ik me in één keer. Want ik zei net van, ja, ik had niet echt een bijnaam. Mm-hmm. Toen ik in Frankrijk woonde wel. En dat was echt een kutbijnaam.
1: Nou?
0: Ze noemden mij Le Pen. Oh.

0: Be the One in de ochtendshow. En overigens kwam Le Pen natuurlijk van Le Pens. Dat is
1: vanwege je denkbeelden.
0: Nee, zeker niet. Laat dat even duidelijk zijn. Carmen, wat was jouw bijnaam eigenlijk vroeger?
2: Vroeger, toen ik bij de lokale omroepen werkte, was ik natuurlijk nog de jongste daar en de kleinste. Dus ze noemden mij altijd Smurf.
0: Het weer voor vandaag. Het is bewolkt en van tijd tot tijd kan er lichte regen of motregen vallen. Later vanmiddag breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. En dan gaan we kijken naar de situatie op de weg de AWB. Het commandocentrum van de AWB wordt vandaag bemand door Dennis Mooij. Goedemorgen.
3: Hele goede morgen. Nou, en ik zie daar één file staan op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen Berkel en Roderijs en Bergse Hoek staat 2 kilometer. Je hebt 10 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht.
0: Dankjewel.
4: Hoi.
0: En Carmen Verheul heeft het laatste. Smurf heeft het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, we weten nog niet hoeveel mensen zijn omgekomen bij het ernstige busongeluk met Nederlanders in Zwitserland. Aan boord waren 49 mensen, 48 passagiers en een chauffeur. De bus week mogelijk uit voor een rotsblok, schoot door de vangrail.

0: voorgelezen. Veel scholieren twijfelen nog over hun studiekeuze na de middelbare school. Want hoe weet je op je 15e wat je wilt worden? En dus schrijven steeds meer jongeren zich in voor een oriëntatiejaar, vooral op het mbo.
1: Want je wil niet over 20 jaar ergens zitten en dat je gewoon denkt van, ik heb hier echt geen zin in en ik wil echt niet gaan werken. Dus ja, je moet wel iets vinden wat je leuk vindt. Dus dat is gewoon top.
0: In het oriëntatiejaar kun je echt van alles en nog wat doen en ga je ook langs bij allerlei bedrijven om te kijken wat je nou echt leuk vindt.
2: Ja, het is goed dat het kan tegenwoordig.
0: Zeker.
2: En dan, iedere dag kiezen we een plaat bij een nieuwsbericht. En vandaag is dat een plaat voor
0: douaniers in Nederland die een nieuwe manier hebben ontdekt om drugs te verstoppen. Ze vonden namelijk crack in pinda's.
2: Oh. Oh.
0: De douaniers vertrouwden de lading pinda's niet, onderzochten het en kwamen erachter dat er drugs in zat. Die drugs kwamen uit Suriname, zijn in beslag genomen en vernietigd. De douane grapt dat dit wel heel erg verslavende pinda's waren. Het is trouwens niet voor het eerst dat de douane nieuwe manieren ontdekt waarop drugs naar Nederland worden gesmokkeld. Zo bleken wierookschaaltjes een dubbele bodem te hebben, zaten er ecstasypillen tussen de kattenbrokken en cocaïne in het vruchtvlees van een kokosnoot, in bevroren vis en in popcorn.
2: Ja, het is niet normaal wat ze allemaal verzinnen. Ja, ik zie meteen Tony Montana voor me. Scarface, push it to the limit.
3: Ik denk dat ik vandaag een ode breng aan een hele oude manier van het verstoppen van drugs. Ik ga voor Black Hole Sun van Soundgarden.
0: Oh, ik moest aan Robbie Williams denken, die over zijn drugsverslaving een nummer heeft geschreven. Me and My Monkey.
2: Me and My Monkey. Goeie plaat.
3: Oh, die live versie is zo goed.
0: Met Andrew Petten.
2: Daniel en Roelof. Nou, je kan je suggestie doorgeven hoor via NPO Luister. Een plaat voor de Nederlandse douaniers. Bruno Mars hoor je nu.

0: cars and I just might.
1: Een plaat voor...
2: De douane, want die heeft namelijk drugs ontdekt in pinda's.
0: In pinda's?
2: Ja, in pinda's.
3: Ja, Daan zegt cocaine in my brain.
0: Ja, wat zie jij nog allemaal binnenkomen, Carmen?
2: Ik zag de police met peanuts, heb ik gezien.
0: Robert zegt Hozier, an angel of small death and the codeine scene.
3: Bart komt met L. Stewart, on the border. Ja, douane, border, grens. Ja.
0: Sylvain die zegt de fun-loving criminals met Scooby Snacks. Want volgens mij gaan die Scooby Snacks over, hè?
3: Ja, andere dingen, ja.
0: Ik zag hier ook nog even kijken. John met de Metallica, Seek and Destroy.
2: Oh, Brown mooi. Sugar van de Stones.
3: Het is allemaal mooi.
0: Maar?
3: Ja, Sandra die zegt... Goedemorgen, ik ben het helemaal eens met Carmen.
2: Yes.
3: En Carmen... Ik ben het ook helemaal met jou eens. Dus we gaan, en hij is zo fantastisch lekker met die trompetten, voor Robbie Williams.
2: En dan de live versie. 1, 2, 3.

0: een appje binnen van Edje. Die zegt, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik krijg heel erg trek in drugs. Je hoort natuurlijk eerst al Robbie Williams met Me and My Monkey, dan ook nog Liquido met Narcotic erachteraan. Ja, het was wel het narcotische blokje.
1: Mag ik van jou?
0: Het platenkwartet. Jeffrey, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij werkt bij de grootste hoefijzerfabriek ter wereld?
2: Ja, dat klopt.
0: Leg uit. Dus die staat blijkbaar in Nederland dan?
2: Die staat in Nederland, inderdaad.
0: En komt dat omdat wij zoveel paarden hebben? Of hoe is dat zo gekomen?
2: Nee hoor, dat is wereldwijd verkopen wij ze. Dus niet alleen in Nederland.
0: En ik hoor een licht Zeeuwse tongval, dus hij zal ook wel in Zeeland staan dan?
2: Dat klopt inderdaad.
0: Ja, en wat maakt een goed hoefijzer?
2: Goed materiaal en we zorgen voor kwaliteit ook in onze fabriek, dus daar letten we ook heel erg op.
0: Maar je zegt goed materiaal, is het gewoon staal of wat is het? Is het RVS? Waar worden die dingen tegenwoordig van gemaakt?
2: Nee, ze worden wel van staal gemaakt. We hebben ze ook van aluminium, maar het grootste gedeelte is staal.
0: En is het toevallig dat je daar terecht bent gekomen of ben je ook echt een paardenman?
2: Nee, ik ben geen paardenman, maar die fabriek die staat al 120 jaar op het dorp waar ik geboren en getogen ben. Dus ik ken het ook al van kleins af aan.
0: Zo rol je erin natuurlijk, ja. Dan gaan we het spelletje met je spelen.
2: Dat is goed.
3: Jeffrey, je hoort zo meteen 4 muziekfragmenten in 1 thema. En dat thema is vandaag vloeibaar. Vul het woord in dat met dat thema te maken heeft en dat wij weg hebben gekoeid. Uit het fragment. En je wint een vinylplaat per goed antwoord dat je geeft. Maak je nou het hele platenkwartet vol 4 goede antwoorden, krijg je ook nog de platenspeler.
2: Oké.
0: Ben je klaar voor je eerste opgave?
2: Ik ben er klaar voor.

0: Sweat.
1: Ja hoor, Sweat is het goede antwoord. CNC Music Factory. Dan, opgave nummer 3.
0: Ocean.
1: Ah, je bent hartstikke lekker onderweg. Je hebt al 3 vinylplaten gewonnen. En nu kijken of je die platenspeler erbij kunt scoren.
0: Ja, dat zou leuk zijn.
1: De laatste opgave die te maken heeft met het thema vloeistof hoor je nu.

0: Ja, die weet ik helaas niet.
1: Is moeilijk, hè? Ja, we hebben er wel echt heel veel gedraaid op Radio 2. Het is de nieuwe van Bente, kan ik er wel bij vertellen.
2: Gok is vloeibaars.
0: Water.
1: Het was benzine. Benzine genoeg had ze. En daarmee heb je toch een respectabele score van 3 goede antwoorden neergezet. En gaan we jou 3 vinylplaten opsturen.
0: Nou, dat is wel leuk.
1: En je mag ook nog eens bepalen welke van deze platen je graag op de radio wil horen.
0: Doe de eerste maar.
1: Kane en Rain Down On Me?
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we die voor je draaien. En maak er een mooie dag van in de grootste hoefijzerfabriek ter wereld.
0: Dat ga ik doen, dank je.
1: Hoe heet het bedrijf eigenlijk?
0: Kerkhard Hoefijzerfabriek.
1: Doe ze allemaal de groetjes.
3: Je kwam goed beslagen ten ijs.

0: meest geïmiteerde Nederlandse zanger, hè? Tien Hoekstof.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de razel!
3: Ja, daar gaan we weer. Waar gaat dit fragment over?
4: Deze man is nooit veranderd. Een van de meest aardige mannen en dat is hij nog steeds.
0: Oeh, ja, alle mannen die mij te binnen schoten waren allemaal al dood. Maar deze moet dus nog leven dan.
5: Ja, ja. Super sympathiek, maar wel al lang Jeroen van Inkel, denk ik dan aan.
0: Dat is sowieso een goede gok.
3: Ja, is wel heel sympathiek, dat ja. Klopt, ja. Maar daar gaat het niet over, nee.
0: Ik denk dat het over Jan-Peter Balkenende gaat.
3: Jan-Peter Balkenende?
0: Ja.
3: Kom je daar nou ineens bij?
0: Ja, weet ik
3: nee,
0: niet.
3: Gaat er niet over.
0: Oké.
5: Okay. Je Zeeland. In je hoofd.
1: NPO Radio 2.
0: Waar het hart van vol is.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
12: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
17: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar

0: Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl

0: Deals bij Bol.
1: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.

0: Waarom?
1: Het is 8:02. Een hele goede morgen. Je luistert naar Daniel Roelof. Ze zijn al op. Zometeen hier. Muziek van Bowie en Jagger, maar eerst het NOS Journaal met Carmen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De Zwitserse president zegt dat hij diep geschokt is door het ernstige busongeluk in Zwitserland. En dat zijn gedachten uitgaan naar de slachtoffers en hun nabestaanden. Gisteren schoot een bus met Nederlanders door de vangrail en kwam op zijn kant terecht. Er zaten 49 mensen in de bus. Hoeveel er zijn omgekomen is nog niet bekend. De politie wil eerst alle nabestaanden inlichten. Duidelijk is dat er zoveel gewonden zijn dat ze volgens correspondent Gimbal Duk niet allemaal terecht konden in het lokale ziekenhuis.
3: In de nabijheid van die twee kleine dorpen is er alleen een klein ziekenhuis in Davos met beperkte capaciteit. We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
2: Het ging om een busreis van de Nederlandse organisatie OWAT. De komende jaren gaat de energierekening omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. Het aanpassen van het volle stroomnet wordt doorberekend aan klanten. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en meer dan 70 mensen gewond geraakt. De aanval was in een druk winkelgebied in een stad die een belangrijk knooppunt is voor Oekraïne, niet ver van het front. Naar nu blijkt is er bij de politieachtervolging in Limburg ook iemand om het leven gekomen. De politie ging achter 3 verdachten in een auto aan die betrokken zouden zijn geweest bij een inbraak in een tankstation in Kessel. De auto crashte op de A73. Een man zonder vaste woonplaats kwam om het leven. De 2 andere inzittenden raakten gewond. Tennislegende Roger Federer was even in Amsterdam. Sinds hij is gestopt als professional geeft hij over de hele wereld korte tennistrainingen aan talentvolle kinderen. Ook in het Olympisch Stadion waar hij handtekeningen uitdeelde. Al-toptennisser John van Lottem was er ook en hij is een bewonderaar van Federer.
4: Ja, deze man is nooit veranderd. Een van de meest aardige mannen en dat is hij nog steeds. Dat was echt wel een nachtmerrie om tegen hem te spelen. Hij liet het er zo gemakkelijk uitzien. Ja, dat ik echt me verloren voelde op de tennisbaan. En dat voelde je tegen niemand. En dan voel je heel klein.
5: Every time was a nightmare, he said.
6: Was it? Did I win 4 times? I don't remember even. Good for him, I forgot.
7: Wat gemeen.
2: Mooi toch. Het weer nog bewolkt met af en toe regen. Later vandaag droger, af en toe zon bij een graadje of 19.
7: Maar dat je dus iemand echt 4 keer verplettert en dat je niet eens meer kan herinneren. Zo makkelijk als het zelf.
2: Carrière heeft hij ook.
7: Zo. En dan de verkeersinformatie. Bij de ANWB houdt voor ons alles in de gaten vanochtend. Sorry, ik ben het vergeten. Wie zit er ook
8: weer? Dennis.
7: In? Dennis.
8: Goedemorgen
7: Dennis.
8: Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht heb je bij Sint-Joost 5 minuten vertraging door bergingswerk. Een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda zorgt bij Bergse Hoek voor 10 minuten vertraging. En de A27 Gorkum-Breda tussen Oosterhout en Breda-Noord 20 minuten extra. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht.
7: Dankjewel.
9: Ster. Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
11: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: Wissel eens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
12: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
13: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.

0: ook op Vriezen? Ontdek het op friesland.nl.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
2: Ja, hoi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
2: Ja, dat kan goed kloppen.
1: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
2: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
1: Oké. En waarom juist radio?
2: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
2: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
3: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Ga zaal voor zaal.

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
2: Daniel en Roelof zijn al op.
3: CNN Para.
4: Goedemorgen Daniel en Roelof.
5: Goedemorgen Daniel en Roelof.

0: September 2026. Komend weekend staat Politiek Den Haag in het teken van de voorbereidingen op Prinsjesdag. Pakken naar de stomerij, jurken uit de kast en natuurlijk hoedjes passen. Heel veel veranderingen lijken er niet te zijn, want inmiddels is al een flink deel van de plannen uitgelekt. En vandaag staat er weer eentje op de voorpagina van de Telegraaf. De zorgpremie gaat namelijk volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet rekent voor volgend jaar gemiddeld op 169 euro per maand. En dat is een tientje meer dan nu. Helemaal zeker is het nog niet, want de zorgverzekeraars mogen uiteindelijk zelf bepalen wat de premie wordt. Het eigen risico lijkt ook iets meer te worden. Dat gaat namelijk naar bijna 400 euro. 395 komt dat op uit.
1: Och, toch. Hey, André Hazes die moet rust nemen, want hij is zijn stem kwijt. Daarom heeft hij al zijn geplande optredens voor de komende tijd gecanceld. Ook zijn groter concert in AFAS Live in Amsterdam. In november zou dat zijn. Ja, de dokters hebben hem onderzocht en er blijkt dat André zijn stem al langere tijd verkeerd gebruikt. Als hij nu blijft zingen, is er kans op blijvende schade. Nou, als je toch niet zonder de stem van André kunt, dan kun je nog wel luisteren naar de podcast die met zijn zus Roxanne maakt, AD Hazes. Sowieso superleuke podcast. Ik vind ze met z'n tweeën sowieso heel sympathiek, die twee. Daarin bespreken broer en zus zeer uiteenlopende onderwerpen.
2: Ik ga nu met iedereen in discussie. Iedereen plast in het zwembad.
3: Heb je dat ook bij nu gedaan?
2: Een miljard keer, denk ik.
3: Jij zou op een gegeven moment, ik heb je nog niet naar binnen zien gaan. Ik ben twee keer naar binnen geweest.
2: Je hebt geplast in het zwembad, eerlijk?
3: Nee, echt.
2: Okay.
3: Nee.
2: Niemand luistert.
0: Ik vind het ook goor. Ik vind het goor.
1: Doe je dat nooit?
0: Nee.
1: Nooit?
0: Nee.
1: Ik geloof er niks van.
0: Nee, echt niet. Ik ga. Ja, goed, dat is, je gaat toch gewoon inderdaad, je gaat eruit en dan moet je naar die wc's en zo. Ja, maar dat doe je toch gewoon. Ik heb me altijd toch een beetje laten, ook los van dat ik het goor vind, heb ik me ook altijd bang laten maken door dat er dus sommige...
1: Dus geloof jij dat er zo'n gele vlek dan komt? En dat er wat in zit?
0: Ja, of blauw inderdaad. Ja, zoiets.
1: Nee, joh.
0: En is het onzin?
1: Ik heb het getest.
0: Goed. Even serieuze zaken, want het is vandaag 11 september. 9/11 is 25 jaar geleden, dat kan je niet ontgaan zijn. Alle kranten en media hebben daar aandacht voor. En toen dacht ik, nou, ik doe even een dubbele docu-tip. We beginnen bij National Geographic. Die hebben ooit een keer een interview gedaan met George Bush over 9/11 en hoe hij dat beleefd heeft. En onder andere natuurlijk dat, nou ja, inmiddels wereldberoemde moment in dat klaslokaal. Hij is bij een voorleesochtend en dan krijgt hij het te horen.
4: My first reaction was anger, you know. Who the hell would do that to America? And then I immediately focused on the children.
0: Nou, er komt ook een beetje de Texaan naar boven. Who the hell would do that to America? Zeker de moeite waard om dat interview met hem nog eens te kijken. En je ziet er ook wel... Het maakt ook George Bush een stuk sympathieker. Hij was natuurlijk zeker hier in Nederland absoluut niet, geen geliefde president. Maar je ziet ook wel de mens George Bush in deze docu van National Geographic. Maar... De absolute must-see documentaire als het gaat om 9/11 is wat mij betreft toch wel die van de Naudet Brothers, twee Franse broers. En hun hele idee voor de documentaire was om mee te lopen met een drukke New Yorkse brandweerkazerne.
1: Ja.
0: Dus ze hebben een brandweerkazerne uitgekozen, echt midden in New York. En ze gingen daar meelopen en ook daar blijven slapen, echt embedded zoals je dat dan noemt. En ze waren eigenlijk pas net begonnen met het draaien van die documentaire en ze begonnen een beetje te landen in het reilen en zeilen van die brandweerkazerne. En toen in één keer ging daar de bel af, zoals dat dan gaat bij een groot incident, en werd een van de wagens ging op pad naar de Twin Towers. Een van de broers bleef in de kazerne en de andere ging mee op de wagen. En zij hebben eigenlijk de meest pure en rauwe registratie gemaakt.
1: Bij toeval, zeker.
0: Dat was helemaal niet hun plan. Maar de meest pure en rauwe registratie van wat er die ochtend gebeurde. Ze zijn dus ook echt met de camera in de toren geweest toen de toren nog niet was ingestort.
1: Wow.
0: En uiteindelijk komen dus ook één voor één al die brandweerlieden weer terug op de kazerne. Nou ja, toch ontzettend verslagen.
4: I can't believe we all made it out. How did we make it out of that building? 30 seconds. Another two flights higher. Why am I alive? So many others are dead.
0: Ja, het is een hele pure en rauwe documentaire van de Naudet Brothers. Hij heet, 9/11 en hij is uit 2002. Is echt makkelijk te vinden op het internet. Zeker de moeite waard om even te kijken. Live Overcome, nu ter ere van 25 jaar 9/11. Even

0: Edge of Desire. Zijn naam is al een paar keer gevallen deze ochtend, en dus moeten we het even wat uitgebreider hebben over Bolle Jos. Nederlands most wanted crimineel. Hij houdt de gemoederen flink bezig. Vanuit Sierra Leone lijkt hij nog steeds dagelijks miljoenen criminele euro's om te zetten. En justitieminister David van Wil, die voerde in een tv-interview op de tv in Sierra Leone de druk op de crimineel op, door eigenlijk een verzoek te doen om hem uit te leveren. En ook op de Nederlandse tv zegt hij er veel over.
1: Het probleem wat Sierra Leone heeft is dat ze een drugscrimineel van een enorm formaat onderdak bieden in Sierra Leone. En dat moeten ze niet meer doen.
0: Ja, dat moeten ze niet meer doen. Maar ja, goed, gaat dit daadwerkelijk effect hebben? We gaan het vragen aan Jelle Tieleman, misdaadjournalist van het AD. Goedemorgen, Jelle.
2: Goedemorgen.
0: Nou ja, het is allemaal grote taal van deze justitieminister, maar tot op heden lijkt er allemaal weinig te gebeuren, toch?
2: Nee, er gebeurt eigenlijk helemaal niks. En dat is precies het probleem. In januari 2025 hebben wij bij het AD samen met Follow the Money naar buiten gebracht dat Leidekkers in Sierra Leone zit. Hè, dat hij heel dicht op de president van dat land ook zit. En de OM heeft daar destijds op gereageerd. Die zeiden, ja, wij weten eigenlijk al een maandje of vijf dat hij daar zit. In de tussentijd is er eigenlijk niet zo heel erg veel gebeurd, althans, voor zover wij kunnen zien. Er is wel contact geweest, uiteindelijk heel moeizaam, tussen Van Wil en zijn ambtsgenoten, Sierra Leone. Maar eigenlijk wordt daar nog steeds ontkend dat hij daar überhaupt zit. Dus dat maakt het allemaal wel wat moeilijk. Nou, we hebben natuurlijk afgelopen zomer het verhaal gehad, misschien weten jullie dat nog wel, dat er een missie op zee zou gaan gebeuren, hè, waarbij zwaar bewapende commando's hem op internationale wateren zouden willen proberen te arresteren. Nou, dat is twee keer op het laatste moment is dat afgeblazen, die operatie. Dus we zijn eigenlijk weer helemaal een soort van terug bij stap 1.
0: Heb jij een idee trouwens waarom die operatie dan werd afgeblazen?
2: Ja, daar gaan verschillende verhalen over de ronde. Eén is dat er uiteindelijk geen politieke afstemming over was om het aan te durven. Want ja, god, het is nogal ook al wel een risico dat je dan neemt. En uiteindelijk was het, toen men het alsnog wilde gaan proberen, was Leidekkers niet meer dat hij de zee opging. Want dat was het verhaal, dat hij met een boot naar andere landen zou gaan. Maar hij zelf was denk ik ook al een beetje paranoia. Dus hij ging er niet meer op uit, zal ik maar zeggen.
0: Maar goed, aan de ene kant is hij paranoia. Maar aan de andere kant, eens in de zoveel tijd komen jij en je schrijfmaatje Giel weer met een nieuw filmpje dat we Bolle Jos weer zien feestvieren in Sierra Leone.
2: Filmpjes zijn al wel van een tijdje geleden, moet ik zeggen. We hebben in 2025 hebben we dat een aantal keer kunnen doen. En een van die filmpjes is heel bijzonder. Daarop zie je dat het hoofd van de antinarcotica brigade, dus notabene de dienst die op drugscriminelen jaagt. En die wordt gefeteerd en die krijgt een heel groot cadeau. Daar zat volgens mij een flinke Rolex in. Dus ja, het laat iets zien over de corruptie in dat land. Dat is natuurlijk ook precies het probleem wat Van Wil heeft met de mensen daar. Alleen ja, we hebben daar geen uitleveringsverdrag mee. En de gesprekken lopen op helemaal niets uit.
3: Ik denk dan, Van Wil, hou je gewoon even een jaartje stil. Sus hem een beetje in slaap en zet iets leuks op poot in plaats van dit te doen. Want dit heeft weinig nut, toch? Sierra Leone zegt dat, neocolonialisme.

0: gaan we niks
1: hij
0: meer
1: doen? Hij zit hier helemaal niet.
0: Ja?
2: Ja, wat ik vermoed dat zijn bedoeling is, is om ook de bevolking van het land een beetje zeg maar tegen Leidekkers, maar ook tegen de president op te zetten. Want dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Leidekkers heeft een relatie met de dochter van de president. Er komen ook weer presidentsverkiezingen aan, volgens mij over anderhalf jaar in Sierra Leone. En zijn verhaal is eigenlijk iedere dag dat Leidekkers langer in jullie land blijft, ja, heeft hij meer gelegenheid om het land te corromperen met drugsgeld, met misdaadgeld. Dat moet je helemaal niet willen. Dus ik denk dat hij een soort van, ja, geen revolutie, maar wel eigenlijk de druk vanuit dat land zelf op de president om te gaan bewegen, wil opvoeren. Want dat moet je ook niet vergeten. Het is natuurlijk een land waar persvrijheid niet zo groot is als ons. Wij kunnen in zekere zin schrijven wat we willen. Iedere dag staan de kranten ermee vol. Dat is daar anders. Dus op het moment dat de minister van Nederland een interview komt doen, is alleen al dat is een ding. En als hij dan die boodschap verkondigt, is dat een mogelijkheid om ook de mensen daar een beetje mee te krijgen in dat verhaal.
1: Oké, dus hij is daar eigenlijk een beetje een soort de publieke opinie aan het beïnvloeden. Hier spreekt Van Wil ook met journalisten. Hè? Belt hij jou ook regelmatig om te zeggen, joh, zet dit even in de krant, want het komt goed uit?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik heb ook best wel wat kritiek op hem. Dus ik denk niet dat ik bovenaan zijn bellijstje sta. Maar er is natuurlijk, er is heel erg veel te doen over de manier waarop dit gaat. Hè. Hij heeft natuurlijk deze week ook gezegd, joh, ik steek een middelvinger op naar Bolle Jos. Ja. Ik weet niet of dat hele verstandige teksten zijn.
1: Nee, ik weet ook niet of Bolle Jos echt bang wordt voor een middelvinger. Nou, tot slot toch nog even, ik weet dat je van de feiten bent, maar een kleine voorspelling. Gaat Bolle Jos binnen nu en nou, laten we zeggen, jaar gepakt worden?
2: Ja, ik weet nooit hoe een koe een haas vangt. Ik zou het echt niet durven zeggen. Maar laten we dan zeggen, nee.
1: Oké, dankjewel. Jelle Tielemann van het AD. Thanks dat je even aan de lijn wilde komen op deze vroege morgen. En hou het voor ons in de gaten, hè?
2: Doe ik.
1: Hoi, hoi. De Vertellies en Chelsea Dagger hoor je nu in Radio.

0: Fratelli's in Chelsea Dagger. Een hele goede morgen. Het is bewolkt vandaag. Van tijd tot tijd valt er lichte regen of motregen. Later vanmiddag breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. En Dennis Mooij die houdt alles in de gaten vanuit het hoofdkwartier van de ANWB. Goedemorgen Dennis.
1: Een hele goede morgen. Nou, zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Er zijn slechts een paar knelpunten, echte knelpunten. De A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan IJssel is er één van. Er staat 3 kilometer door een ongeluk. Half uur extra kost je dat. De linkerrijstrook is dicht. En op de A27 van Gorkum naar Breda. Tussen Oosterhout en Breda Noord staat 7 kilometer door een ongeluk. Op onthoud is 40 minuten. Hier is de rechter.
0: Dankjewel, Dennis.
1: Hoi.
0: En hier is Carmen Verheul met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gisteren verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn kant terecht. De politie wil eerst alle nabestaanden inlichten voordat bekend wordt hoeveel mensen zijn omgekomen. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gien Balduk.
3: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
2: De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen, waarbij volgens het leger 1100 ton aan explosieven werd gebruikt. In de kilometerslange tunnel zouden tientallen dode Hezbollah-strijders en raketten zijn gevonden. Het is 11 september, oftewel

0: Kelly's en Chelsea Dagger. Een hele goede morgen. Het is bewolkt vandaag. Van tijd tot tijd valt er lichte regen of motregen. Later vanmiddag breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. En Dennis Mooij die houdt alles in de gaten vanuit het hoofdkwartier van de ANWB. Goedemorgen, Dennis.
1: Een hele goede morgen. Nou, zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Er zijn slechts een paar knelpunten, echte knelpunten. De A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan IJssel is er één van. Er staat 3 kilometer door een ongeluk. Half uur extra kost je dat. De linkerrijstrook is dicht. En op de A27 van Gorkum naar Breda. Tussen Oosterhout en Breda Noord staat 7 kilometer door een ongeluk. Op onthoud is 40 minuten. Hier is de rechter.
0: Dankjewel, Dennis.
1: Hoi.
0: En hier is Carmen Verheul met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen.

0: drukte. Er zijn slechts een paar knelpunten, echte knelpunten. De A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan IJssel is er één van. Er staat 3 kilometer door een ongeluk. Half uur extra kost je dat, de linkerrijstrook is dicht. En op de A27 van Gorkum naar Breda, tussen Oosterhout en Breda Noord, staat 7 kilometer door een ongeluk. Op onthoud is 40 minuten. Hier is de rechterrijstrook dicht.
1: Dankjewel, Dennis.
0: Hoi.
1: En hier is Carmen Verheul met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gisteren verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn kant terecht. De politie wil eerst alle nabestaanden inlichten voordat bekend wordt hoeveel mensen zijn omgekomen. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gien Balduk.
3: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
2: De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen, waarbij volgens het leger 1100 ton aan explosieven werd gebruikt. In de kilometerslange tunnel zouden tientallen dode Hezbollah-strijders en raketten zijn gevonden. Het is 11 september, oftewel 9-11. Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat terroristen met 2 passagiersvliegtuigen in de Twin Towers en het Pentagon vlogen. De officiële herdenking in New York is volgens correspondent Rudy Bauma dit jaar iets anders.
4: Vanaf vandaag wordt de herdenking ook uitgebreid. Normaal klinkt er 6 keer een bel en daarna een moment stilte voor iedere gebeurtenis tijdens de aanslag 1. Maar vanaf dit jaar worden dat er 7. Speciaal voor alle mensen die zijn overleden als gevolg van ziektes die ontstonden door de giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de torens. En dat zijn er inmiddels al meer dan tijdens de aanslag zelf vielen.
2: Burgemeester Mamdani van New York is bij de herdenking, maar Trump-aanhangers vinden dat hij als moslim weg moet blijven. Zeeman roept bepaalde rompertjes voor baby's terug. Die hebben knoopjes die los kunnen komen en dat kan gevaarlijk zijn als baby's die inslikken. Op de site van Zeeman staat om welke rompertjes het precies gaat. Celine Dion is in Parijs voor maar liefst 16 concerten. Morgen is de eerste. Bijna alle Fransen weten inmiddels in welk hotel ze verblijft. Ze komt elke dag naar buiten om haar fans te begroeten en samen te zingen. Yes.

0: Gewoon weg en een beetje weet waar de uitgang is.
1: Oh, ja. Giovanni zegt, ja, gewoon de voordeur loszetten of openzetten voor mensen die in het noorden van het land wonen. Dat helpt denk ik wel. Je loopt naar de voordeur, je zet hem een stukje open.
0: Manoa, mijn opa en oma hadden vroeger een aquarium met een timer op de verlichting. Als het licht dan uitging wanneer de gasten waren die het laat maakten, zei hij, zo, de vissen gaan slapen.
1: Guus heeft er een gezegd, tijdens mijn tienerjaren was er een vader van een vriendje die altijd zei, die altijd als volgens 's avonds mensen weg ging brengen. Hij zei tegen zijn vrouw, kom schat, we gaan naar bed, want de mensen willen graag weg.
0: Precies, ja, precies, dat. Een beetje variatie. En wat ook vaak binnenkomt is gewoon de lichten alvast wat of uitdoen of heel fel zetten. Dat kan beide.
2: Sowieso al die borrelnootjes al weg en zo.
0: Zoals in de disco vroeger, weet je wel, de lampen op fel.
2: Oh, ja.
0: Dat soort dingen. Ik begin vast een beetje op te ruimen, dingen in een vaatwasser te zetten. Dat werk. Ja.
2: Nou, ik denk dat ik ga een aquarium kopen, begrijp ik.
1: Daniel en Roelof. Ik was vroeger altijd wel het type waar je het wel tegen moest zeggen, hoor.
0: Zo, ja?
1: Je moest wel aangeven dat het een keer... Anders bleef ik gewoon zitten, joh.
0: Oké, nog een kwartiertje.

0: 480.000 fans hebben een kaartje. Maar meer dan 9 miljoen wilden er eentje.
1: Ja, ik heb gewoon ouderwets mijn best gedaan door gewoon te loten, et cetera. Het is gelukt. En ik heb plekken ergens. Volgend weekend gaat het gebeuren. Zaterdag gaan we er naartoe. En we zitten ergens op een soort ring boven, achter, whatever. Maar ik was al lang blij dat ik een kaartje had.
2: Ben ik blij voor je.
1: Ja, hè? Ja.
0: Ik ben ook heel blij dat jij gaat.
1: Ja, precies. Ik had al zo vermoeden dat jullie... Nou goed, ik ben gewoon heel erg blij dat ik erbij ben. Ja, ik zal een review...
2: Heel graag.
1: Ja.
3: Daniel die heeft een Frans verleden. Is een nerd en fan van Celine.
1: Ja, je verwacht het niet.

0: Ja, zeker is het goed op deze morgen. Fijn dat je erbij bent. Gisteren, Carmen, stelde een luisteraar jou een vraag. En het ging over bezoek en hoe kom je...
1: Nee, het ging over mag je eten uit de koelkast pakken bij vreemden. En toen had jij een eigen vraag.
0: Een wedervraag, dat was het.
2: Een soort tegenvraag. Want je hebt wel eens bezoek over de vloer thuis. En dat blijft dan veel te lang plakken. Je kent dat wel. Iedereen heeft zo iemand wel eens in zijn kennissenkring of familiekring. En ik vroeg me af, hoe kan je dat dan handig oplossen?
1: Nou, de luisteraars hebben massaal gereageerd. Ze staan lekker achterover. We hebben allemaal tips voor je.
2: Oeh, ik ben er klaar voor.
1: Wil en Jetty en Esther en nog meer mensen, die zeiden... Wij zeggen altijd tegen elkaar, ik geloof dat de visite naar huis wil. Of een variatie daarop van, kom, we gaan naar bed, want de visite wil vast ook naar huis.
0: Ja, oké, maar echt mensen die niet weg te krijgen zijn, die zeggen dan, oh nee, ik zit nog heel lekker hoor. Even kijken, Robert zegt, hoe krijg je iemand uit je huis? Je zegt, zo, het wordt voor mij wel eens tijd om naar huis te gaan. Gevolgd door, oh nee, ik ben al thuis.
1: Mar zegt gewoon, we zeggen gewoon.

0: The Weeknd en Take My Breath.
1: De bitterballenbanger.
0: Ja. Het is vrijdag en we dachten, wij hebben hier al een schaal bruin fruit gehad.
2: Lekker hè, was hij?
0: Ja, heerlijk. Ter ere van de laatste dag van onze Dienke. Dienke, dankjewel. We gaan je ontzettend missen.
3: Ik jullie nog meer.
0: Nou, bij deze. Dus wij hebben al schaal bruin fruit genuttigd, maar nu jij nog. Je kunt meespelen met de bitterballenbanger. We hebben onze huiszanger Rupert. Die op de een of andere manier denken mensen vaak dat het Herman van Veen is. Maar ja, hij is gewoon geïnspireerd.
2: Hij heeft goed geluisterd. Hij is amateur kleinkunstenaar. En elke week bewerkt hij een echte banger, een grote hit. Ja, op een kleinkunstachtige manier. Het is aan jou als je bitterballen wil winnen om te zeggen welk origineel nummer hij bewerkt heeft.
0: Ja, dus welk origineel zoeken we?
4: Waarom zeg me, waarom zeg

0: Waarom zegt me
1: ja, het is een vertaling volgens mij.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Ja, en als je weet welk origineel we zoeken, app het dan ervoor.
3: Goeie plaat.
4: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
4: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
4: Een heel goeie plaat.
3: Goeie plaat.
4: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
5: Wat is het voor plaat?
4: Echt een hele goede plaat.
1: Ja, dat moet nog maar blijken, maar het is een nieuwe plaat van The War on Drugs. Een band die sowieso in Nederland eigenlijk populairder is dan in andere delen van de wereld. Maar het is echt een waanzinnig goede band. Ze hebben een nieuwe plaat. Hij is 5 minuten, maar het is de 5 minuten zeker waard. Ik ben benieuwd.

0: Veel luisteraars in de app vinden het lekker hoor. Mark die zegt, gitaartje erbij, altijd goed.
1: De nieuwe van The War on Drugs, Who's That?
2: De bitterballenbanger.
0: Ja, de bitterballenbanger, jouw gelegenheid om een schaal bruin fruit te winnen, zo vlak voor het weekend, dat is toch even lekker, dat komt altijd goed uit. Rebecca, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Waarom wil jij graag een schaal bitterballen winnen?
3: Nou, dat is altijd wel lekker, net wat je zegt, vooral in het weekend.
0: Ja, oké, maar heb je nog een kleine get-together, een feestje, een dingetje?
3: Nee. Momenteel
4: maar
3: niet, helemaal saai.
4: Oh, lekker in je eentje, dat is helemaal prima. Ja, met mijn gezin.
0: Ja, heerlijk. Nou, met gezin is toch hartstikke gezellig. Dan moet je ons natuurlijk nog wel even het antwoord geven, want wij zoeken een plaat en die is iets wat verbasterd. De vraag is, welke plaat zoeken wij hier?
5: Waarom zeg me, waarom zeg me, waarom zeg me, waarom bid ik? Haha, ik moet het nu weten.
0: Ja, zeg het maar hoor.
3: Waarom het is Why Tell Me Why van Anita Meijer.
0: Ga je er vandoor met de schaal bitterballen voor jou en het hele gezin.
3: Nou, super joh, dankjewel.
0: En we wensen jou een heel fijn weekend. Blijf afhangen, gaan we je gegevens noteren en dan komt het helemaal goed.
3: Snikse. Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Maken we je ook blij met het legendarische Why Tell Me Why?
3: Ja, dat vind ik wel leuk. Ja hoor.

0: Anita Meijer en het prachtige Why Tell Me Why. Ladies and gentlemen, I hope you're ready, want hij is er weer. The one, the only.
1: De Bart van tegenwoordig.
0: De Bart van tegenwoordig, ja, prachtig.
2: Ja, zeker.
0: Goedemorgen Bart, gaat lekker?
2: Ja, ik zit lekker mee te genieten van Anita Meijer van jullie.
0: Ja, dat is toch, Anita Meijer is toch hier.
2: Als je alleen luistert naar dit radioprogramma, krijg je het allemaal niet mee. Maar er zijn van die platen dat jullie helemaal uit je dak gaan met het hele team.
0: Ja,
2: klappen,
0: ja, ja,
2: juichen, alles.
0: We hebben het wel gezellig met z'n allen.
2: Ja, toch?
0: Dat is, we proberen de sfeer er goed in te houden.
2: Ja.
0: Maar dat hebben we van jou geleerd uiteraard, Bart. Wat heb jij voor ons in petto?
2: Deze.

0: Klaar mee.
1: Nou, dat is er wel eentje waar...
2: Zo klinkt de Bart van tegenwoordig,
1: ja, ja, ja, ja, maar dat is er wel eentje waar bij ons ook de handjes voor in de lucht gaan.
2: Zeker,
1: hoor, de
2: zeker. Doe je er dan mee bij mijn programma?
1: Zeker weten. Okay. Wij komen wel eventjes cheerleaden zo meteen bij de show van Bart. En we zijn er maandag weer met een nieuwe editie.
0: Gezellig.
1: Dankjewel, Nienke. Doei, doeg.
3: I really think it's a really distasteful interview and really unprofessional.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: bij jou in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent
1: en benut mijn talent elke dag. Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
5: De vriendelijke specialist DA.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Social Deals Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
10: Geweldig, hè?
9: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
10: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
9: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
10: Aan tafel!
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: We kunnen nog even niet beginnen, Carmen. Ik zit nog even midden in mijn Authenticator-app. Dan moet je allemaal verificaties hebben inloggen op het systeem. Ja. Dus ik moet nu een code intoetsen.
12: Tweetrapsverificatie.
11: Ja, dan moet ik daar naar buiten lopen en op een knop op mijn fiets drukken. En dan ga ik daar naar de YouTube-app en dan moet ik daar ook nog op ja drukken.
12: En dan je vingerafdruk er nog
11: vingerafdruk er nog bij. En dan, ja, ik kan erbij.
12: Gelukkig.
11: Het systeem is opgestart, dames en heren. Het is tijd voor aan de slag zometeen na 9 uur. Lekkere muziek op je radiootje. Maar eerst het NOS Journaal met Carmen Verheul.
13: Goedemorgen. Meer dan 12 uur na het zware ongeluk met een Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland is nog weinig bekend over de slachtoffers. We weten dat er doden en gewonden zijn, maar hoeveel is onbekend. De politie wil eerst de nabestaanden op de hoogte brengen. Volgens correspondent Gienbal Duk week de bus mogelijk uit voor een rotsblok.
14: Volgens de politie zijn er geen andere voertuigen bij betrokken geweest. En is de bus op de vangrail gebotst en uiteindelijk zo van het talud gegleden. En dat zien we ook op foto's van het ongeluk. Dan zie je de bus gekanteld langs de weg liggen met gebroken glas. En ook reddingswerkzaamheden die aan de voorkant van de bus hebben opengelast. Om zo ja, misschien ook mensen te helpen en ook onderzoek uit te voeren en sporen veilig te stellen.
13: CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. Ook wil de vakbond dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat naar 25 cent per kilometer vanwege de dure brandstof.
15: Heel veel mensen moeten natuurlijk reizen naar hun werk of voor hun werk. En die compensatie van de reiskosten blijft eigenlijk best wel achter. Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen, met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
13: Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet er vanaf. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich daar al jaren tegen en zijn daarom blij dat die plannen niet doorgaan. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. Het lukte de club thuis niet om te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1 en meer zat er ook niet in, zegt trainer Peter Bos.
16: Nee, ik vond ons niet goed genoeg in balbezit. Als we hem veroverden, waren we zenuwachtig. Dat kon ik zien aan een aantal jongens. Het was ook voor een aantal jongens hun Champions League debuut. Daar kunnen wij misschien lucht erover doen. Maar dat is iets heel bijzonders. Als je daar jaren naar uitkijkt en het is zover, dan brengt dat een bepaald gewicht voor die jongens mee.
13: Toch zag Bos ook wel positieve punten. Zo vond hij dat er hard is gewerkt op het veld en dat het verdedigend goed ging. Het weer bewolkt met af en toe regen, later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 9.
11: Dankjewel Carmen. Dennis Mooij bij de ANWB, hoe is het op de weg?
17: Nou, zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Er staat nu 18 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Het meeste oponthoud heb je op de A16 nu, vanuit Breda naar Rotterdam. De hoogte van de Van Brien Noordbrug doe je er een kwartier langer over door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht.
11: Dankjewel.
18: Reggae night, and we'll be jamming till the morning light.
11: Dit is Gerda, dit is Ruud met iemand anders.
19: Reggae night, we come together when the feeling's right.
11: En deze is nog voor Michel.
20: Ja, dat is echt spannend. Echt een Jimmy Cliffhanger. Maar dat is natuurlijk Reggae night.
11: Ja, absoluut. Nou, goed hè, dat iedereen het gewoon raadde, Carmen.
12: Ja, heel knap.
11: Ding is alleen, ik zou eigenlijk Cool in the Gang draaien met Ladies Night. Maar ik heb de verkeerde gespeeld.
12: Oh, echt?
11: Ja. Nou, dan doen we lekker Jimmy Cliff.
21: Ster. 18 plus, speel bewust.
12: Ja. Echt serieus?
22: Zo.
12: Wat een geld.
23: 50.000, godverdikke me.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
25: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
26: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan. En thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
27: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
26: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
27: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
28: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
29: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
30: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
31: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
29: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
32: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
33: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
34: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
35: Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
36: Jongens, eten!
0: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
1: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
2: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.

0: Ed Sheeran, Castle on the Hill. Goeie vriendjes met de man met de bril natuurlijk, hè? Die heet Elton John. En die hebben een bepaalde uitdaging. Die vinden het leuk om elkaar te verrassen met cadeaus die je niet zo snel verwacht op je verjaardag. Zo kreeg Ed Sheeran op een bepaald moment een marmeren, gigantisch grote, anatomisch correcte penis van een paar meter hoog. Die wordt dan ineens thuis bij je voor de deur gezet. Cadeautje van Elton John. En wat doe je daar dan mee? Godsnaam, hij wil het ook niet weggooien. Dus het staat nu ergens in zijn tuin. En dan komt er weer een belachelijk cadeau terug. En weer heen en weer terug. Ach ja, die relatie hebben ze met elkaar.
1: NPO Radio 2.
2: Er is maar één NPO Radio 2.

NPO Radio 2. Het is vrijdagochtend vandaag. De ontknoping van het 60 seconden spel. De highscore staat tot nu toe op 17 goed beantwoorde vragen. Wellicht wordt dat nog even daardoor verbroken. Je hoort ook de nieuwe topsong van de komende week. En heerlijke muziek van onder andere Armin van Buuren. Dit is Sunny Days.

0: Bonnie Tyler met haar grootste classic. Total Eclipse of the Heart. En dat maakt het. 9:55, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Hulpdiensten in Zwitserland hebben de Nederlandse reisbus van OAT geborgen die gisteren verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De politie wil eerst alle nabestaanden inlichten voordat bekend wordt hoeveel mensen zijn omgekomen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn kant terecht. De Duitse klimaatactivist die deze week na een klopjacht werd opgepakt zou meer dan 150 sabotagesacties hebben gepland in Duitsland en ook in Nederland. Zo had hij een elektriciteitsstation in Doetinchem op het oog. Hij heeft verklaard tegen fossiele brandstoffen te zijn. Veel scholieren twijfelen over hun studiekeuze na de middelbare school. Want hoe weet je wat je op je 15e wilt worden? En dus schrijven steeds meer jongeren zich in voor een oriëntatiejaar. Vooral op het MBO. En daarin mag je van alles uitproberen. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. En dat zijn Sabalenka en Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer bewolkt met af en toe regen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graadje of 19.
0: Heb je iets corrigeren?
1: Ja, Rybakina.
0: Rybakina.
1: Ja.
0: Dat was het.
1: Ik hoor het mezelf zeggen.
0: Hoppa, nu is hij 100% correct. Dit is mooi bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
2: Relatief rustig. Op de A9 naar Alkmaar heb je 5 minuten vertraging tussen Bad Hoeverdorp en het Rotterpolderplein. En dat geldt ook voor de A12 naar Duitsland voor de grensovergang.
0: Dankjewel.

Spencer Lear is een somebody new. Hij is geboren in Zuid-Afrika en daarna is hij verhuisd naar Almelo. Ja, dat is wel een cultuurschok, denk ik, toch? Maar goed, daar is hij helemaal opgegroeid en is uiteindelijk muziek gaan maken. En ik vind zijn nieuwe liedje hartstikke lekker. Somebody new op NPO Radio 2, dames en heren. Wij slingeren het orgel aan. We spelen erop een klassieker uit 67, The Doors. This is Light My Fire. You know.

unieke samenwerking van gitarist Carlos Santana en Rob Thomas, de zanger van de band Matchbox 20. Maar Carlos Santana kende zowel die band als die zanger niet toen ze begonnen aan dit project. Maar hij had wel de demo van het liedje gehoord. En hij wist zeker dat hij op basis van het stemgeluid te maken had met een oudere Afro-Amerikaanse blueszanger uit Detroit. En toen kwam uiteindelijk de zanger Rob Thomas de studio binnenlopen. Toen bleek het dus een jonge spierwitte twintiger met lang haar te zijn. Toen dacht hij echt, nee, maar jij bent dat toch niet? Jazeker wel. Ik ben een man die om die stembanden heen gevouwen zit. Ik kom je platen in zingen. En zo geschieden. Het werd een classic.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei. Maak het mooier.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
10: NHA.nl.
11: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met

0: Jetlease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Jetmini.nl.
1: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
3: Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Oh, het is een hele spannende editie deze week van het 60 seconden spel. Patricia heeft 17 punten neergezet. Hoe gaat het zometeen ontknopen? Dat hoor je straks. Na het nieuws van 10 uur, Carmen, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De Zwitserse politie heeft net bekendgemaakt hoeveel slachtoffers er zijn bij het ernstige ongeluk met een Nederlandse reisbus in Zwitserland gisteren. 5 mensen zijn omgekomen. 3 mensen raakten ernstig gewond en 37 hebben lichtere verwondingen. Ze liggen in verschillende ziekenhuizen. De identiteit van de 5 doden wordt nog onderzocht. De bus van OAT moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok, reed door de vangrail en kwam op zijn kant terecht. Het ministerie van Landbouw komt met een extra subsidie voor boeren om de biodiversiteit op landbouwgrond te vergroten. Op akkers waar bijvoorbeeld tarwe wordt geteeld, kunnen ook stroken kruidenrijke grassen worden gezaaid. En dat is goed voor de bodem, insecten en vogels. In Zuidland doen ze dat al een tijdje en het werkt goed, zegt Natuurmonumenten.
12: Het eerste jaar dat we begonnen in 2024 zagen we hier al enorme impact. We zagen enorme aantallen insecten, veel soorten insecten ook komen. Maar ook voor die vogels, wat ik net zeg, was het een hele grote trekpleister. Zowel voor de broedvogels als voor de overwinterende vogels die er in enorme getallen dan voorkomen.
11: Met de subsidie gaan 19 boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland het systeem verder testen. Bij de politieachtervolging in Limburg vannacht is ook iemand om het leven gekomen. De politie ging achter 3 verdachten in een auto aan die betrokken zouden zijn geweest bij een inbraak in een tankstation in Kessel. De auto crashte op de A73. Een man zonder vaste woonplaats kwam om, de 2 andere inzittenden raakten gewond. Kromvoort is volgelopen met tienduizenden golffans uit binnen- en buitenland. In dat Brabantse dorp is vandaag en dit weekend de Solheim Cup, een internationale golfwedstrijd waarin de beste golfsters uit Europa strijden tegen die uit de Verenigde Staten. De tickets beginnen vanaf €125, maar dat weerhoudt deze fans er niet van om erbij te zijn.
13: Ik heb Frans gehoord, vooral heel veel Engels en Nederlands, maar vooral heel veel Engels.
14: Een paar Duitsers, maar vooral Amerikaans eigenlijk.
15: I love it. Kromvoort.
14: Ja.
15: Kromvoort.
14: Ons dorpje.
16: Is nogal een terrein hier, zeg.
17: Het is heel groot.
16: Wel grappig toch, dat zo'n dorpje, je rijdt er in, je kan je adem inhouden en je bent van het hele dorp door. En wat denken jullie, gaat Europa winnen?
18: Ja.
19: Ja.
18: Kan niet anders.
19: Ja, tuurlijk gaan we winnen.
11: Ja, de Verenigde Staten is trouwens regerend kampioen. Het weer bewolkt met af en toe regen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graadje of 19.
10: Dankjewel. Net als mooi bij de ANWB Verkeersinformatie. De situatie op de weg. Beschrijf hem eens.
20: Dat het relatief rustig is. De meeste vertraging heb je nu op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam heb je 10 minuten extra nodig.
10: Dankjewel weer. En dan de selectievraag voor het 60 seconden spel. Ik draai zo met een liedje, waarvan ik nu even een stukje van het refrein voor je voordraag. I need you, you, you, I need you, You and everybody. And you and your representative. So on the Illinois en alles. Dinges. Welke is het?
3: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
17: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
21: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
22: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
21: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
23: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
24: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
23: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
24: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, €1,49. Heerlijk.
25: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.

0: hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Wissel eens beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

De Bauta, Magnetic. Dames en heren, de studio hier in Hilversum is in zwarte kleuren gehuld. Nee. Ik denk dat ik niet de enige ben die bezig was om tickets te scoren voor het bijzondere 50-jarige jubileumconcert van Stevie Wonder. Songs in the Key of Life. Gaat hij uitvoeren in de Ziggo Dome. En daar wilde ik wel heel erg graag naartoe. Dus ik dacht, ik ga gewoon in die wachtrij liggen. Dan even tijdens het nieuws kan ik mooi even in de wachtrij gaan plaatsnemen. En je gelooft nooit wat er gebeurde. Ik was gewoon een van de eerste. Ik kon echt werkelijk alles nog kiezen. Alle kaarten. Golden Circle. Ik had ze ook al in mijn mandje liggen. Ik had alleen per ongeluk 3 kaartjes aangeklikt. En ik wilde er maar 2. Ik dacht, dat pas ik nog even aan. Dus ik klik nog even op 1 knopje. En toen, nu lig ik eruit. En kan ik geen kaart meer bestellen. En is alles al weg. Dames en heren, soms loopt het zo in het leven. Heb je wel eens, hè? Dus, ik ga ze een cd wel opzetten binnenkort.

0: op Radio 2.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Ria, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.
0: Goedemorgen, hoe is het?
2: Ja, goed hoor.
0: Ja, je speelt vaak mee op de radio, maar dan, dan scoor je gemiddeld over het algemeen, begreep ik.
2: Dat denk ik wel. Tussen de 10 en de 14 lukt altijd, dus 17 is heel veel.
0: Ja, maar ik wou al zeggen, dus dat wordt echt een hele lastige opgave, denk ik.
2: Ja, er moet toch iets tegenover staan tegenover Bianca, dus we gaan het gewoon proberen.
0: Sorry, nog één keer, kon je een beetje slecht verstaan?
2: Ik zeg, er moet toch, volgens mij is Bianca 17.
0: Ja.
2: Ja, nou, er moet toch iets tegenover staan, dus we gaan het gewoon proberen.
0: We gaan het gewoon proberen, zo is het ook. Ja. Klaar voor de vragen?
2: Ja, laten we doen.
0: Heel goed, komt-ie. Vraag nummer 1 heb je gehoord natuurlijk. De Blues Brothers, dat was goed. En 2. Wat gebruik je om een potloodstreep van papier te halen? Is this 9-11? In welke Amerikaanse stad stonden de Twin Towers?
2: New York.
0: Welke meidengroep staat in de top 2000 met Oyelele en Heya Mama?
2: Moederbekadrie.
0: Hoe heet de dikke liqueur van ei waar vooral ouderen gek op zijn?
2: Advocaat.
0: Wat is 22 plus 9?
2: 31.
0: Met welke zanger maakte Lady Gaga de hit Die With A Smile?
2: Ik denk dat we er best een naam kwijt. Bruno Mars.
0: Maar waarvoor staat de afkorting KO in de bokswereld?
2: Knockout.
0: En wat is een donkerrode kleur en een Franse stad?
2: Bordeaux.
0: Robbie Williams staat 6 keer in de top 2000. Noem maar eentje.
2: Pas.
0: Waar zit geen chocola in? Smarties of Skittles?
2: Skittles.
0: Als iets zinloos is, dan is het spreekwoordelijk water naar de...
2: Zeedragen.
0: Maak de titel van Louis Capaldi af. Before You...
2: Die.
0: Het zijn er al meer dan 20 edities van de Top 2000 geweest.
2: Ja.
0: Van welk land is Bangkok de hoofdstad?
2: Ja, die ga ik echt pas. Maar ik denk, ik zeg maar wat Vietnam.
0: Hoe heet de cabine waar te vroeg geboren baby's in verblijven?
2: De couveuse.
0: Ja. Helaas is alleen de tijd net op. Ja, en dat was vraag nummer 16. Die kunnen we niet goed rekenen. Dus je kunt maximaal 15 punten verdienen in dit spel.
2: Ja, dan ben ik ook blij.
0: Precies. Ja, maar dan, misschien zijn er nog een paar gepast en fout. Dat weet ik niet, want de jury vindt dit ervan. Die eerste 9 die waren foutloos. Robbie Williams, die zei toen... Wat herkenden wij niet als een hit van... van Robbie.
2: Wat bijzonder. Ja.
0: Let Me Entertain You was goed geweest. Of Angels of Feel. Ja. En maak de titel van Louis Capaldi of Before You Go. Nou, dat is, zo zie je het maar weer. De twee muziekvragen. En topografievraag, hè. De Bangkok is de hoofdstad van Thailand.
2: Ja.
0: Je komt op een totaal van 12 goed beantwoorde vragen. Is dat een beetje gemiddeld wat je altijd scoort?
2: Nou, soms was het hoger, maar ik vind het best wel fijn. Ja. In ieder geval boven de 10.
0: Nou, je hebt een keer live op de radio gedaan, Ria. Vind ik ook wat waard.
2: Ja, dat vond ik ook. Dus en we gaan het gewoon nog een keer proberen als het mogelijk
0: zo
2: is.
0: Zo is het ook. En Patricia?
3: Hi, goedemorgen.
0: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ja, die is meer dan verdiend met 17 goed beantwoorde vragen.
3: Dus, ja, dat was wel hoog, hè? Ja.
0: De taart mag opgedeeld worden.
3: Nou, gaan we doen.
0: Ik wens je een hele fijne vrijdag.
3: Ja, hetzelfde. Goed weekend.
0: Hoi.
4: 7. What number is this, Jim?
5: 7A.
4: Okay, not me. Don't get excited, man.

0: The Monkees en Daydream Believer maakt het 10:30. Dit zijn de NOS hoofdpunten. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, zo heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden raakten gewond, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag, waarschijnlijk na een uitwijkmanoeuvre, door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen waarbij volgens het leger 1100 ton aan explosieven werd gebruikt. In de kilometerslange tunnel zouden tientallen dode Hezbollah-strijders en raketten zijn gevonden. En een topbonus voor productiemedewerkers van de Amerikaanse chipfabrikant Micron in Taiwan. Omdat ze zo'n goed jaar hebben, krijgen ze een bonus ter waarde van 35 tot 68 maandsalarissen. Met een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro.
0: Dat is leuk. Waar kunnen we ons aanmelden?
1: Ja, nou,
0: zoek jij ook een nieuwe baan?
1: Het is wat anders dan die boekenbonnen die wij krijgen.
0: Ja, precies.
1: Het weer bewolkt en geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graadje of 19.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, Dennis Mooi. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Het rijdt langzaam op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Beest doe je 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A12 naar Duitsland voor de grens. En voor de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen knooppunt Ewijk en de afrit Nijmegen. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. Dan naar Noord-Holland, de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Bij Bergen heb je ook 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
4: Dit is

0: talking. Harry Styles. Met een van zijn vele hits, Late Night Talking, direct ook gedraaid, my friend. En dit is Michael Jackson, dames en heren.
1: Hé, hey Martje!
0: Ja, wat?
1: Ben ik eigenlijk aan het mixen, jongen?
0: Nou, hoe weet jij dat? Heb je een glazen bol of zo? Ja, de Pussycat Dolls komen er dan nog aan met Doja. Die rijmen heel goed met Michael Jackson, moet ik zeggen.

0: Pussycat Dolls. Don't ya was dat. Het is vrijdagochtend, het is bijna kort voor 11. En na een heerlijke week genieten van Douwe Bob met No To Self als NPO Radio 2 topsong, is het hoog tijd om dat stokje door te geven. En we gaan het kanaal over, want de NPO Radio 2 topsong van deze week is een band uit Dublin die op 10 november in de Ziggo Dome in Amsterdam staat. Die zou je kunnen kennen van hits als Starbuster, Favorite, A Hero's Death. Dit is een nieuwe single die hoort bij het vijfde album van deze band, Dopamine Chamber, dat op 16 oktober uitkomt. En het is een beetje donker, een beetje duister, maar wel heel lekker. En het is de meest gedraaide de komende week op NPO Radio 2. Ik heb het over niemand minder dan Fontaine's DC met Marianne.
1: NPO Radio 2, topsong.
2: Deze week is Marianne van Fontaine's DC. NPO Radio 2.

0: is NPO Radio 2.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja? Echt serieus?
9: 7, 7, 7, 7, 7.
8: Oh, wat een geld!
10: 50.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
2: Joehoe, tijd voor nieuwe raamdecoratie. Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké. En waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
8: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Starten met de shuffle, dat doen we zo meteen. En ik zou het leuk vinden als jij meespeelt. Wil je heel graag de Top 2000 shuffle spelen? Geef je op door je naam te hebben via de NPO Luisterapp. Dan nu het NOS Journaal. Met Carmen Verheul.
11: Goedemorgen. Premier Jette heeft zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een afschuwelijk ongeluk, zegt Jette, en zijn gedachten zijn bij alle betrokkenen. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken leeft mee.
12: Het zijn natuurlijk verschrikkelijke berichten. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden, natuurlijk ook bij al die familieleden die nu ook zorgen hebben over de mensen die daar zijn. Onze ambassadeur is ter plekke samen met een team, staat in goed contact met de lokale autoriteiten. De informatie ontwikkelt zich nog en proberen mensen daar zo goed mogelijk bij te staan.
11: Over de identiteit van de slachtoffers, de oorzaak van het ongeluk en wanneer de eerste passagiers terugkeren naar Nederland, kon hij nog niks zeggen. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen steeds meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel. De 3 werknemers zijn ontslagen. De Republikeinen zetten alle zeilen bij om straks bij de tussentijdse verkiezingen niet de meerderheid te verliezen in het congres. In de peilingen staat de partij er niet goed voor. Op een speciaal ingelaste Republikeinse conventie zei president Trump dat mensen moeten doen alsof hij op het stembiljet staat. Die strategie is niet zonder risico, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
13: Als de Democraten 1 of beide kamers van het congres weten te veroveren in november, dan is Trump zo goed als vleugellam. Dan wordt het gewoon een stuk lastiger om zijn politieke agenda uit te voeren. En daar begint het wel steeds meer op te lijken. Peilingen laten zien dat Amerikanen Trump en zijn partij de schuld geven van de Iran-oorlog en dat het leven hier steeds duurder wordt. Dus het is zeker ook een gok om Trump zo volop in de schijnwerpers te zetten.
11: FC Utrecht haalt keeper Sergio Pat terug. De 36-jarige doelman was transfervrij nadat hij zijn contract bij een Bulgaarse topclub heeft laten ontbinden. Hij verloor daar zijn basisplaats. Pat heeft voor 2 jaar getekend in de Galgenwaard. Het weer bewolkt en geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger, breekt ook de zon door. Het wordt een graad of 19.
10: Heb je ook al een beetje zicht op het weekend? Wordt dat een beetje
11: oké? Zal ik eens voor je kijken? Ja. Het weekend.
10: Ja. Wordt het ook weer 3 delen grijs zoals het op dit moment is?
11: Morgen grijs eerst, ja? Maar later wat zon en het wordt dan 20 tot 23 graden.
10: Oké. We hebben dan ook nog een zondag in het weekend?
11: Die heb ik even niet.
10: Oké.
11: Maar daar kom ik straks voor jou.
10: Daar kom ik straks op terug. Heel het weekend weerbericht. Dennis Mooij bij de AWB. Hoe is het op de weg?
14: Nou, het wordt langzaam wat drukker op de weg. Er staat al 100 kilometer file. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn heb je een half uur vertraging tussen Kootwijk en Hoenderloo. 6 kilometer staat er door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strandnulde en Hoevelaken 40 minuten vertraging. Ook hier is de rechterrijstrook afgesloten. Een ongeluk met een vrachtwagen in Limburg op de A76 van Aken naar Geleen zorgt voor 30 minuten vertraging tussen knooppunt Ten Essen en Geleen. Rechterrijstrook is ook hier afgesloten. Je kan het beste omrijden via Maastricht.
10: Dankjewel. Heb je het, Carmen?
11: Ja, ik heb hem hoor. Zondag, dan wordt het bewolkt en regenachtig.
10: Ja.
11: Maar na het weekend breekt de zon weer door.
10: Oh.
11: Helemaal voor mij, want dan ben ik op vakantie.
10: Oh ja, waar ga jij heen dan?
11: Spanje.
10: Helemaal niet hoor.
15: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
16: Fans van voordeel,
15: Aldi.
17: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
18: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
19: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
20: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
18: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
21: Wat dacht je van Japan?
22: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
21: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
22: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken pruffels. We doen met je mee. Plus.
24: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
25: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
26: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
27: De vriendelijke specialist. DA.
28: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
29: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
30: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
31: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
30: Oh, en nu niet?
31: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
30: Bueno, kies het NS.

0: €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Deze week in de bonus. AH Witte Cottage Sweet en Sable druiven. 1 per 1 gratis.

0: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Aan de slag.

Wife. Inspiratie komt bij artiesten soms op de meest rare plekken en wordt ook gewoon opgewekt door de meest rare geluidjes en dingetjes die ze horen in het leven. Zo onder andere het nu volgende nummer van Pretenders, Don't Get Me Wrong. Chrissy Hynde, zangeres van de Pretenders, zat op een gegeven moment in het vliegtuig van British Airways en die hebben tientallen jaren lang hebben ze een bepaald geluidje gehad als er zo'n announcement kwam, weet je wel, als de piloot iets wilde zeggen. Dan hoorde je in het vliegtuig pling, pling, pling, pling. En dan ging ze wat zeggen, oh, ladies and gentlemen, we're gonna crash, et cetera. Dat pling, pling, pling, pling, dan bleef je naar hoofd zitten. Dus dat is dat eigenlijk hartstikke vrolijk.

0: Avondros op NPO Radio 2. Eens even kijken. Marnix, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Marnix, 50 jaar afkomstig uit Zeewolde, speelt vandaag de Top 2000 Shuffle. En je hebt een vrij middagje vandaag en je gaat iets lekkers maken vanavond.
1: Ja, dat is wel de bedoeling, hè.
0: Maar je weet nog niet wat.
1: Nee, ik weet nog niet wat. Nee. Vrijdag is wel de dag dat ik kook. Eigenlijk als enige van de week. Dus meestal pak ik wel even een receptje erbij. Kijken wat er aan de beurt is. Wat gezond is en lekker.
0: Maar je hebt nog geen inspiratie?
1: Nee.
0: En moet het gezond zijn?

0: Nou, ik denk het wel. Een van mijn zoons heeft een wedstrijd vanavond, een atletiekwedstrijd. Dus ja, dan moeten we even wat vitamine op tafel, ja.
1: Ja, dat snap ik inderdaad, ja. Nou, succes met uitzoeken van het recept.
0: Ja, dankjewel.
1: Ik had wel een leuk idee voor recept, maar dat komt niet in aanmerking gezond. Dus die kan ik beter laten zitten dan. Nou, Indische balletjes met een stamppotje erbij. Lekker, man.
0: Oeh.
1: Oh, okay, laatst gemaakt. Okay. Echt likkebaarden.nl.
0: Nou, staat genoteerd.
1: Marnix, jij gaat een liedje kiezen uit de Top 2000, over smaak gesproken. Roep jij aan of uit? Is dat afgesproken?
0: Ja, zeker.
1: Komt ie.
2: 681.
0: Nou, die kan uit.
1: Natasha Bedingfield, Unwritten, gaan we niet doen.
2: 143.
0: Twijfelgeval.
1: A Wider Shade of Pale van Coco Herren.
0: Ja, een twijfelgeval. Wel mooi. Wel mooi.
1: En wij hadden vorige week ook zo'n twijfelgeval bij nummertje 2. Ja. En die baalde zo ongelooflijk dat hij uiteindelijk voor 5 ging. En daar zat, weet ik veel, Dries Roelvink of zo. Dat hij dacht, godsamme, ik had wel anders moeten kiezen. Bij wijze van.
0: Dries Roelvink, dat zit je ook niet op te wachten.
1: Nee, die staat ook niet in de lijst.
0: Ik durf hem toch uit te zetten.
1: Ja, oké. Okay. Gaan we verder zoeken.
2: 1386.
1: Fatalist.
0: Gaat het uitzetten.
1: Ook uitzetten?
0: Ja, dat is niet mijn muziek. Nee.
1: Waar hou je wel van, Marnix, trouwens? Dat is de vraag.
0: Toto, Dire Straits, U2, Mark Knopfler, ja, van alles en nog wat.
1: Mannen met een band.
0: Graag.
1: Ja.
2: 1829.
1: Nou, verras me. Verras me.
0: Oef.
1: Verras me.
0: Ja, nee hoor.
1: Nee, hè?
0: Ai, nee, die gaat uit.
1: Dan wordt het dus de vijfde.
2: 118.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Nou.
0: Yes, let's go.
1: Mannen met een band, hè?
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Nou, het wordt Pink Floyd, maar de Brick in the Wall. Voor mij heb je het goed gespeeld.
0: Ja, geweldig. Gelukkig, gelukkig.
1: Eet ze vanavond en geniet van deze.
0: Ja, dankjewel.
1: Hoi.

0: Pink Floyd. Another Brick in the Wall maakt het. Nou ja, vrijwel exact 11:30. Dit zijn de NOS-hoofdpunten. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is aangekomen op de plek waar gisteren een tourbus met Nederlanders verongelukte. Ze is daar samen met een team en staat in contact met de Zwitserse politie, zo zegt minister van Buitenlandse Zaken. In de bus zaten 45 volwassenen. 5 mensen kwamen om het leven. In Hawaii zijn zeker 2 doden gevallen door een storm die over de eilanden trok. Die liet met windsnelheden van zo'n 177 km per uur een verwoesting achter. Huizen zijn beschadigd, resorts staan onder water en tienduizenden mensen hebben geen stroom. Het herstel gaat weken duren. Het Openbaar Ministerie in Limburg heeft een onderzoek ingesteld naar 2 politieagenten die mogelijk vertrouwelijke informatie uit de politiesystemen hebben doorgespeeld. De agenten zijn tijdelijk op non-actief gezet. En prinses Amalia is begonnen als werkstudent bij de Koninklijke Marine. En ter gelegenheid daarvan heeft het ministerie van Defensie vandaag foto's vrijgegeven van haar tijd bij de marine en landmacht. Je ziet haar onder meer in een legeruniform en in een snel vaartuig van de Koninklijke Marine dat wordt gebruikt voor verschillende operaties. Het weer bewolkt en geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger, breekt ook de zon door. En het is vanmiddag een graad of 19.
0: Dankjewel. Dan verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Er staat ruim 100 kilometer file. Het wordt langzaam wat drukker op de wegen. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je een half uur vertraging tussen Stroe en Hoenderloo. Dat is 7 kilometer door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. Je kan omrijden via Arnhem over de A30, de A12 en de A50. Dan 2 ongelukken in Zuid-Limburg, allebei op de A76. Eerst richting Duitsland. Tussen Stijn en Spouwbeek 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En dan diezelfde A76, maar dan richting België. Tussen Heerlen-Noord en Geleen 3 kwartier extra door een ongeluk met een vrachtwagen. Hier is de rechterrijstrook dicht. In beide richtingen rij je het beste om via Maastricht over de A79.
0: Dankjewel. Dit was de ochtend waarin muziekliefhebbers probeerden kaartjes te scoren voor Stevie Wonder. Jij wilde er ook heel graag heen, hè, Carmen?
1: Niet gelukt.
0: Niet gelukt, nee. Veel luisteraars ook waarbij het niet gelukt is. En ik dacht, toch wel leuk om er even iets van te draaien.
1: Ja,
0: want het was dat legendarische album van hem, dat is 50 jaar oud.
1: Songs in the Key of Life.
0: En er staat ook onder andere Ebony Eyes op. Dat is zo'n ongelooflijk mooi liedje, maar die hoor je niet zo heel vaak op de radio. Nou, mooi liedje, lekker vrolijk liedje. Ik dacht, die gooi ik er even in.
1: Leuk.
0: Hey,

Kaatje en Kimbra. And Somebody That I Used To Know. Het is vrijwel 11:45, dus een lekkere house classic ga ik draaien. En de echte commerciële house classics kwamen veel uit België. Duitsland heeft veel populaire platen gemaakt. Italië zat er ook tussen. En Zweden was aan het begin van de jaren 90 ook goed vertegenwoordigd. Daar kwamen ook lekkere dingen vandaan heen. Deze is en blijft zo fijn. Leila Kay.

Dire Straits, Walk of Life naar Leila Kane, Open Sesame. Dames en heren, het is bijna tijd om het stokje over te dragen. Ik zie zojuist dat Annemieke ingeklokt is. Zometeen haar lunch.

0: Grootros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
6: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
8: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
9: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avas Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met Avas.
10: Zometeen, weet je wat, noem hem maar L. En Tina doet ook een L. Dat is toeval. Eerst het nieuws van 12 uur. Juri Stubenitski.
11: Goedemiddag.
12: Hey Annemieke, goedemiddag. De lokale politie in Zwitserland zegt dat bijna alle passagiers van het busongeluk Nederlands waren. Gisteren reed een bus van OAT door de vangrail op een weg waar werkzaamheden aan de gang waren. 5 mensen zijn overleden en de andere 40 passagiers raakten gewond. Over de oorzaak is nog niks bekendgemaakt, zegt redacteur Liedeke Morsinkhoff.
13: En heel veel meer weten we nog steeds niet. We weten dat de bus daar reed waar wegwerkzaamheden waren. En dat de bus daar dus door de vangrail geschoten is en is omgekiept. Maar of het een verband houdt met het ander, daarover wordt nog niks gezegd.
12: Bij 6 cardiologen is beslag gelegd op hun panden vanwege verdenkingen van corruptie. Het gaat om hartspecialisten van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en platform Investico. De panden staan onder meer in Amsterdam, Nijmegen en Naarden. Die cardiologen zouden zich hebben laten omkopen door fabrikanten van medische producten. Vanmiddag worden in de Verenigde Staten de aanslagen van 11 september herdacht. Het is 25 jaar geleden dat terroristen met 2 vliegtuigen de Twin Towers in New York binnenvlogen. En ook op het Pentagon werd een aanslag gepleegd. President Trump gaat naar de herdenking bij het Pentagon en niet naar de herdenking op Ground Zero in New York, vertelt correspondent Ryan Hermelijn.
14: En dat is best opvallend, omdat de president normaal gesproken ook aanwezig is bij de ceremonie in New York op Ground Zero. Nou, wie er wel bij is op Ground Zero is zijn vicepresident J.D. Vance. En die krijgt gezelschap van de 4 oud-presidenten Biden, Obama, Clinton en George Bush.
12: De herdenking is rond 2 uur vanmiddag en ook live te volgen via de NOS. En Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief voor de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 maal landskampioen en won 2 keer de beker. Het weer, het is regenachtig, maximaal 21 graden vanmiddag. Morgen vrijwel overal droog, in de middag een beetje zon en dezelfde temperaturen.
10: Dankjewel Juri. Over naar Rijn Baartmans bij de ANWB. Vertel.
15: Dag Annemieke, het wordt al langzaam drukker op de wegen. 150 kilometer file in totaal. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk tussen Stroe en Afrit Hoenderloo. De weg is weer vrij, maar reken op 15 minuten extra reistijd. Ook op de A2 is het druk. Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest betekent dat 15 minuten file rijden. De A12 Arnhem richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er vanaf 7 naar 30 minuten langer over. En dan nog de A76 Aken richting richting Geleen. Tussen knooppunt Kunderberg en Geleen gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 50 minuten. Omrijden kan wel via Maastricht over de A79 en de A2.
10: Dankjewel, Rijn. Starten zometeen met de Fugees. Net als Killing Me Softly is deze ook met hulp van oude mooie songs. Schrijf mee. Tina Marie's Oeh La La La en een instrumental van Ramsey Lewis. Ja, je moet het maar net onthouden.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
2: Ja, hoi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
2: Ja, dat kan goed kloppen.
1: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
2: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
1: Oké. En waarom juist radio?
2: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
2: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
3: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
4: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Ga met die bananen naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: Annemiekes, Alen.

0: een van die nummers die je echt wil meezingen. Maar die tekst, hè? Nou, het loont in dit geval wel om het even op te zoeken. En dan kan je de volgende keer meezingen. Somebody told me. En de voordoedies. Ja, goedemiddag. Welkom in de A-lunch op 11 september. Bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 11 september 2026
1: is...
0: Nou ja, vooral 11 september eigenlijk. Ja, 25 jaar geleden in New York en andere plekken. Overal specials om te kijken, luisteren. En in Amerika veel herdenkingen, zoals je net ook al in het nieuws hoorde. Ook Film by the Sea, dat begint in Vlissingen. Ja, een stedelijk museum, daar begint een overzichtstentoonstelling van de net overleden Japanse kunstenares Yayoi Kusama. Gestippelde kunstwerken, pompoenen, spiegelruimtes, echt heel bijzonder allemaal. En het is vrijdag, dus wij gaan los met alle 13. We hebben alleen, dubbelchecken, nog geen onderwerp.
2: Mensen denken soms dat het voor de grap is, dat wij wel stiekem alles hebben klaar liggen.
0: Maar we hebben wel eens een idee en dan hopen we het en dan wordt die niet ingestuurd.
2: Nee. Ja. Maar we hebben dus nu echt geen idee.
0: Nee, niks.
2: Een gat in het draaiboek.
0: Hebben we ook wel eens een keer alle 13 niks gedaan, maar dat gaat dan, dat hebben we dus al een keer gedaan. Ja. Wat gaan we doen?
1: Alle 13.
0: Met alle 13, zometeen naar het nieuws van 1 uur. Alles mag, houd een beetje positief, vinden we leuk. Ja. Ook al is het nieuws dat niet. Juist omdat het nieuws het niet is, misschien wel.
2: Ja. Het is prettig als we 13 platen kunnen zoeken waar we een beetje kunnen doordenken.
0: Omdenken, doordenken vinden we heel erg leuk.
2: Ja. Want als je zegt van alle 13 gitaar, dan is het, nou, dit is de gitaar.
0: Ik wou zeggen alle 13 viool solo.
2: Viool solo in, check.
0: Nee. Maar als je een leuk onderwerp hebt of de afgelopen weken eentje bij de suggesties hebt gehoord die het uiteindelijk niet is geworden, mag ook natuurlijk. Laat even weten via de app.

dat heb je wel. Als je elke keer weer de hitlijsten inknalt met platen die al eerder een hit waren. Ja, niet per se deze, maar andere zoals Lush Life. Er wordt er voorgesteld, misschien wel leuk om je mee te laten dingen als genomineerde bij de Grammys als Best New Artist. Nu, zei Sarah Larsson, ik doe al 13 jaar mee, zeg. Dat voelt niet goed. Nou, dat is inderdaad wel een beetje mal. Maar het is wel ontzettend leuk om te zien hoe haar succes elke keer weer terugkomt en blijft, lijkt het nu wel. Ja, ik denk er vaak aan nummers die je niet vaak hoort, zoals deze. En deze heet dan ook All I Think About, Beans and Fatback.

0: Guns N' Roses deden hem ook. Live and Let Die op NPO Radio 2. Waar we bij Rijn even gaan checken waar het nu dan weer vast staat.
1: Op verschillende plekken op dit moment. 200 kilometer file in totaal. Op de A2 bijvoorbeeld richting Den Bosch. Daar sta je in de file tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Het rijdt langzaam over 12 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A16 Breda-Rotterdam, daar liggen voorwerpen op de weg. Daarom zijn 3 rijstroken dicht tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel. 5 kilometer met 30 minuten oponthoud. De A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A76 Duitsland richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daarom blijft de rechte rijstrook nog even dicht tussen Heerlen-Noord en Geleen. Je doet er 50 minuten langer over. Je kunt wel omrijden via Maastricht over de A79 en de A2.
0: Dankjewel, Rijn. Jury voor het NOS Nieuws van 12:30.
2: Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Fans mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is ook geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. De autoriteiten in Zwitserland doen nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de Nederlandse touringcar waarbij gisteren 5 doden vielen. De chauffeur heeft het overleefd, een man met veel ervaring in dat gebied. Onder meer de mogelijkheid wordt bekeken of hij een blok van een wegafzetting heeft geraakt, waardoor de touringcar van de weg raakte. Grote schade aan de hoofdzaal van het Atlas Theater in Emmen. Er is een enorme lekkage geweest deze week. Voorstellingen worden verplaatst naar een andere datum of een andere locatie. En een man uit Beersen in Vlaanderen heeft een extreem zeldzaam klavertje 7 gevonden. Jeff liet zijn hond uit toen hij hem zag. Of het extra geluk brengt, dat weet hij nog niet, vertelt hij bij de VRT.
3: Ik heb eigenlijk al veel geluk gehad, dus ik denk niet dat dat zoveel gaat maken. Zeg. Hier in de straat hebben ze al wel gevraagd voor de lotto mee in te vullen. Maar ze dan denken dat ze veel geluk gaan hebben, maar ja, het is like dat het is. Hè. Ik ben gezond, ik heb alles, ja, dus we moeten nog meer hebben.
2: Nou, hij is er heel erg nuchter onder, maar heeft het klavertje even wel in een glaasje gezet. Het weer dan op veel plaatsen regen bij maximaal 21 graden. Morgen vrijwel overal droog. In de middag een beetje zon bij dezelfde temperaturen.
0: Dankjewel.

0: enkelband, een noodgeval. Het is vrijdag, zometeen alle 13. We zijn er nog niet helemaal uit. Maar het is ook het moment dat je schoon de volgende week in wil. Dus even alles wat je deze week uitgehaald aan blunders en andere onzin. Dat moet er nu uit. Dan kunnen we weer door.
1: Ja.
0: Daar zijn we allemaal mee uitgegleden. Mm-hmm. En glijden we er ook weer de week mee uit. Juri, we hebben je hier onder druk gehouden.
1: Ja.
0: Jij hebt vast toch alweer een blunder gemaakt.
1: Ja, ik krijg er nog een beetje benauwd van. Oh. Wij hadden laatst die KWF-week op een camping. Mm-hmm. Ik was daar om elk half uur...
0: Een camping, bungalowpark.
1: Ja, bungalowpark. Om elk half uur met het nieuws aan te schuiven. Met een laptopje. Maar op een gegeven moment, die laptop deed moeilijk. Dus ik printte mijn bulletin op een A4'tje. En ik liep naar de studio toe. Maar het was best slecht weer. En wat gebeurt er? Het bulletin waait weg. Het waaide het plein op. En ook niet... zeg maar dat het bij mijn voeten ligt, dan waait echt het halve plein over, meters verder. Dus ik rende als in zo'n cartoon erachteraan.
2: Als een hinder.
0: Is het gefilmd?
1: Nee. Nee, dat is niet gefilmd. Al het bewijs is vernietigd. Ah. Maar er is dus wel een bulletin met een schoenafdruk van mij erop, want ik rende erachteraan, voet erop. En lichte afdruk van grind en een vieze onderkant van een schoen. Ik heb het wel kunnen lezen. En ik weet niet helemaal hoe ik het had opgelost als het... verkeerd was gegaan.
0: Hm.
1: Niemand heeft het verder gehoord.
0: Toch eens even kijken of de camerabeelden zijn. Dat
2: je,
0: moet.
2: Je zit dan met een stukje papier-mâché gegeven in je handen.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Er waren 38 camera's. Hoe kunnen we dit nou missen?
1: Ja, fijn,
0: grappig. Je bent er nu vanaf, Juri. Mm.
2: Ik heb een tweetraps blunder.
0: Oh jee.
2: Ik moest mij begin van de week even trimmen, want ik schimmer niet mee. En dat kun je in de badkamer doen, maar dan vind je nog 15 jaar later nog haartjes overal. Ja. Dus ik doe dat meestal in de douche en dan hang ik een spiegeltje op. En dan kan ik mijn baard trimmen en aan verwante zaken. En dan had ik dat spiegeltje met een zuignap opgehangen. En ik pak mijn scheerapparaat en ik hoor een heel harde klap. En toen was mijn spiegel gevallen in de douche, waar ik dus met mijn blote voeten stond.
0: Handig.
2: Ja. Dus daar heb ik een scherf gepakt die nog een beetje groot was. Daar heb ik nog mee kunnen scheren. Anders had ik een halve baard gehad, want ik was al begonnen.
0: Met een scherf?
2: Ja, dat was wel een groot stuk.
0: Dit is een Neandertaler.
2: Ja, ik moest het afmaken.
0: Ja, niet een Neandertaler, een caveman.
2: Ja, toen dacht ik scherven brengen geluk, maar spiegels volgens mij niet. Nee. Maar ik ga bewijzen dat het niet zo is. Deze hele week gaan geen blunders meer komen. Totdat ik mijn meisje vroeg, wil jij een eitje mee naar je werk? Ja, dat vind ik wel lekker. En ik kook mijn eitjes altijd een beetje hard. En zij blijkbaar...
0: Waar gaat dit nou weer heen?
2: Kookt ze vrij zacht. Kwam ik achter toen ik mijn tas opendeed. Dezelfde dag. En ik het struif tussen mijn spulletjes vandaan kon halen.
0: Dat was maandag. Blijf vooral luisteren voor de dinsdag. Ja, ik heb echt ik hou hem dan kort, want dit ga ik sowieso niet meer overheen. Maar ik vergeet altijd mijn lunch.
2: Ja.
0: Ja, ik heb een lunchprogramma.
2: Dat kan niet.
0: Nee. Dat is toch echt heel stom.
2: Je bent zeker 5 keer per week bezig met het woord lunch.
0: Ja, en dan denk ik s'avonds van, dit kan ik morgen wel meenemen. Of ik maak wat of iets. En dat laat ik gewoon staan in de koelkast.
2: Heb je vandaag ook je lunch vergeten?
0: Ja. En dat weet ik, omdat, mijn man werkt grotendeels thuis.
2: Ja.
0: Dus die zegt altijd, vergeet nog niet je lunch. Oh ja, als hij het niet zegt, vergeet ik hem. Dus nu kreeg ik... een appje met 4 woorden. Ik eet een bal. Dat was mijn lunch. Ja, nou ja. Ik kan tenminste nog zorgen dat ik de volgende week niet dezelfde blunder maak. Voor jou wil ik dat echt niet.

0: Friet from Desire. Dat is weer nog een blunder trouwens.
1: Oh, jij vertelt.
0: Dat ik net friet heb gegeten, omdat ik mijn lunch weer was vergeten.
1: Oh, maar dat zijn de lekkerste dagen. 2 keer friet op 1 dag.
0: Ja, want ik wilde vanavond mosselen met friet eten. Moet friet.
1: Lekker doen toch?
0: Echt, wat een wereldprobleem toch allemaal.
2: Alle 13.
0: Nou ja, dit is wel echt een probleem. We kunnen Margot niet bereiken. Nee. Wel via de app, maar telefoon lukt niet. Sommige mensen hebben dat, en dat zou ik zeker doen trouwens, dat je instelt op je telefoon dat je niet gebeld wil worden door onbekende nummers.
1: Als je vaak gestoord wordt, snap ik het wel inderdaad. Ja.
0: Dus ik denk dat Margot dat ook heeft. Dus, maar ze heeft wel een heel leuk idee. Maar eerst nog even andere goede ideeën voor alle 13 zometeen. Emiel die zegt alle 13 oogst. Hij komt uit de Betuwe, ziet overal die kleine trekjes rijden met peren, appels en zo. Gerard, die is een tijdelijke keuken aan het maken. Dus alle, dus dat is na de verbouwing, slim.
1: Ja.
0: Alle 13 keuken.
1: Oh, heel leuk.
0: Hebben we wel eens gedaan. Ontzettend leuk. Vincent, die dacht te stippen in verband met tentoonstelling van Kusama. Ik zag die van Anne-Lore ook binnenkomen. Leuk. En dan hebben wij Margot.
1: Ja. Helaas niet aan de telefoon.
0: Wil jij haar appje oplezen?
1: Oh, dat is goed. Hoi, ik eet niet...
0: Nee, weet, denk ik.
1: Oh ja, ik weet niet of brood al een keer... Ik lees het op, hè.
0: Ja.
1: Ik weet niet of brood al een keer geweest is als lunch. Groetjes, Margot. Alle 13, brood?
0: Nou ja, aangezien ik had mijn lunch vergeten ook nog eens. Het is een lunchprogramma. En wij zitten hier, hebben achter de schermen al een beetje platen zitten te bedenken bij het thema alle 13, brood.
1: Ja.
0: En daar kom je toch op een hoop leuks.
1: Je gaat omdenken wel.
0: Ja, nou Margot, als je nou even, dit heb je natuurlijk gehoord. Nu baal je dat je niet op de radio bent. App dan wel even een eerste plaat door. Gaan we het doen, ja?
1: Leuk.
0: Alle 13 brood, wordt het gemaakt. Dat kun je er allemaal op doen. Volgens mij komen we er wel uit.
1: Ik denk het ook wel, ja.
0: Denk het leuk, ja. Oeh, Nothing But Thieves. Baby Core. Cool.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
4: Ga met die bananen naar Jumbo. Want daar krijg je een hele trots bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Huh? Dit is een hek. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hek plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
8: Zo,
9: Interpolis. Glashelder.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
14: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
15: NHA.nl.
13: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
16: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
17: Ja, geweldig, hè?
16: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
17: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
16: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
17: Aan tafel!
18: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equins weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equins.
19: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
20: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
21: Zometeen alle 13 brood. Daar zit wat in of wat op. Nou ja, kijk maar even wat je ermee doet. Suggesties zijn welkom in de app. Eerst het nieuws van 1.

0: uur Juri Stubenitski.
1: Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk met de Nederlandse touringcar in Zwitserland is gebeurd. Het gebeurde op een plek waar werkzaamheden waren met versmalde rijstroken. Verslaggever Henrik Willem Hofs.
2: En wat er zou zijn gebeurd, is dat hij een wegafzetting zou hebben geraakt. Zo'n blok wat langs de kant van de weg ligt om de weg te markeren. En dat hij toen van de weg af is geraakt. Maar goed, dat moet natuurlijk allemaal nog bevestigd worden door het onderzoek van de politie en van justitie.
1: In de bus zaten 44 mensen en de chauffeur. 5 inzittenden kwamen om het leven bij het ongeluk en 3 mensen raakten zwaar gewond. De Houthi-rebellen in Jemen hebben nu de volledige controle over een belangrijke vaarroute. Ze hebben de straat van Bab al-Mandeb in handen. Dat is de zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. De straat van Bab al-Mandeb is belangrijk voor de doorvoer van olie. In Rotterdam zijn 2 jongens van 14 opgepakt voor 3 straatroven. Volgens de politie hadden ze het voorzien op minderjarigen en kregen ze sommige slachtoffers zover om geld te gaan pinnen. Mogelijk hebben de jongens vaker toegeslagen. En de grootste studentencampus van Nederland, Uilenstede in Amstelveen, bestaat 60 jaar. Het complex bestaat uit meerdere gebouwen en het is nog altijd een populaire plek om te wonen voor wie in Amsterdam gaat studeren. De nu 77-jarige Ben was een van de eerste bewoners. Hij kan zijn kamer nog moeiteloos aanwijzen.
3: Daar woonde ik voor het bedrag, want dat weet ik nog heel goed. 80 gulden per maand. Ja, het was heel simpel ingericht, ja.
4: Waar pikt u deze kamergenoten op?
3: Meestal feesten, hier. Dacht je eigenlijk nog dat je onsterfelijk was in het leven? En ja, dat gevoel is nu weg.
1: In de bar in Uilenstede waren geregeld feestjes en je voelde je dus nooit eenzaam, zegt hij bij NH Nieuws.
0: Mijn ouders hebben er ook allebei gewoond.
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: Het weer dan, buitjes, maximaal 21 graden. Morgen is het vrijwel overal droog, in de middag met een beetje zon en dezelfde temperaturen.
0: Dankjewel. Er komen leuke platen binnen voor alle 13 brood. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst even checken bij Rijn. Want net had je zoveel files, nu alweer waarschijnlijk.
5: Ja, dat klopt. 200 kilometer in totaal. Het is druk, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag. Op de A16 Breda richting Rotterdam sta je in de file tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. Het rijdt langzaam 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A76 Aken richting Geleen gebeurde een ongeluk. Tussen Heerlen-Noord en Geleen betekent dat 3 kwartier vertraging. De weg is weer vrij, maar je kunt ook omrijden via Maastricht over de A79 en de A2. Dan nog bergingswerkzaamheden op de N50, Gezwollen richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 tot 15 minuten.
0: Dankjewel, Reina. Het is niet echt een toeval. Brood, dat we gaan beginnen met een Herman brood. Kijk, ik kan natuurlijk enorm lang uitstellen en een beetje teasen daarna, maar heel veel mensen die denken, hij ligt voor de hand, maar waarom niet? Want het is een fijne artiest, fijne band, fijne titel. Riet, Arjan, Marlies, Esther, allemaal Saturday Night.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning. Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: bij Bol. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
10: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: Annemiekes Alen.

0: liedje die veel binnenkwam. Alle 13 brood, Gary Rafferty. Baker Street, snap je hem? Ja, alle 13 brood.
1: Nou ja, als we dat halen, in principe.
0: Nou, die kans is er hoor. Wel lange platen net al. Herman Brood ook nog. We hebben al afgevinkt, jongens. Geen Herman Brood meer appen. Mag wel, maar helemaal gedraaid. Saturday Night. Frank de Derde. Frank, goedemiddag.
2: Bonjour.
0: Ja, ja, leid hem maar even goed in, inderdaad. Heel prachtig. wij hadden hem zelf ook gemaakt, maar dan bij een andere plaat. Maar we zijn heel erg blij dat je net zo gek bent als wij.
2: Ja, nou, dat is goed om te horen.
0: Zie het maar als een compliment. Ja. Welke plaat in de categorie Alle 13 Brood?
2: Jump Around van House of Pan.
0: Ja, zo denken wij inderdaad. Dankjewel.

0: heb nu al zo'n zin in het Babbling Under. Platen die het net niet hebben gehaald, om wat voor reden dan ook. Maar vaak de woordgrappen. Take my bread away. Ja.
1: Alle 13.
0: En dat is nog niks. Alle 13 brood komt van alles binnen. Kaiser Chiefs. Kaiser broodjes natuurlijk, met dank aan Peter. En Hams of Pa. Met dank aan Frank. We hoeven niet allemaal woordgrappen te maken, hè. Maar leuk doordenken is natuurlijk wel leuk. Arjan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar moest jij aan denken?
2: Ik moest denken aan de bloem.
0: Ja, bloem. Ik snap hem hoor, maar doe eens even vertellen waarom.
2: Volgens mij maak je brood met bloem.
0: Uh-huh.
2: En als je dat niet helemaal zeker weet, dan moet je dat even aan je moeder vragen.
0: Nou!

0: Alle 13 brood, wat kun je er allemaal op doen? Nou ja, Sham, anyone? De jam, waarom niet? Rijn, hoe gaat het nu op de weg?
1: Ja, traffic jams. Er staan op verschillende... Ja, goeie.
0: Scherp.
1: Er staan op verschillende plekken om mensen in de rij om aan het weekend te beginnen. Gelukkig zijn er op dit moment weinig ongelukken en incidenten. Maar het verkeer loopt toch hier en daar vertraging op. Zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. 13 kilometer met 20 minuten vertraging. Ook op de A12 is het druk richting Duitsland. Vanaf Zevenaar kun je er 15 minuten bij optellen door de Duitse grenscontroles. Dan nog de A16 Breda-Rotterdam. Daar loop je 15 minuten vertraging op. En wel tussen Zevenbergse Hoek en afrit Dordrecht Centrum.
0: Dankjewel. Over naar Jury voor het NOS Nieuws van 1:30.
2: De chauffeur van de Nederlandse touringcar die gisteren in Zwitserland een zwaar ongeluk had, heeft het overleefd. 5 mensen kwamen om het leven en 40 anderen raakten gewond. In Voorthuizen bij Barneveld zijn 18 woningen uit voorzorg ontruimd vanwege een benzineachtige geur. Mogelijk komt de lucht uit het riool. Bij Heeswijk-Dinter in Brabant is een man van de weg gehaald die 's nachts 180 reed op een provinciale weg. Daar mag je maximaal 80 km per uur. De beginnend bestuurder moest zijn rijbewijs en zijn auto inleveren. En een topbonus voor productiemedewerkers van de Amerikaanse chipfabrikant Micron in Taiwan. Omdat ze zo'n goed jaar hebben, krijgen ze een bonus ter waarde van 35 tot 68 maandsalarissen. Het weer bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen klaart het een beetje op. Morgen eerst grijs, maar 's middags zon bij 20 tot 22 graden.
0: Dank u wel.

0: Wordt gedaan hoor, veel ook. Alle 13 brood zijn we mee bezig. Andra, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Weet je het heel zeker?
1: Nou, eigenlijk niet. Het is meerdere opties, maar...
0: Ja, nee, het is ontzettend leuk, komt heel veel binnen. Ik ga hem absoluut draaien, maar hij ontploft natuurlijk op een gegeven moment. Dus dan ben je vast even een beetje voorbereid. En welke gaan we draaien in het kader van Alle 13 brood?
1: The Opposites met Poortje Bakpauw.

0: Breakfast Tiffany's. Toch al met een broodje erbij, me dunkt. De voornochtend op zit broodje bakpauw. Samen met Gers kwam er iemand binnen en zei, ja, het is Gerst. Dus dat vind ik dan ook wel weer leuk. Alle 13 brood.
1: Nou ja, als we dat halen.
0: Luister.
1: In principe.
0: Goed hoor. We gaan goed richting de 13. En plaat 9 reed. Ook moet dank aan Elmar Wilson nog zeggen voor Deep Blue Something. Jurg, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Annemieke.
0: Dit is een vergeten plaat wat mij betreft.
2: Ben je dat?
0: Ja, tenminste, ik was hem echt vergeten.
2: Ja, ik heb gestudeerd in de jaren 90 in Duitsland. Het werkte voor een bakkerij. Toen gingen we dat ding elke dag draaien.
0: No! Nou, dan hoort hij helemaal thuis in deze alle 13. Welke is het?
2: Het is Laid Back. Baker Man is Breaking Bread. Oh.

0: Goed gevonden hoor. Muse, Uprising, Brood moet reizen.
1: Alle 13.
0: Brood, ja, met dank aan Jacco. Sophie kwam er ook mede voor nog laid back Beckerman. Dat was ook een goed verhaal van Jurg. Dan door met de volgende. Ja, het is niet zo gek dat hij veel binnenkwam. Maar Jermaine, welke is het?
2: Guitarman van Brett.
0: Ja, moeten we hem nog uitleggen, denk je, of gaat hij er zo wel in?
2: Ik denk dat hij er zo wel in gaat.
0: Ja, bij deze. Dankjewel, Brett.

0: Een suggestie natuurlijk. Brad, de guitarman, als het gaat om alle 13.
1: Alle 13.
0: Nou, Nathan, ben je tevreden?
2: Ik ben tevreden.
0: Ik ook, heel erg.
2: Lekker lijstje hoor.
0: Ja, we hebben het niet gehaald. We gaan het 12e zometeen draaien. We begonnen met Herman Brood, joh. En is Wild Roadman's Saturday Night. Gary Werft, die kwam nog langs. Baker Street en House of Pain. House of Pain, moet ik zeggen. Jump Around. The Kaiser Chiefs, I Predict a Riot. Bloem, even aan mijn moeder vragen. En de Shem. Going Underground, opposite is Broodje bij Pauw. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's hebben we ook nog gedraaid. Laid Back, Bakerman, Muse, Uprising en net dus nog Brad. Heb jij nog een bubbling onder?
2: Ik heb een hele leuke bubbling onder. Thijs, die kwam met Shallow van Lady Gaga en Brad Lee Cooper.
0: Hou op!
2: Ron, die heeft het over I Put a Spelt on You. Leonie zegt, als we dan toch bezig zijn, Baguette Up van Cara Emerald.
0: Ja, ja, mooi.
2: En René, die zegt dan, wat dacht je dan van Love of the Common People van Paul Young? Want dat zit vol koren. Ja, ja.
0: Dit is een gepaste respectstilte.
2: Zeker.
0: Van Dijntjes, Vivian, die komt met barbecue. Die kan absoluut. En Olga, die zegt misschien de hotdog.
2: Oh, ja.
0: Zit er ook een beetje al een broodje omheen. En de laatste, onder andere van Loes, voordat ik zeg dat Paul er zo meteen weer is.
2: Huh?
0: Ja, die is natuurlijk gewoon vanaf nu lekker op vrijdag ook.
2: Lady Marmalade.
0: Ja, precies.
2: Ja, marmalade.
0: We hebben jam al gehad, maar als je echt heel luxe wil.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag, met natuurlijk de rijtour, de troonrede...
3: Leden van de Staten-Generaal.
2: De balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
3: Ik bied u hierbij de Mulenas aan.
2: En de eerste reacties. Prinsjesdag, op NPO Radio 1.
4: Leve de koning!
2: Wie luistert, weet meer.
5: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
2: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
4: Leve de koning!
2: Wie luistert, weet meer.
6: Trulies met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
8: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Roger! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
16: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
17: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
17: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
18: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
20: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
21: Dit voelt als twee.
20: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
22: Hallo, hallo. 2:02, goedemiddag. Radio 2 met het NOS-journaal, dat krijg je. Jurij Stubenitski is natuurlijk hier. Goedemiddag.
23: Hey Paul, en welkom op de vrijdagmiddag.
22: Dankjewel.
23: Nederland en Spanje willen in Europa gaan regelen dat er een leeftijdsgrens komt voor sociale media. De landen nemen het voortouw om plannen te maken voor een gezamenlijke leeftijdsgrens. Kinderen en jongeren zeggen dat ze soms schadelijke beelden zien waarvan ze wakker liggen, zegt staatssecretaris Aerts. Een Europese adviescommissie had het eerder al over een leeftijdsgrens van 13 jaar. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthi-rebellen in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb. De inname heeft mogelijk grote gevolgen voor de internationale scheepvaart, zegt correspondent David Poort.
24: Er is natuurlijk maar heel weinig voor nodig voor die Houthis
1: om het gewoon allemaal helemaal op slot te zetten. Zoals Iran dat ook gedaan heeft met die straat van Hormuz. En dat betekent natuurlijk niet veel goeds voor de rederijen. Die moeten allemaal hele hoge verzekeringspremies gaan betalen als ze daar nog doorheen willen met die schepen. Dus misschien stoppen ze wel helemaal als het gewoon te gevaarlijk wordt om daar te varen.
23: Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Die mensen mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden aan de KNVB doorgegeven. De voetbalbond kan dan nog beslissen over een landelijk stadionverbod. En een deel van het Stedelijk Museum in Schiedam is omgetoverd tot spookhuis. Kunstenaar Oscar is gefascineerd door spookhuizen en wil met een tentoonstelling erover het plezier achter het griezelen laten zien. Hij vertelt erover bij de lokale Omroep 2.
4: Dat vind ik zelf persoonlijk is niks zo fijn als lekker griezelen. Je kan angsten uitstaan en daarna denken van, gelukkig dat het mij niet echt overkomen. En het is dus griezelen is ook genieten op een bepaalde manier.
23: In de hal vind je onder meer een groot groen doolhof met draaiende muren waarin je kunt verdwalen. Zondag gaat de spookhuistentoonstelling in Schiedam open.
6: Ik vind het wel iets voor jou om naartoe te gaan eigenlijk.
23: Ja?
6: Toch?
23: Ja, nee, eigenlijk niet. Ja, ik ben een beetje bang aangelegd.
6: Houd op,
23: ja, nee,
6: jij echt. Kijkt horror, Juri.
23: Ja, maar kijk, nu wordt het tastbaar bij zo'n tentoonstelling. Je weet niet wat er achter dat muurtje staat. Of er een of andere medewerker met een laken of zo. Dat vind ik heel naar.
6: Het is een museum, toch?
23: Ja. Ja, daar verwacht je het niet.
6: Nee.
23: Dan is het nog enger.
6: Ik vind het eigenlijk wel gaaf klinken.
23: Oh ja. Nou, doe jij volgende week verslag.
6: Leuk, met de kinderen ernaartoe. Dat wordt lachen.
23: Het weer, het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen klaart het wel een beetje op. Morgen eerst grijs, in de middag zon en 20 tot 22 graden.
6: Rijn Baartmans bij de ANWB. Jij hebt de files scherp, hè?
13: Dat klopt. En het weekend gaat voor enkele al beginnen, want er staat verspreid over het land al 260 kilometer aan files bij elkaar. Gelukkig gebeuren er weinig ongelukken, maar je loopt wel vertraging op als je op de A2 rijdt, richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Afrit Geldermalsen doe je er 25 minuten langer over. Ook op de A15 Rotterdam-Gorkum is het druk en wel tussen Sliedrecht-West en Oost. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A58 Breda richting Tilburg, daar heb je 10 minuten vertraging tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. En dan nog de N99, Den Oever richting Den Helder, tussen afrit Annapalona en Den Helder, 3 kilometer met 10 minuten vertraging.
6: Ik heb wel zin in een bandje uit Ierland. You too?
14: Ster. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
27: Ja, hoi.
26: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
27: Ja, dat kan goed kloppen.
26: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
27: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
26: Oké, en waarom juist radio?
27: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
26: Oh, wat goed zeg.
27: En ik ga binnenkort ook op tv.
26: Zo.
27: Ja,
28: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
24: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
25: Fans van voordeel,
24: Aldi.
28: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
29: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
30: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
31: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
32: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
31: Beren goed, thanks, bo!
27: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
31: En actie Olifant.
30: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
27: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
0: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag. Met natuurlijk de rijtour. De troonrede.
7: Leden van de Staten-Generaal.
5: De balkonscène. De overhandiging van het koffertje.
7: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
5: En de eerste reacties. Prinsjesdag. Op NPO Radio 1.
8: Leve de koning.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
8: Leve de koning!
5: Wie luistert, weet meer.
9: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.

Another. Gaat de hele zomer al mee. En in de herfst klinkt die eigenlijk ook lekker. Maar de echte herfstplaat, ja, die zat er natuurlijk gewoon voor. Tenminste, dat gevoel krijg ik altijd van die. Heerlijke plaat van U2, Where the Streets Have No Name. En waar dat dan precies is, Where the Streets Have No Name, ik zou het je niet met zekerheid kunnen zeggen. Er is veel over gegokt altijd. Ik weet wel, ik woonde ooit in een straat waarvan ik dacht, had deze straat maar geen naam. Want ik woonde namelijk in de Tante Pollewopstraat. Het is echt waar. Ik hou je niet voor de gek. Nee, het was een nieuwbouwhuis in Almere. En ja, toen we dat kochten samen, was dat dan, is lang geleden. En ja, we hadden het gewoon een naam. Het was blok 4.10. En ik denk, nou, wat kan dat worden? Wat kan dat worden? Wat kan het in vredesnaam voor straatnaam worden? In Almere zijn ze behoorlijk creatief. Want naast de Tante Pollebopstraat waar ik woonde, had je ook nog de Brommie en Tommy-straat. En ik was echt dolblij dat ik niet nog twee straten verder woonde. In het Paulus de Boskabouterhof. Want die naam Paulus de Boskabouter, die heb ik in mijn leven wel vaak genoeg gehoord. De sfeer veranderd wordt op vrijdagmiddag. Leuk om hier te zijn. Ik hoop dat jij ook gaat genieten. Veel fijne muziek vandaag. Waaronder deze. Ik draaide eerder al een grote hit uit het James Bond arsenaal afgelopen week. Dit is een minuscule, maar dan fijn.

0: Time van Keen. Mensen vragen mij, is het echt waar dat je aan de Tante Pollebopstraat hebt gewoond? Ja, zeker. Dat was dus niet leuk om te noemen. Hoewel, ik heb er wel één keer plezier van gehad om te zeggen waar ik woonde. En dat was die keer toen ik gelaserd werd door de lokale politie. En ze me staande hielden en zeiden, waar woont u? Nou, toen heb ik gelachen. Zij ook wel, want ze wisten waar het was. Nou, het is vrijdagmiddag, NPO Radio 2. Vandaag de dag van de scheiding. Ja, wat kun je ermee?
1: Paul's Pol.
2: NPO Radio 2.
0: Ik ga twee setjes platen aan je laten horen. Eén setje over een scheiding in je haar en die andere over een echte scheiding.
1: Paul Rammering. Paul's Pol.
0: Dit is de poll van vandaag. Vind je dit leuk?
3: Almost cut my hair. Happened just the other day.
4: I don't feel like dancing when you're doing it.
0: Ja, de Scissor Sisters, dat leek me ook wel toepasselijk bij haar knippen natuurlijk. En Crosby, Stills, Nash & Young, Almost Cut My Hair. Dat is dus setje 1. Maar als je zegt, doe mij die echte scheiding maar, krijg je deze twee.

0: Mark Daanemurk, de kapitein, deel 2. De poll. Ik gebruik het eigenlijk voor de allereerste keer. Maar onze app heeft die functionaliteit. Dus je kan gewoon via de NPO Luister-app nu stemmen op de poll. Ga je voor setje 1 of 2.
1: Pauls Poll. NPO Radio 2.
2: NPO Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Marianne van Fontaines DC. NPO Radio 2.

0: De Fontaines DC hebben de topsong te pakken deze week. Met hun Marianne. Het is 3:01. Begon al vroeg vandaag de middagspits, hoorde ik je net vertellen. Rijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, en het wordt alleen maar drukker. Bijna 300 kilometer file in totaal. Onder andere op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Daar zijn ze aan de weg bezig. En dat betekent 11 kilometer file rijden tussen Nieuwegein en Beest. Je doet er 25 minuten langer over.

0: Ook op de A12 is het druk. Duitsland richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven. 9 kilometer met 10 minuten extra. De A73, Maasbracht richting Nijmegen. Daar sta je een kwartier in de file tussen Boksmeer en Malden. En dan nog de N207, Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Bij afrit Haasrecht doe je er 20 minuten langer over.
1: Rijn, dankjewel. En hier is Juri van de NOS.
2: De autoriteit Consument en Markt raadt mensen aan om hun energiecontract te checken. De gasprijs is sinds het uitbreken van de Iran-oorlog verdubbeld en de prijs zal naar verwachting blijven stijgen. De opsporingsdienst van de Belastingdienst, de FIOD, onderzoekt mogelijk corrupte cardiologen van het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het kabinet wil een leeftijdsgrens voor het gebruik van sociale media die voor alle EU-landen hetzelfde is. Samen met Spanje doet Nederland voorstellen om tot zo'n gezamenlijke leeftijdsgrens te komen. En als je bent opgepakt, dan mag je op het politiebureau een advocaat bellen, maar dat belletje kreeg bij een verdachte op het bureau in Venlo een bijzondere afloop. Na het telefoontje stopte de man de mobiele politietelefoon in zijn kont. Agenten die kwamen het toestel ophalen. Ze dachten eerst dat die man een grapje maakte, maar dat was niet zo. De telefoon zat zelfs zo diep dat de verdachte hem er niet meer uitkreeg. Ze hebben de man naar het ziekenhuis moeten brengen. Daar is de telefoon operatief verwijderd. Het gaat om een Spectralink 7622-telefoon met een lengte van ruim 14 centimeter.
1: Wat voor telefoon?
2: Het is zo'n looptelefoon, 14 centimeter hoog. 5 centimeter breed. Ja, gewoon zo'n ding met een, ja.
1: Met een antenne?
2: Ja, nou ja, er zit geen antenne meer aan. Nee, dat is, nee, die
1: en het draadje
2: niet.
1: Hadden ze ook maar eraf gehaald.
2: Ja.
1: Alsjeblieft. Zeg. Ik heb toevallig een kennis, een vriend. Ja, wat denk jij dat ik ga zeggen nu? Wat denk jij dat ik ga zeggen? Die is traumachirurg.
2: Oh ja.
1: Ja, en die vertelt dat het regelmatig voorkomt dat mensen inderdaad dus in het ziekenhuis belanden. En dan zeggen ze, niemand durft daar open over te praten natuurlijk, maar het gebeurt dan met regelmaat. Dat hij zegt, dan vind ik bij iemand toch een Lego blokje of iets anders, een curryworstje, wat net iets te ver is blijven hangen.
2: Ja, voor mensen glijden uit. Ja.
1: Je mensen, maar dat is wat ze zeggen. Iedereen onveilig. Zegt, ja, ik ben uitgegleden over een Lego blokje. Om 3:30 s'nachts, zaterdagnacht. Dat is bijzonder, meneer, maar we halen hem wel voor u uit.
2: Het weer dan, er trekt regen over het land. In het westen en midden kan de zon nog even doorbreken. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen eerst bewolkt, misschien een beetje mist. Later wat zon, wat buien en maximaal 22 graden.
1: Hij heeft het zo vaak gedaan, deze traumaarts. Hij kan inmiddels gewoon het hele kasteel bouwen.

0: Hey, te gek joh, hey, je hoorde Aerosmith op NPO Radio 2. En dan nu. NPO Radio 2. De uitslag van de poll waar ik sinds deze week voor het eerst mee begonnen ben. Een setje van twee platen krijg je. Die gaat over het thema haar. Maar ja, scheiding. En wil je die dan ofwel in je haar of wil je een echte scheiding? Tiemen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je had gestemd?
1: Jazeker.
0: En wat is jouw lievelings?
1: Akda en de Menk, natuurlijk.
0: Oh, dus daar ging
1: je...
0: Dus dat maakte je dan niet uit dat Taylor Swift erbij kwam?
1: Nee, want ik heb het meegemaakt. CD van jou, CD van mij. We hebben ze uitgezocht. En er zat een Akda en de Munnik CD tussen. Ja.
0: En nou, het is natuurlijk helemaal niet leuk dat je een scheiding meemaakt.
1: Nee.
0: Ik ben toch even benieuwd wie die Akda en de Munnik gekregen heeft.
1: Die was dus van mij, van mijn moeder gekregen. Hè?
0: Maar echt ook?
1: ongeveer. Nee, ik heb heel veel cd's gehad van Akda en de Munnik. Maar ja, tegenwoordig heb je Spotify, hè?
0: Ja, dus het maakt niet meer uit.
1: Dus het maakt niet meer uit. Je kunt nu alles draaien en opzoeken.
0: Zo,
1: maar hij staat zeker in mijn playlist van Spotify. Dus,
0: je gaat hem zo horen.
1: Ja, heel fijn.

Together, Taylor Swift en ook nog Agda de Munnik, de kapitein, deel 2. De echte scheiding heeft gewonnen bij de poll. Het was heel close. Het was 49-51%. 49-51. Als dit in Amerika de presidentsverkiezingen geweest waren, was het zeker too close to call geweest. Maar goed, hij zit erop. Doorslag is gegeven. Vrijdagmiddag, NPO Radio 2. Straks nog een uur met heel veel muziek. En ik ga iets geks doen. Ik ga een hitlijst voor je samenstellen. Alles erover zometeen. De top op vrijdag komt eraan. Eerst Piano.

Nog eentje dit uur, en dat is een hele bijzondere. Van INXS. Dan hoor je INXS best wel vaak, denk ik. Te weinig, maar toch best wel vaak. Maar dit liedje hoor je nooit. Het is uit het begin van de jaren 90. En het heet Beautiful Girl.

0: NPO Radio 2.
1: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Morgen staat Busy centraal in Beste Zangers. Zijn muzikale collega's Clouseau, Yves Berendsen, Django McCoy, Desiree, Faye Klaassen en Zoe Levi verrassen hem met bijzondere uitvoeringen van zijn nummers. Kijken, Beste Zangers. Morgen 9:30 bij Avrotros op NPO 1.
3: Voel je goed en welkom in mijn hart.
4: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl.
10: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
11: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
12: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
15: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
14: En voor Harold met een sta-opstoel.
16: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag, met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
3: leden van de Staten-Generaal,
2: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
3: Ik bied u hierbij de Murenas aan.
2: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
4: Leve de koning!
2: Wie luistert, weet meer.
5: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
4: Leve de koning!
2: Wie luistert, weet meer.
6: Prinsjesdag. Als er één iemand is die daar zin in heeft, dan is het wel Joeri Stubenitski.
7: Jazeker. Veel nieuws. En er is iemand jarig op Prinsjesdag.
6: Jij bent jarig op Prinsjesdag.
7: Dat klopt. Hey, het nieuws, Paul. In New York is de herdenking begonnen van de aanslagen op 11 september 2001. 25 jaar geleden kaapten terroristen meerdere vliegtuigen en die vlogen ze in de Twin Towers. Ook vloog er een toestel in het Pentagon en een vierde vliegtuig stortte neer in een veld in Pennsylvania. Dit jaar is de herdenking van 9-11 iets aangepast, vertelt correspondent Rudy Bauma.
8: Er komt hier een zevende moment stilte. Ieder jaar worden hier 6 momenten stilte gehouden. Daarvoor wordt eerst een bel geluid. Dat is voor alle gebeurtenissen van de aanslag. Nu wordt dat dus 7 keer. En die 7e keer is voor de mensen die ziek zijn geworden na 9-11... door alle giftige dampen uit de torens die ingestort zijn. We hebben daar deze week natuurlijk meer over gehoord. Documenten die daarover zijn vrijgegeven, waaruit blijkt dat de stad dat ook al lang en snel wist.
7: Bijna 3000 mensen kwamen om het leven bij de aanslagen. Op de provinciale weg bij Callantsoog, in de buurt van Den Helder, is iemand om het leven gekomen. Een andere persoon raakte gewond. Een auto en een camper botsten daar frontaal op elkaar. De politie heeft eerder deze week 5 mensen opgepakt voor diefstal uit een woonwarenhuis in Heerlen. Het gaat om 2 vrouwen en 3 mannen uit Kerkrade en Heerlen. 3 van hen werkten in de winkel. Afgelopen maanden verdwenen er steeds meer spullen. En uit beelden bleek dat karren vol de winkel uit werden gereden zonder alles te betalen. 4 van de 5 verdachten zijn inmiddels op vrije voeten. En het kabinet is voorstander van een Europese leeftijdsgrens voor het gebruik van sociale media. Samen met Spanje doet Nederland voorstellen om te komen tot zo'n gezamenlijke leeftijdsgrens, zegt staatssecretaris Aerts.
9: We willen dat het op een manier gebeurt die niet te makkelijk te omzeilen is en die ook op een privacyvriendelijke manier voor jongeren gebruikt kan worden. En dat die risico gebaseerd is. Dat we echt kijken naar het specifieke platform en de impact die dat kan hebben op jongeren.
7: Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar die grens zou moeten liggen.
10: Wat denk je? Zou dat 12 zijn? 16?
7: Nou, er was wel een adviescommissie in Brussel en die had het eerder over 13. Dus ik denk dat je wel daar moet denken. Het weer dan later vandaag meer opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Morgen periode met zon, droog en maximaal 21 graden.
6: Je zei het mooi, Rijn, voor sommige mensen is het weekend al begonnen, maar dat bedoelde je meer omdat het al druk was op de weg, hè?
11: Ja, dat klopt. Er staat al ruim 320 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en bij Nijmegen. Ik begin met een wegafsluiting, de N9 Alkmaar Den Helder. Die is dicht in beide richtingen na een ernstig ongeluk. De weg is afgesloten tussen Juliana Dorp Zuid en het Zand. Het verkeer kan de lokale omleiding volgen. Heb ik ook nog files, de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar zijn ze aan de weg bezig. En dat betekent file rijden tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. 11 kilometer met 15 tot 20 minuten vertraging. Ook op de A16 richting Rotterdam is het raak. Daar staat een auto met pech op de rechterrijstrook tussen afrit Rijsbergen en knooppunt Zonzeel. 4 kilometer met 10 minuten extra. Dan nog een flinke vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Molde is je vertraging een half uur.
6: Zometeen hoor je een nieuw fenomeen op vrijdag. De top op vrijdag. Een hitlijst die gaat door alle jaren van de popmuziek heen. Zometeen te beginnen met 1994 en dan gaan we naar de jaren 80. Nou, je komt er vanzelf achter hoe dit werkt.
4: bij New York Pizza. De Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag, met natuurlijk de rijtour, de troonrede...
3: Leden van de Staten-Generaal.
2: De balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
3: Ik fiets hierbij de Mulenas aan.
2: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
12: Leve de koning!
2: Wie luistert, weet meer.
13: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
14: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
13: Maar die prachtige kleding dan?
14: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Prinsesdag op NPO Radio 1.
12: Leve de koning.
2: Wie luistert, weet meer.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
18: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
20: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
21: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. We kijken het

0: prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
1: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

0: ga samenstellen. Bestaande hitlijsten heb je natuurlijk allang, maar deze is uniek. Want ik ga platen draaien elke keer uit een ander jaar, maar wel precies van de hitlijst van deze week. Dus ik ga terug naar, om te beginnen, 1994. En exact deze week in 1994 op nummer 40. Vond je van Dikhout met Stil in mei. Geniet van iets nieuws.
1: NPO Radio 2. Kop op vrijdag. 1994.
2: 40.

0: Ik herinner me die videoclip van dit nummer nog levendig. Aan het einde zie je zo'n danser tegen een muur oplopen en die maakt een salto achterover. Dat heeft me heel wat blauwe plekken gekost en ik kan het nog steeds niet. De kinderen thuis zijn een stuk beter met de trampoline in dit soort trucken uitvoeren. Je hoorde een plaat die nog een hele lange carrière kreeg, want deze dag in 1987 kwam die binnen in de hitparade. Op eigenlijk best wel een bescheiden plek, 37. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. 4 weken later stond hij op nummer 1 en daar bleef hij natuurlijk ook wel even. Het hele nummer heeft natuurlijk nog een hele lange toekomst gekregen met Rick Rollen. Maar dat doen we niet vandaag. Stil je mij van Dikhout uit 94 daarvoor en dan schakelen we u naar nummer 34 en die komt uit 2006. Een nieuwe hitlijst. Het heet Top op Vrijdag. We gaan dwars door decennia heen.
1: 34.
0: James Morrison, Undiscovered.

0: niet hun allergrootste hit. En het was ook zeker niet een enorme hit in 1998. Maar ja, toch leuk om hem weer eens op te duikelen. Ik zat door al die hitlijsten van precies deze week heen te snuffelen. En kwam daar iets tegen van Fleetwood Mac. Uit de tijd nog voor Rumours uitkwam. Dus nog iets ouder, maar ook wel bekend. Alleen het is gewoon niet de plaat die je vaak hoort. Een prachtig, beetje spooky nummer. Geschreven door Stevie Nicks, mijn lievelingszangeres uit Fleetwood Mac. Als ik zo eerlijk mag zijn. We gaan terug naar
1: 1976.
2: 20.
0: Daar stond Rhiannon, Will You Ever Win?

0: 1976, nummer 20, Fleetwood Mac, je hoorde Rihanna. Stef zegt, geen idee hoe je die lijst bepaalt, maar ik vind hem leuk, vooral doorgaan. Nou, te gek om van je te horen. Het is gewoon een kwestie van snuffelen. Gaan al die oude hitparades erbij. Kijk, wat stond er precies in de hitparade?
1: 2012.
2: 18.
0: Op deze dag. Nou, deze track.

0: script. Er zijn ook luisteraars die verzoekjes indienen en zelf gesnuffeld hebben in de hitparades van eerder. Zoals Nadine die zegt, op 11 september 2000 stond Melanie C. met I Turn To You op nummer 1. Verder stuurt ze er niks bij. Zou ze hem nou willen horen of niet? Nou, het is 4:30. Rijn, hoe gaat het op de weg?
1: Nou, het is druk. 412 kilometer file op dit moment. De meeste files staan in de Randstad, bij Nijmegen en in Noord-Brabant. Ook een wegafsluiting. De N9, Alkmaar Den Helder, is dicht in beide richtingen na een ernstig ongeluk. De weg is afgesloten tussen Julianadorp Zuid en het Zand. En het verkeer kan lokaal een omleiding volgen. Verder nog files op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Den Haag-Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Daarom is de linkerrijstrook afgesloten en doe je er 50 minuten langer over. Je kunt wel omrijden over de A13 en de A20. Dan de A16, Breda-Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht ben je 25 minuten langer onderweg. En tot slot nog de A50, Arnhem richting Os. Je hebt 20 minuten vertraging tussen Heteren en Ravenstein.
0: Rijn, dankjewel. Het is 4:03. Juri is hier van de NOS.
2: Waarschijnlijk mogen de lichtgewonden van het busongeluk in Zwitserland het ziekenhuis vandaag verlaten. Verwacht Eurocross dat de hulpverlening coördineert. Het gaat om Nederlanders met kneuzingen en breuken. Bij het ongeluk vielen 5 doden. Opnieuw een klap voor het Koninklijk Huis van Noorwegen. De 94-jarige prinses Astrid is overleden. Ze was de zus van de onlangs overleden koning Harald. Die werd eergisteren naar zijn laatste rustplaats gebracht. Feyenoord legt bijna 50 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur een paar weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, niet meer naar uitwedstrijden, en de KNVB gaat kijken of er een landelijk stadionverbod mogelijk is. Voor het eerst in 22 jaar heeft DJ Tiësto weer een stadionconcert aangekondigd. Volgend jaar juni is Tiësto in concert in Polen, in een stadion in Warschau. Daar is plek voor ruim 31.000 mensen. En Utrecht gaat Dolly Parton eren. Over een half uurtje speelt een bijaardier nummers van Parton op het carillon van de Domtoren. Deze nummers komen langs. Islands in the Stream, Jolene, I Will Always Love You en 9to5.
0: Oh, wat cool. Okay. Jij woont in Utrecht. Kun jij de Dom horen?
2: Nee, gelukkig niet. Hij staat net te ver. Maar ik vind het wel altijd heel leuk. Want nou ja, toen Prince bijvoorbeeld overleed, toen werden de liedjes van Prince gespeeld.
0: En dat wordt echt gespeeld door een bijaardier. Ja, geen bandje, dat is echt iemand die daar zit met
2: de vuisten
0: rammen op
2: die dingen te slaan. Ja, dat is wel echt leuk. En dan denk je van, oh ja, welk liedje is dit? En dan het is altijd wel bijzonder om te horen wat ze ervan gemaakt hebben.
0: Echt wel, nou mooi dat ze dat doen. Wanneer is het te zien? Horen
2: is, als het goed is, over een kleine 25 minuten beginnen ze.
0: Oh ja, een kleine 25 minuten.
2: Ja.
0: Want eerst is het gewoon natuurlijk 4 uur.
2: Ja,
0: dan hoor je 4 slagen.
2: Het weer dan. Later vandaag meer opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Morgen periodes met zon, droog en maximaal 21 graden.
0: De top op vrijdag gaat verder. Ik heb een nummer van de Police gevonden. Die stond namelijk in 1983 in deze week op nummer 17. Wrapped Around Your Finger hoor je.
3: 1983.
4: 17.

0: Police hoorde je, Wrapped Around Your Finger. Dan nu tijd voor een plaat waar de titel niet in gezongen wordt. We gaan naar
1: 2004.
2: 15.
0: Op nummer 15 stond Lola's theme van de Shapeshifters. Waarom heette het dan toch Lola? Nou, de vrouw van een van de makers van deze plaat, die heet Lola. En hij dacht, ik geef jou een cadeautje, schat. En het werd me nogal een cadeau, want het werd de allergrootste hit van de Shapeshifters. Lola's theme op Radio 2.

George Michael, je hoorde Praying for Time op Radio 2 uit 1990. En dan maken we best wel een flinke stap in de tijd naar, ik denk, de meest recente die ik vandaag draai in deze Top op Vrijdag. Straks nog de nummer 2 en 1. En 1, daar ga ik voor toch naar de Zero's uiteindelijk.

0: Elton John, Dua Lipa, je hoorde Cold Heart in de Pnauw remix. We gaan nog iets verder terug in de tijd.
1: NPO Radio 2, Paul Rabbering, top op vrijdag.
0: Kom uit in 1986, want precies op deze dag in 86 stond op nummer 2 Michael.

0: Voor Debbie is dit de beste plaat van vandaag. De nummer 2 van Michael McDonald. Je hoorde Sweet Freedom. En zoals beloofd, aangevraagd door Nadine deze. Zometeen ga je luisteren naar niet alleen Eddie Keur, maar Paul de Leeuw heeft die te gast na 4. Dat wordt een leuke show, denk ik.
1: 2001.
0: Daar staat Melanie C.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
5: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het.

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.

0: Kijk op werkenindeapotheek.nl.
1: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
2: Ik heb ook een gratis vaatwasser thuis. Henk heet die. Kijk eens even naar de klok. Ja. Ja, ik noem dat professioneel. Kom dan maar zo bij andere zenders. Zeker voor dat geld. Het is 4 uur. Even Paul Rabbering bedanken voor de afgelopen uren. Voor een vrijdag prima te gedaan. Ja hoor. Nu serieuze zaken bij monden van Joris Stubenitski. Fijn je weer te zien.
3: Nou, eens gelijk, zei hij. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Voetbalwedstrijden worden voortaan meteen definitief gestaakt als er met vuurwerk wordt gegooid richting het veld of een ander vak. Dat heeft de KNVB besloten na overleg met minister Van Wil en het Openbaar Ministerie. Aanleiding zijn de recente vuurwerkincidenten bij Cambuur Feyenoord en Utrecht Go Ahead Eagles. Volgens minister Van Wil is de maat vol.
4: Einde wedstrijd, iedereen naar huis. En dat doen we omdat het juist gevaarlijk is wat hier gebeurt. En we gaan dus niet het risico lopen dat er nog meer vuurwerk is en dat er nog meer mensen risico lopen. Dus goed uitlegbaar, heel vervelend natuurlijk voor iedereen. Maar ik hoop daardoor ook een afschrikwekkende werking, doe dit gewoon niet.
3: Ook gaat de politie meer inzetten op het opsporen en vervolgen van hooligans die zich misdragen. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld. Ze worden verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie. Ook zouden ze door politiesystemen hebben zitten struinen. De 2 agenten werkten in Venlo en Brunsum. Op meerdere plekken in de Verenigde Staten worden de aanslagen van 11 september herdacht. Vandaag, 25 jaar geleden. In New York is de Nationale Herdenkingsdienst. Kinderen zingen het volkslied van Amerika en lezen namen voor van de bijna 3000 slachtoffers.

0: Rahul Kumar Agarwala.
1: Joseph Agnello.
0: David Scott Agnes.
2: Onder andere oud-presidenten Obama, Biden, Clinton en Bush zijn in New York aanwezig en president Trump is bij de herdenking in Washington. En een topbonus voor productiemedewerkers van de Amerikaanse chipfabrikant Micron in Taiwan. Het heeft een heel goed jaar gehad, dat bedrijf, en daarom krijgen de medewerkers een bonus ter waarde van 35 tot 68 maandsalarissen.
3: Zo!
2: Komt voor sommigen neer op ruim 5 jaar salaris.
3: Hoeveel geld is dat?
2: Dat gaat echt wel om tienduizenden dollars. Vele tienduizenden, soms wel een paar ton.
3: Mensen, kinderen, moet ik hier toch gauw 2 maanden voor werken, mensen. Ja, hoe is het weer?
2: Nou, vanavond op veel plaatsen wat mist. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen begint grijs, maar in de middag een beetje zon. En ongeveer 21 graden.
3: Het begint ook een beetje grijs te worden.
2: Oh ja, ik zie het.
3: Zie je dat?
2: Ja.
3: Een klein beetje maar, hoor. Het is er af een beetje bij met van die dingetjes.
2: Snel de koptelefoon eroverheen.
3: Precies. Zullen we het weer doen over een half uur?
2: Ja, prima.
3: Oké. Okay. Ja, daar hoort dit liedje bij. Ja. Ja, dan kom je nogal gauw terecht bij mijn grote vriend Rijn Baartmans. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Wat ontzettend leuk. Ik dacht dat je me aan het ontwijken was.
4: Ja, dat klopt ook, maar soms kom je er niet onderuit.
3: Maar waarom, schat? Dat is er nergens
4: voor. Nee. Het is toch hartstikke gezellig?
3: Ja, we hebben het toch hartstikke leuk. Ik ben overigens hier niet alleen. Ik ben hier met...
5: Hallo, Rijn Baartmans.
4: Ja, goeiedag.
5: Oh, hallo.
4: Ja, het is echt een mannendag daar.
5: Nou, zeker
3: mannen. Kijk maar naar de beelden, dat valt allemaal reuze mee.
4: Oh ja, nu het zegt.
3: Ja, Rijn, jij bent nu zeg maar de kaas in deze homotosti.
4: Ja.
3: Nou, betere plekken zie je niet, zou ik zeggen.
5: Hoe ziet Rijn eruit dan? Ik zie,
3: heel leuk.
5: Ja? Oké. Okay. Ja. Prima, ga door, Rijn.
3: Nou, Rijn.
4: Ja, we gaan naar de files, denk ik. Ja.
3: Hij zit in Den Haag achter het glas. Net als mijn zusje trouwens. Hoe is het op de weg?
4: Nou, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is de spits al even begonnen. Ja. De meeste files staan in de Randstad, Gelderland en Noord-Brabant. Ik begin met een wegafsluiting, de N9, ook maar Den Helder. Die is dicht in beide richtingen na een ernstig ongeluk. De weg is afgesloten tussen Julianadorp en het Zand. Het verkeer kan de lokale omleiding volgen. Verder nog files op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en je vertraging is 35 minuten. Ook 35 minuten extra op de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. En tot slot nog op de A10, Ring-Zuid richting Den Haag. Er is een ongeluk gebeurd tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. 3 rijstroken zijn dicht. Je kunt het beste omrijden via de zuidkant van Amsterdam over de A2 en de A9.
3: Zeg Rijn, hoe is het bij Os?
4: Bij Os, ja, het is heel druk in Brabant en ook in Os, helaas.
3: Helaas. Ik vond het fijn om met je te werken. Tot over een half uurtje.
4: Tot straks.
3: Tot straks. Weer een fan erbij. Paul de Leeuw, 2 uur lang.
5: Ja, wat leuk.
3: Ontzettend leuk. Wie hebben wij als gast?
5: We hebben als gast Martijn Fischer.
3: Martijn Fischer.
5: En ze werd de hele week aangekondigd en Edson Jaromri. Maar die heeft helaas verstek moeten laten gaan.
3: Die heeft een blinde darmontsteking.
5: Maar wel nieuw single. Zijn we lekker bij.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
11: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Ja hoor, we mogen weer. Heb je er een beetje zin in?
4: Nee, dat heb ik niet.
3: Oh.
5: Ben jij warmbloedig? Of wat kouder. Deze show is alleen geschikt voor 16 jaar en ouder.
3: Aflevering 119.

0: ken je onder andere van... Nou, die hebben wat hits gehad. Mensen, kijk maar even de beelden. Unieke beelden, want iedereen heeft ze een keer dik diep uitgeschoren. En kijk maar, het is gewoon Paul de Leeuw.
1: Ja, hallo.
0: Hey, voordat we gaan beginnen, Paul.
1: Ja.
0: Heel erg fijn dat je er bent.
1: Fijn dat ik mocht komen.
0: Ja, maar natuurlijk. En we hebben een liedje voor jou gemaakt.
1: Dat meen je niet.
0: Zeker, wil je het even horen?
1: Nou, nee.

0: is toch heerlijk. Echt
1: geweldig.
0: Speciaal voor Paul, kreunende vrouw in de achtergrond. Dat
1: zeker. Dat
0: was 60 jaar geleden gehoord.
1: Dat is mijn moeder zelf, precies. Toen ik geboren werd.
0: Om 6 uur stoppen we er pas mee.

0: jouw favoriete show. We hebben de cijfers gezien. Dankjewel dat we weer ook deze week de grootste zender van Nederland zijn.
1: Alleen deze week? Of is deze week bekend geworden?
0: Nee, we meten het elke week.
1: Het is weer deze week gelukt.
0: Ja, de verrassing is er wel een beetje af. We zijn eigenlijk elke week. En wat blijkt nu, vooral uit de cijfers van deze show en van Jeroen van Inkel, over iconen gesproken, Rinkel de Kinkel, luisteren mensen het langst door.
1: Wat leuk.
0: Wat is ontzettend...
1: Omdat ze iets weg kunnen, omdat ze bang zijn dat ze iets missen.
0: Ja, dat is het hele eieren, omdat het vol met verrassingen zit.
1: Ja, omdat ze gewoon van hysterie in een stoel blijven zitten, omdat ze niet weg durven.
0: Oh, wat is hier goed als je tekst voorleest, hè? Ik vind het zo. De grootste verrassing is dat SCL Roemli niet komt.
1: Nee,
0: dat is een darmontsteking. Dat is niet leuk.
1: Dat is pijnlijk, hoor.
0: Lieve schat, veel liefde van.
1: Wetenschap.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zeg, wat zit er in de show eigenlijk?
1: Weet ik niet. Ik. Dan de hele tijd dik. Martijn Fischer is in de show. Die komt
0: zijn
1: nieuwe singles in. Die is er al. Die heeft even een zijhokje gezet.
0: Zeker.
1: Met een kroket en een kopje thee.
0: Maar dat eet jij niet meer, hè?
1: Nou ja, ik ben afgevallen met de injecties. En het doet me niks meer, frituur, fruit. Ja, dank je.
0: Nee, maar ik kwam binnenlopen en ik denk, zo zeg.
1: Ja.
0: Nou, nog een paar kilo en die ga je lekker vinden.
1: Ja, nog een paar jaar bedoel je. Ja. Als ik onder de 16 ben. Maar goed, ga door, Eddie.
0: Ah, schat. Dan word je wel heel persoonlijk. Nee, maar goed. Dat hebben wij. En we hebben natuurlijk de Eddie Beer en zonnebrillen weg te geven. Zometeen in het spel. Daar spellen van wie is de goede middag natuurlijk. Hé, hey, ik herinner me toen je hier voor het laatst was. Dat was in november 4.
1: Heb je tegen mij, omdat je hey zegt?
0: Nou, met degene die ook het anders hebben.
1: Dat weet ik veel.
0: Ja, pardon. Toen heb ik jou een verhaaltje verteld van een vriend van mij. Die graag een nieuw huisdier wilde hebben. En die heeft toen een papegaai gekocht. En het toeval wil, Paul, ja, is toch allemaal... Ja, wel heel erg gek. Ja,

0: Zet ze back. Vriendje van mij, die woont alleen met Saverdikke. Hij heeft alles mee, carrière, hij kan leuk zingen. En hij heeft een man en twee kinderen, allemaal hartstikke leuk. Maar hij woont alleen en hij heeft het prima voor elkaar. Alleen hij stottert een klein beetje. Dus ik ga af en toe bij hem even op bezoek. Hij zegt, als je nou alleen voelt, dan koop je dan niet een huisdier. Dat vinden mensen hartstikke leuk. Een hond of een lekkere poes of wat dan ook. Kan allemaal. Nee, hij zegt, ja, daar ben ik een beetje allergisch voor. Ik zeg, weet je wat we dan doen? Dan gaan wij naar de papegaaienwinkel. Die zit hier om de hoek. En dan gaan we een leuke papegaai voor je kopen. Dan heb je een beetje aanspraak. Hij zegt, wat leuk idee. Ik zeg, nou, dan doen we dat toch. En het leuke is, ik ben altruïstisch ingesteld.
1: Ik heb er nooit van gehoord, want een enig woord.
0: Ja, dat betekent dat je de schaar dingen weggeeft tegenovergestelde van egoïsme. En dan krijg je van mij die papegaai aangeboden. Nou, wij naar de papegaaienwinkel. Goedemiddag, hallo, verkoop je papegaaien? Zeg, ja, zegt iemand, het zou niet zo gek zijn, het zou te geven op papegaaienwinkel. Die verkopen wij natuurlijk papegaaien. Hebt u voor een papegaai die kan praten? Want ik wil tegenspraak en kunnen praten. Ja, prima. Achterin op die stok, moet je maar even kijken in de winkel, zit een papegaai op die stok. Nou, dat heb je nog nooit gezien, Paul. Een prachtige papegaai, echt. Ja, dus die vriend van mij zegt, deze wil ik hebben. Maar ik wil hem wel even testen. Dus hij loopt naar die papegaai toe. Hij zegt, kun jij praten? Maar op die papegaai zijn nou beter dan jij.
1: Ach, maar dat kan toch niet?

stappen. Die hoor je eigenlijk vrijwel nooit hier op deze zender. Dan zijn we natuurlijk op maandag zijn we er al mee bezig met de muziekredactie samen, jongens. Ik wil deze graag draaien. Amongst other hits. En dit zijn The Zombies. En The Time of the Season. Het nieuwe seizoen hier van Keurende Middag is gewoon begonnen.

0: Goedemiddag.
1: Ach, dat is toch... als je het niet weet, ik heb nog wel een tip. Hij is werkeloos nu.
0: Goedemiddag.
1: Maar niet voor lang met zoveel talent, denk ik, Paul.
2: Nee, sowieso niet. Dus weet jij welke BN'er er goedemiddag zegt in dit fragment? Dat we zo nog een keer laten horen. App dan je antwoord met de NPO Luister-app. Dus heb je het goed. Laat nog één keer horen.
1: Komt hij nog één keer. Start de app en laat weten wie zegt hier.
0: Goedemiddag. Ja.

Er zijn wel die mensen die hebben op vrijdagavond zitten ze thuis een nieuw jurkje aangetrokken. En de vrouw waarschijnlijk ook. En dan denken ze, ja, wat gaan we nou doen vanavond? What are we gonna do tonight? Nou, Earth, Wind & Fire kent die vraag. En

0: geld mee verdienen wel.
1: Nou, behoorlijk.
0: Dat is alleen maar hier wordt het uitgezonden, niet in andere landen.
1: Ja, maar dat hoeft toch ook niet,
0: nou,
1: schat?
0: Nou, zou voor jou toch lekker zijn? Kun je op tournee?
1: Het is met baal van
0: haar. Ik heb hele foute antwoorden gekregen, zoals Jeroen van de Boom, boven Ervedorens. En iemand die heel veel hello, hello, hello, hello heeft, die begreep het spelletje niet.
1: Nee.
0: Die gaf dus op goedemiddag, zei hij hello, hello, dat is Frans.
1: Ja.
0: Maar we hebben ook een winnaar.
1: Oeh, en die heet?
0: Weet ik niet. Weet jij hem? Stefan.
1: Oh, Stefan heet
0: Stefan,
1: die.
0: Met zijn achternaam is leuk. Telepta.
1: Dag Stefan, goedemiddag.
2: Telepta, inderdaad. Ja,
0: waar komt die achternaam vandaan, Stefan Telepta?
2: Mijn vader is Moluks, dus...
0: Telepta. Ja, ja. Het kan ook een soort anti-aanbaklaagpan zijn.
1: Ja, of is het een afkorting van Steven Tetelepsia? Kan ook natuurlijk. Ja, je weet het niet.
0: Of een stad in Syrië.
1: Tetelepta. Ben jij bekend met Syrië?
0: Nee, maar wel met Tetelepta.
1: Oh, ik, weinig mensen weten, maar ik, af en toe doe ik wel eens bestellingen in Syrië. Hè?
0: Ja.
1: Ik heb bijvoorbeeld mijn sekskop in Syrië besteld.
0: Is dat zo?
1: Ja, die blazen zichzelf op. Ja. Maar goed, Stefan, jouw vraag was natuurlijk... Van
0: wacht
1: wie
0: even,
1: is deze?
0: Stefan, goedemiddag. Wat doe jij? Wat ben je op dit moment aan het doen?
2: Ja, ik ben nu mijn huis aan het opruimen, want dat moet ook gebeuren. En dat is toch het lekkerst dan met de radio aan.
0: Is er geen mevrouw Teletept aan in je leven?
1: Insinueer je nou dat vrouwen moeten schoonmaken?
0: Nee, ik al hele enthousiasme.
1: Mm-hmm.
0: Wat wel
2: nee, helaas nog niet.
0: Oké. Okay.
2: Hey, Paul, mag ik jou een vraag stellen?
0: Zeker. Maar ik heb al verkeering. Ja.
2: Oké, dat wist ik. Mijn vraag is, jij bent theatermaker, je schrijft teksten, bent altijd bezig. Hoe kijk je aan tegen AI? Gebruiken het? En zo ja, op welke manier?
0: Nou zeg, ik geef hem even door mijn nichtje Rob Jetten. Maar nee, ik heb het nog nooit gebruikt. Ik heb het echt nog nooit gebruikt. Ik weet ook niet hoe het werkt. Ik heb wel af en toe, dan zoek ik wel iets op. Dat is het enige wat ik doe met AI.
1: Weet je wat ook AI is?
0: AI.
1: Dit.
0: Ja, dat wist ik. Uitmuntend was heel slecht. Dat liedje.
1: Maar heel slecht.
0: Was uitmuntend. Dat was niet goed. Dat was uitmuntend.
1: Oké, maar waar is jouw liedje?
0: Wat zeg je?
1: Je hebt er geen flikker bij, hè? Mijn liedjes met
0: je zelf benoemen, heb je geen flikker bij, hè?
1: Nee, je hebt geen flikker.
0: Zeg, Steven, wat is het goede antwoord met goedemiddag? Wie was het?
2: Dat is de aanstaande vader Humberto Tan.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat weten we helemaal niet. Dat moeten we nog eventjes checken.
0: Wat?
3: Yes, je hebt het goed. Dit was de goedemiddag van Humberto Tan.
0: Krijgt jij die Eddie Beerbril?
1: Ja, we maken allemaal wel eens een foutje, hoor.
4: Paul de Leeuw.
1: Precies, dat was mijn fout.
0: Krijgt jij een Eddie Beer... Krijgt jij een Eddie Beerbril?
1: Je hebt
0: Eddie
1: goed ingelezen.
0: Beerbril.
1: Voor dat godsvermogen dat we jou betalen voor vandaag... had je je best even kunnen inlezen, vader.
0: Maar ik neem geen airfryer bruin fruit. Dus
1: dat is bepaald waar, ja. Hey, je krijgt de Eddie Beer, maar dat weet je wel, hè, Stefan?
2: Ja, heel erg welkom.
1: Die krijg je van mij. En met hoeveel ben je thuis in totaal?
0: Alleen.
2: Ja, ik ben een man alleen, dus helaas.
1: Man alleen. Weer iets dat we met elkaar gemeen hebben, Stefan.
2: Maar ik heb straks al de Eddie Beer, dus dat scheelt.
1: Dat scheelt. Dan kun je lekker tegenaan schurken. Doe ik ook, hoor. Ik ben alweer aan een nieuwe toe.
2: Oké.
1: Ja. Ook aan een nieuwe sekspop, trouwens. Weet je waarom?
0: Ja, een beetje.
1: Weet je waarom ik een nieuwe sekspop nodig heb?
0: Vertel me, ik maak me gek.
1: Ja, die andere is vol.

0: Anastasia, altijd welkom hier op de radio. En I'm out of love. Paul de Leeuw nu met het...
1: Ja, vanavond kan het op veel plekken mist ontstaan en het koelt af tot een graad of 10. Morgen start grijs en wat grijs is, kijk dan gewoon naar het haven en die keur. Maar in de middag zo'n zon met zo'n 21 graden.
0: We gaan naar Den Haag, vrienden, want daar zit hier weer.

0: leuk om te horen, hoor. Ja.
1: Daarom is het al weken niet voorgekomen.
0: Nee, maar serieus. Ja, waar was je dan?
2: Ja, had je vrijdagmiddag vrijgenomen?
1: Ja, precies. Dat is het. Ja. Mijn vaste vrije dag heb ik naar vrijdag verplaatst.
2: En nu moest je. Nu moest ik echt.
3: Dat komt omdat hij heeft een vaste vriend. Die heeft dat liever niet. Die voelt zich bedreigd.
1: Ja, dat is het.
3: En dan Paul de Leeuw ook nog. Nou, het houdt maar niet op.
2: Toen wilde hij wel. Nu ga ik het proberen.
1: Nu ga ik het proberen. Dus enigszins beschermd nu.
3: Als Paul, dat is het eerste wat jij dacht was. Precies. Hoe is het buiten?
1: Nou, buiten 450 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad, Gelderland en Noord-Brabant. Ongelukken veroorzaken de files met de meeste vertraging. Op de A1 bijvoorbeeld, Apeldoorn richting Amsterdam. Daar sta je in de file tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer met 30 minuten oponthoud. De weg is daar wel weer vrijgemaakt. Door wegwerkzaamheden loop je vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Beest betekent dat 30 minuten oponthoud. Dan nog de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk is ook een ongeluk gebeurd. Ook hier is de weg weer vrij, maar reken op 3 kwartier vertraging.
3: Tot zo weer.
1: Tot zo.
3: Nieuws staat voor de deur met Juri Stubenitski. Goedemiddag.
4: Hey Eddie, goedemiddag. Nederland en Spanje willen in Europa gaan regelen dat er een leeftijdsgrens komt voor sociale media. De landen maken plannen voor een gezamenlijke leeftijdsgrens. Kinderen en jongeren zeggen dat ze soms schadelijke beelden zien waarvan ze wakker liggen, zegt de staatssecretaris. Een Europese adviescommissie had het eerder al over een leeftijdsgrens van 13 jaar. In Zutphen staat volgende week een oud-politiemedewerker voor de rechter, omdat hij duizenden keren in de politiesystemen rondneusde voor privégebruik. Volgens justitie zocht hij informatie naar aanleiding van nieuwsberichten, situaties in zijn privéleven, en schreef hij ook bekeuringen uit voor overtredingen waar hij helemaal niet bij was. Oh. De meeste bewoners van 18 woningen in Voorthuizen, dat ligt bij Barneveld, mogen weer naar huis. Ze moesten vanmiddag vertrekken omdat er een benzineachtige lucht hing. De brandweer adviseert mensen wel goed te ventileren.
3: Ja, belangrijk.
4: En in Roon bij Rotterdam zijn groentedieven actief.
2: Ben je niet?
4: Jawel man, ze nemen onder meer komkommers, aubergines en aardappelen mee uit volkstuintjes. Complete oogsten verdwijnen daar en de eigenaren van de volkstuinen zijn er klaar mee.
5: Het is niet zomaar een beetje een hobby, het is gewoon ons eten wat je jat.
3: Belangrijk.
5: En als je nou echt honger hebt en je vraagt om een kropje sla, er is niemand die dan gaat zeggen, jij krijgt geen kropje sla of een paar tomaten of een courgette.
3: Nee hoor.
5: Er zijn mensen die hier met eigenlijk grote big shop tassen het hele trein aflopen en alles eruit halen wat ze kunnen gebruiken. En dat gaat echt met tientallen kilo's en auto's vol tegelijkertijd.
3: Ja, gaan.
4: Ja, nou, die tuinders die willen nu dat de gemeente gaat ingrijpen en het terrein beter gaat beveiligen.
3: Ja, wie steelt er nou komkommers? Ik zeg altijd maar zo, welke lesbienne herinnert zich niet haar eerste komkommer? Maar goed, wordt mij ook wel eens gevraagd of ik een komkommer gebruik. Dus ik zeg, nou ja, ik ben al heel lang alleen natuurlijk. Ze zegt, gebruik je dan in zijn geheel of snij je die in plakjes? Ze zegt, maar reet is geen shellboek zoelbak.
2: Sjaalbak
3: is de Sjaalbak. Reed is geen Sjaalbak. Vrienden. Zo is dat. Beurt in de middag. Zo is dat, vrienden. Ik wist natuurlijk van de week al dat Paul zou komen.
2: Van de week?
3: Ik heb je een appje gestuurd.
2: Van de week?
3: Vorige week heb ik je toch geappt?
2: 3 maanden geleden begon je al aan met de kleren. En toen heb je me aangeboden, je zou groenten gaan stelen in Ronen voor mij.
3: Die heb ik gedaan.
2: Voor een leuk groentebouillonnetje.
3: Waar denk je dat die komkommerfeest in de keuken ligt?
2: In de Sjoelbak.
3: Nee. Nee, zo is het niet. En je reageerde eigenlijk gelijk en zei, ik ben je man. Ik kan nooit.
2: Ik kan nooit vaak, maar ik was nu vrij. Ja, ik ben wel heel druk deze week. Ik ga het toch doen.
3: Maar je wilt toch minder werken?
2: Ik wilde minder werken.
3: Ga je ook minder werken?
2: Nou, nee, ik sta nu in een hele leuke musical. We zijn toch familie?
3: Ja, daar gaan we zo meteen over.
2: Ja, zeker. Wanneer dan eindelijk?
3: Nou, niet nu.
2: Wanneer ga je de diepte in?
3: Na 6. Hoe dan ook, vrienden. Mensen hebben aan mij wel eens gevraagd, is er een favoriet nummer van Paul? Dat hij vandaag heeft uitgebracht, waarvan jij zegt, nou, dit is close to perfection.
2: Is dat zo?
3: Is een Italiaans nummer waar jij de tekst van geschreven hebt. En die tekst greep mij, gaf het eerste moment al aan. En toen dacht ik van, Jezus Christus, wat is dit ontzettend goed gemaakt. En ik hoor hem nog regelmatig. Als ik hem te weinig hoor, zet ik hem nog op. En denk, nou, als ik een vriendje zou hebben zoals jij, een leuke man hebt, zou ik dit opzetten.
2: Stop even.
3: Ja, dat kan niet.
2: Dit is geen Italiaans nummer. Hè? Dat heeft Peter Groenendijk geschreven, die gewoon in Rotterdam woont.
3: Oh, serieus?
2: Ja, dus echt fout 1. Jij als pop-encyclopedie.
3: Ik ga je eens even dichtzetten. Kijk, waar het om gaat.
5: Er zijn mensen die hier met eigenlijk grote big shop tassen het hele trein aflopen. En alles eruit halen wat ze kunnen gebruiken. En dat gaat echt met tientallen kilo's en auto's vol tegelijkertijd.
3: Ja, gaan.
4: Ja, nou, die tuinders die willen nu dat de gemeente gaat ingrijpen en het terrein beter gaat beveiligen.
3: Ja, wie steelt er nou komkommers? Ik zeg altijd maar zo, welke lesbienne herinnert zich niet haar eerste komkommer? Maar goed, wordt mij ook wel eens gevraagd of ik een komkommer gebruik. Dus ik zeg, nou ja, ik ben al heel lang alleen natuurlijk. Ze zegt, dan gebruik je dan in zijn geheel of snij je die in plakjes? Ze zegt, maar reet is geen shellboek zoelbak.
2: Sjaalbak
3: is de Sjaalbak. Dit is geen Sjaalbak. Zo is dat. Zo is dat, vrienden. Ik wist natuurlijk van de week al dat Paul zou komen.
2: Van de week?
3: Ik heb je nog een appje gestuurd.
2: Van de week?
3: Vorige week heb ik je toch geappt?
2: 3 maanden geleden begon je al aan met de kleren. En toen heb je me aangeboden je zou groente gaan stelen in Ronen voor mij.
3: Die heb ik gedaan.
2: Voor een leuk groentebouillonnetje.
3: Waar denk je dat die komkommerfeest in de keuken ligt?
2: In de Sjoelbak.
3: Nee. Nee, zo is het niet. En je reageerde eigenlijk gelijk. Hij zei, ik ben je man. Ik kan nooit.
2: Ik kan nooit vaak, maar ik was nu vrij. Ja, ik ben wel heel druk deze week. Ja, ik ga het toch doen.
3: Maar je wilt toch minder werken?
2: Ik wilde minder werken, ja.
3: Ga je ook minder werken?
2: Nou, nee, ik sta nu in een hele leuke musical. We zijn toch familie?
3: Ja, daar gaan we zo meteen over.
2: Ja, zeker. Wanneer dan eindelijk?
3: Nou, niet nu.
2: Wanneer ga je de diepte in?
3: Na 6. Hoe dan ook, vrienden. Mensen hebben aan mij wel eens gevraagd, is er een favoriet nummer van Paul? Dat hij op plaat heeft uitgebracht, waarvan jij zegt, nou, dit is close to perfection.
2: Is dat zo?
3: Het is een Italiaans nummer waar jij de tekst van geschreven hebt. En die tekst greep mij, gaf het eerste moment al aan. En toen dacht ik van, Jezus Christus, wat is dit ontzettend goed gemaakt. En ik hoor hem nog regelmatig. Als ik hem te weinig hoor, zet ik hem nog op. En denk, nou, als ik een vriendje zou hebben zoals jij, een leuke man hebt, zou ik dit opzetten.
2: Stop even.
3: Ja, dat kan niet.
2: Dit is geen Italiaans nummer, hè. Dat heeft Peter Groenendijk geschreven, die gewoon in Rotterdam woont.
3: Oh, serieus?
2: Ja, dit is echt fout 1. Jij als pop-encyclopedie.
3: Ik ga je eens even dichtzetten. Kijk, waar het om gaat, is het geen Italiaans nummer?
2: Nee, het is van Peter Groenendijk. Dat is een Rotterdamse geweldige componist.
3: Is dat familie van Richard Groenendijk?

0: Roelbak. Zo is dat. Ik wist natuurlijk van de week al dat Paul zou komen.
1: Van de week?
0: Ik heb je een appje gestuurd.
1: Van de week?
0: Vorige week heb ik je toch geappt?
1: 3 maanden geleden begon je al aan met de kleren. En toen heb je me aangeboden je zou groenten gaan stelen in Ronen voor mij.
0: Die heb ik gedaan.
1: Voor een leuk groentebouillonnetje.
0: Waar denk je dat die komkommerfeest in de keuken ligt?
1: In de zoolbak.
0: Nee. Nee, zo is het niet. En je reageerde eigenlijk gelijk als ik ben je man.
1: Ik kan nooit. Ik kan nooit vaak, maar ik was nu vrij. Ja, ik ben wel heel druk deze week. Ik ga het toch doen.
0: Maar je wilt toch minder werken?
1: Ik wilde minder werken, ja.
0: Ga je ook minder werken?
1: Nou nee, ik sta nu in een hele leuke musical. We zijn toch familie?
0: Ja, daar gaan we zo meteen over.
1: Ja, zeker. Wanneer dan eindelijk?
0: Ja, niet nu.
1: Wanneer ga je de diepte in?
0: Na 6. Hoe dan ook, vrienden. Mensen hebben aan mij wel eens gevraagd, is er een favoriet nummer van Paul? Dat hij vandaag heeft uitgebracht, waarvan jij zegt, nou, dit is close to perfection.
1: Is dat zo?
0: Het is een Italiaans nummer waar jij de tekst van geschreven hebt. En die tekst greep mij, gaf het eerste moment al aan. En toen dacht ik van, Jezus Christus, wat is dit ontzettend goed gemaakt. En ik hoor hem nog regelmatig. Als ik hem te weinig hoor, zet ik hem nog op. En denk, nou, als ik een vriendje zou hebben zoals jij een leuke man hebt, zou ik dit opzetten.
1: Stop even.
0: Ja, dat kan niet.
1: Dit is geen Italiaans nummer. Hè? Dat heeft Peter Groenendijk geschreven, die gewoon in Rotterdam woont.
0: Oh, serieus?
1: Ja, dus echt fout 1. Jij als pop-encyclopedie.
0: Ik ga je eens even dichtzetten. Kijk, waar het om gaat. Is het geen Italiaans nummer?
1: Nee, het is van Peter Groenendijk. Dat is een Rotterdamse geweldige
0: componist.
1: Is dat
0: familie van Richard Groenendijk?
1: Dat zou kunnen. Ze kennen elkaar wel. Wat zeggen familie?
0: Dat is goed.
1: Je hebt geen Italiaans nummer, dat moet ik even zeggen.
0: Oké, maar jij hebt het geschreven?
1: Ik heb het wel geschreven.
0: Helemaal alleen?
1: Italiaans.
0: Ach, pap, verdikke me.
1: Ik begin met Italiaans tekst en dan ga ik zelf door de verwerking.
0: Ja, ik weet hoe het gaat.
1: Ja.
0: Maar goed, ik kom niet op dit niveau waar jij op zat. En dan moet ik in alles serieus zeggen.
1: Kan wat?
0: Echt van, nou, ik kan tekstjes schrijven zoals dit.
1: Ja, maar jij doet AI.
0: Nee, maar ik schrijf. Ja, dan moet je zelf tekstjes voor schrijven.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, komt hier van een klompenschooltje?
1: Oh, dacht ik wel.
0: Nee, natuurlijk, kind.
1: Meid.
0: Nou, raai je mond even, want ik ga je aankondigen, mensen. Want dit is naar mijn idee een van Paul's allergrootste en mooiste teksten.
1: Dankjewel, Eddie.
0: Met iedereen die een relatie heeft. Als je iets bijzonders wil doen voor
1: nou je bek.
0: Laat haar of hem dan dit nummer horen.
2: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief. Mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit.

0: appje van Marjan voorlezen.
1: Ja? Ja?
0: Ze zegt, hi Eddie, ik ben fan hoor, maar misschien moet je wel even een nieuw moppenboek kopen.
1: Hoe oud is Marjan?
0: 97.
1: Nou, dat zegt genoeg natuurlijk. Dankjewel Marjan. Hoe dan ook vrienden, wij zijn met deze show bezig. We hebben leuk muzikaal verzorgd ook, hè, met die leuke bedjes. Dat vind je allemaal leuk.
0: Ontzettend leuke bedjes.
1: Er is allemaal over nagedacht.
0: Groente bedjes.
1: Nee, maar goed, Mozart kon ook fantastische dingen schrijven.
0: Zeker.
1: Dus ik kan trouwens een hekel aan. Als mensen dus net doen alsof ze veel verstand van kunst hebben. Dat hoor je wel eens, hè.
0: Marjan, luister je? Marjan, luister je?
1: Ja, luister even. Ja. En dit, en gaan ze allemaal dus kunstzinnige zingen zeggen. En Mozart dit, Mozart dat. Terwijl ik er wel verstand van heb. En die mensen, ja, die hebben waarschijnlijk nooit een schilderij van Mozart gezien. Maar goed, hoe dan ook, in de studio Martijn Fischer!
2: Goedemiddag.
1: Wat fijn dat je er weer bent.
2: Ja, moet je eens graag. Ja.
1: Jij komt hier graag.
2: Ja, ik ben kind aan huis, als feitelijk.
1: Ja, wat is hier zo leuk?
2: Nou, de bitterballen, de ambiance. Paul is er vandaag.
0: Ja, top, hè?
1: Ja, dat is
2: een gat. Je hebt een gat hier.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt.
1: Maar waar heeft hij een gat zitten?
0: Ja, omdat hij net binnenkwam en Eddie gaat dan enthousiast mijn goeiedag zeggen. Hup, gaat die vinger weer in mijn gat.
1: Jij maar denken dat het één vinger was. Goed dan ook. Martijn Fischer, heel leuk dat je bent. Je hebt een nieuwe plaat. Vanavond ben ik vrij. Ik hoop dat het niet al te persoonlijk is. Waar ben je dan precies vrij van?
2: Nou ja, van alle beslommeringen. Hè? Dat
1: zoals
2: je gewoon eens even alles van je af kan schudden. En met je donder het feestgedruis in kan stappen.
1: Ja, ik heb je plaatje uiteraard gehoord. Want als ik het niet gehoord heb en niet goed vind, dan komt het niet in de show natuurlijk. Top. Nog een wonder dat het plaat van Paul er wel in zit. Ja. Het lied gaat over de drukte die soms een beetje te veel wordt. Ben je iemand die op tijd de boel afremt en denkt van nou?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik heb een natuurlijke sluisje. Die gaat dicht als ik een overload krijg. Ik denk niet dat ik heel snel...
0: Wat is een natuurlijk sluisje?
2: Ja, ik was er bang voor.
0: Eddie laat deze liggen. Ja, wat is bij jou natuurlijk sluisje?
2: Ja, nou, ook wel. Ja, het is een soort kanaal.
1: Ja. Wat voor kanaal is dat?
0: Wortelkanaal.
2: Ja,
0: precies. Ik ben even voor.
2: Nou, in ieder geval gaat hij dicht als ik het te druk heb.
0: Precies. Maar voel je dat dan echt aan je lichaam? En je denkt, nu moet ik stoppen.
2: Ja, het gaat ook vanzelf. Want dan op een gegeven moment overload en dan laat ik afspraken lopen en zo. Dat is een drama.
0: Ja.
2: Maar ja, het is wel zo.
1: Mag ik iets vragen?
2: Ja?
1: Je hebt jarenlang natuurlijk andermans liedjes gezongen. Ja. Natuurlijk Hazes heb je natuurlijk heel erg van gedaan. Vroeg me af, ik werd vannacht wakker en toen dacht ik, ik ga hem deze vraag toch stellen. Hoe spannend is het nu om dus zelf iets te zingen dat anderen over jou gaan beoordelen?
2: Ja.
1: Hoe sta je daarin?
2: Nou, dat is inderdaad een heel naakt gevoel over sluisjes.
1: Dat mensen naakt. Dankjewel, Paul.
0: En dat begrijp ik wel.
2: Ja, het is echt anders. Het voelt heel anders. Kijk, ik heb de rol gespeeld van Hazes en dan zit dat er toch altijd tussen. Het is een soort buffertje.
0: Nou, en je moet zeggen, je hebt wel eens opgetreden van dan zing je Hazes-nummer. Dat doe je echt als geen ander.
1: Ja, complimenten
0: daarvoor. Perfect. Ervoor. En ook op feesten partijen. Je bent echt gewoon, het is gelijk los.
1: We hebben het ook al Martijn, hoe heet jij?
0: Martijn Faber? Martijn Krabbe?
3: Ach, maar dat kan toch niet?
0: Ach, Jacques, nee.
1: Meiland.
0: Martin, heet hij. Geen Martijn.
1: Martin.

0: heet hij trouwens. Martin. Als je toch verbeterd, moet je het goed zeggen, Paul.
1: Dankjewel, Edo.
0: Die hebben ook gevraagd natuurlijk wat hij van jou vindt. En dan zijn meteen...
1: Wat goed!
0: Dat vind ik dan toch wel leuk.
2: Een compliment.
0: Ja. En toen zei ik ook, heb je ook liefde voor Paul?
1: Nee, dat heb ik niet.
0: Oké, luister, ik heb nog even een andere vraag. Jij zei dus, de muziek is nu zo eigen. En wat ik nu gezongen heb, het hoort een beetje bij de identiteit die je van jezelf zoekt. Wat klopte er dan aan eerdere liedjes niet?
2: Nou, ik heb er al wel een paar
0: vragen.
2: Ja. Nou, ik zou je zeggen, ik vond het zo eng dat ik ze niet eens gepromoot heb.
0: Oh.
2: Ik dacht, laat ze gewoon, ik laten passeren eigenlijk.
1: Ja.
2: Ik heb ze gewoon op Spotify gekwakt en dan dacht ik van, nou, kijk wel wat er gebeurt.
0: Okay.
2: Nou, niks dus.
0: En bij dit nummer? en bij dit nummer had je potverdomme dat je zegt, dit is een Martijn Fischer nummer.
2: Ja,
0: wat maakt deze zo outstanding?
2: Outstanding, hij is gewoon eigenlijk, je bent toch op zoek naar iets waar mensen ook graag naar luisteren. He, je doet niet alleen maar waar je... Ja, ik doe wel waar ik zelf gelukkig van word. Maar
1: ik denk, dit wil ik delen.
2: Ja.
1: Dit kan ik wel delen met andere mensen. Maar laat eerst een stukje horen. Dat luisteren en denken, waar gaat het over?
2: Nou, dat is
1: kunnen we daarna even nog terug... Je kijkt me heel moeilijk aan als ik het woord voor 2 voor 12 moet oplossen. Kurkentrekker.
0: Gaat dat... Moet er maar trekken in zitten. We gaan naar jouw plaat. Dit is hem. Martijn Fischer, mensen. Dat vooral de tekst. Die is uitzonderlijk. En het wordt uiteraard fantastisch gezongen. Vanavond, jawel, ben ik vrij.
3: Ah.

0: Fischer. Vanavond ben ik vrij. Niet voor de dames, want je hebt een leuke relatie.
1: Ja, nou en of.
0: Hoe lang ben je al met je meisje?
1: 10 jaar bijna.
0: 10 jaar?
1: Jezus,
0: oh,
1: dat is het
0: volhoud. Ja, luistert ze ook?
1: Dat denk ik niet.
0: Waarom niet?
1: In België.
0: Ja, dan kun je er ook wat van.
1: Ja, dat is waar.
0: Ik kan terugkijken en natuurlijk.
1: Rotsmoesje.
0: Nee, nee. We hebben nog veel meer leuke vragen, maar ik weet niet of jij dat ook hebt, Paul. Want dan heb je er een bittergaan natuurlijk, maar niet zo zin. Ik heb er even wat zoets.
1: Ah.
0: Een beetje een lekker dingetje, een suikerspinnetje, een chocolaatje. Of misschien een lekkere

0: bom, bom. Vind je het leuk of niet? Bom, bom. Het salaris is op de bom, bom. Goed, jij begon, als ik mij niet vergis, ooit...
1: Heb je het?
0: Wat zeg je?
1: Tegen wie heb je het?
0: Tegen Martijn uiteraard. Loens ik of zo?
1: Of je moet even naar de opticien.
0: Nou, ik loens af en toe een beetje. Ja, vrienden zeggen me, die vinden dat wel handig hoor. Het heeft wel ben ook speciaal ben ik in een hoekhuis gaan wonen.
1: Oh, dat is
0: zodat ik voor het raam zit, twee straten tegelijk in kan kijken. Maar goed, daar gaat het nu even niet om. Jij hebt, je begon ooit met bruiloftachtige dingen. Ja, dit soort dingen. En partijbeentjes. Wat was toen het ergste verzoeknummer dat je steeds moest spelen?
2: Nou, eigenlijk werd er heel vaak om hazes gevraagd.
0: Toch,
2: en mijn compagnons, die vonden dat te min. Ik wilde dat wel doen, want ik ben een ongelooflijk behaagziek diertje. Maar ik kreeg het gewoon niet voor elkaar.
1: Dat wilden ze gewoon niet.
2: Die jongens wilden niet. Die hadden conservatorium gedaan.
1: Oh, ja,
2: ze dachten, daar gaan we geen hazen spelen. Maar heb ik ze inmiddels
1: op. Begrijp ik wel.
0: Ja, ja. In het begin van zijn carrière is inderdaad ook werd er een beetje badinerend over gedaan. Ja. En hazenstrazen. Maar dat is een van de grote geworden van Nederland. En al vrij vlot. Dus dat is prachtig als je dat hebt na kunnen doen. Of maar even zo te zeggen. Want je deed het werkelijk geweldig.
1: Heb je nou last van die André Hazes-imago? Dat ze denken, ja, Martijn, als je aan Martijn Fiesje denkt, denk je eigenlijk gelijk aan André Hazes.
2: Nee, maar dat heeft me zoveel gebracht dat ik vind het gewoon helemaal prima. Het is een jas, die kan ik aantrekken.
1: Ja.
2: Ik kan
1: ook omdat je het heel goed doet, hè?
2: Nou, dankjewel.
0: Ja. En je bent nu, als mensen meekijken via de beelden, kijken verrassend op natuurlijk, denk 58. Geloof je bij Paul trouwens ook niet dat hij 63 is? Je ziet het gewoon niet. Als jij stil zit en niks zegt, dan ben je net 50. Martijn, maar goed, je begint nu een beetje weer met die eigen muziek, toch heel veel meer. Is dat een soort van bevrijdende gedachte? Of denk je, dat had ik eigenlijk veel eerder moeten doen?
2: Nee, ik vind het gewoon goed zoals het loopt.
0: Ja?
2: Ik was best al wel lang op zoek naar liedjes en zo. Ik heb ook al wel iets uitgebracht, maar dat was dus te scheiterig om het uit te brengen. Maar toen vond ik Roger in Jentel. Roger vond ik achter de toetsen waar ik al 10 jaar mee...
1: Roger? Ken je gezicht? Ja man, ik ken jou.
2: Die heeft het Songfestival gedaan als een backing vocal.
1: Ja, je hebt alleen meegedaan op Songfestival. Maar toen presenteerde ik het. Ja, grappig.
2: Het is leuk, die wereld is klein.
1: Maar ja, Rosé is gewoon geen Rosé noemen. Rosé denk je gelijk een wijn. Rosé.
2: Oh,
1: nee, hartstikke leuk. Precies. Top, hij is heel goed. Hij is heel goed.
0: Ja, maar dat zijn we allemaal natuurlijk. Ja. Zeg, wat is tegenwoordig leuker? Even tot slot.
1: We hebben afronden.
0: Het duurt wel gauw te lang. Het gaat te lang niet over mezelf.
2: Zingen vind ik leuk.
0: Wat vind je? Rol spelen? Of gewoon 3 minuutjes met een visie zijn? Dat is het. Wat vind je leuker?
2: Nou, kijk, dat acteren, dat heb ik al zo lang gedaan. Ik ben soms ook best zenuwachtig met de tekst wel kan onthouden. Ik
0: weet echt waar, Paul?
1: Ja, naarmate je ouder wordt het alleen maar erger.
0: Ja, maar jij hebt toch autocue, Paul?
1: No way.
0: Jawel, ik ben erbij geweest. Als jij de schreeuw van de leeuw deed?
1: Nee, ik had auto alleen maar namen en niet letterteksten.
0: Stond je naam in de auto, kon je dat niet onthouden?
1: Nee, naam van andere mensen.
0: Of van andere mensen?
1: Ja, als jij binnenkomt, zeg ik Eddie Wie. Eddie Wie.
0: Wij zijn blij dat je hier was. Het is 2 keer 5 minuten. Het gaat natuurlijk om, alles wat snel, wat leuk is, gaat snel natuurlijk.
2: Ja.
0: Ik zit al een uur met Paul, lijkt wel 3 uur.
1: Maar goed, nog altijd terugkomen.
0: Daar ga jij niet over, hè?
1: Nou ja, zoveel komen niet binnen.
0: Nou, heb je het lijstje gezien van de namen?
1: Ja, ik heb het lijstje gezien.
2: Oh, dat zie je. Die wilde niet. Die had een hele gemeenlijke zus.
0: Ja, die heeft een beetje een vervelend dingetje. Maar we gaan haar plaatje wel draaien, hoor. Wij hebben diep respect voor jou, maar we vonden het fijn dat je de moeite hebt om naar ons toe te komen.
2: Dat is geheel wederzijds.
0: Ja.
2: Nou, dank jullie wel voor
0: het. Maar Martijn Fiesje, ja! Dat is toch één. Even tot slot, heb jij een hond?
2: Ja.
0: Oh, wat leuk. Hoe heet hij?
2: Een dekkeltje Ricky.
0: Ik had altijd wel graag een hond willen hebben. Ik kreeg vorig jaar, wel leuk om te vertellen voor mensen thuis, kreeg ik een puppy van vrienden.

0: in de middag.
1: Met Eddy Keur en Paul de Leeuw.
2: Hey mam, ik heb een nieuw biertje gekocht. Wil je zijn naam weten? Ik slaap elke avond mee.
3: Hij heet Mastru.
2: Ja. Dus ik zeg de naam en zeg wat ik heb gekocht.
4: Mastru biertje.

0: bij New York Pizza.
1: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag, met natuurlijk de rijtour, de troonrede...
2: Leden van de Staten-Generaal.
1: De balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
3: We bieden hierbij de miljoenen nota.
1: En de eerste reacties. Prinsjesdag, op NPO Radio 1.
4: Leve de koning!
1: Wie luistert, weet meer.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
4: Leve de koning!
1: Wie luistert, weet meer.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld!
9: 80.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
13: Ja, geweldig, hè?
12: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
13: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
12: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
13: Aan tafel!
14: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
15: De vriendelijke specialist DA.
16: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
17: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
18: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
19: Simyo.
20: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
21: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer.
22: Dit voelt als
21: en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
23: Zodra je lampje brandt en is het bedoeling dat je je mond houdt. Hoe lang werk je bij de omroep, Paul de Leeuw?
24: Ja, ook gelijk het jungle in starten.
23: Het is 3:05, hij zit klaar. Kijk maar mee via de beelden voor het nieuws nu van 5 uur exact. Juri, leuk om je weer te zien.
25: Insgelijks. Goedemiddag, Eddie.
23: Middag.
25: De Nederlanders die licht gewond raakten bij een busongeluk in Zwitserland kunnen vermoedelijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. 40 mensen raakten gewond, van wie 3 er slecht aan toe zijn. Het ongeluk gebeurde op een plek waar wegwerkzaamheden waren, vertelt verslaggever Noortje Deutekom.
26: Lijkt erop dat de chauffeur hier heeft moeten uitwijken voor wegwerkzaamheden die hier bezig zijn. Dat er iets op de weg heeft gestaan, een groot blok, waardoor hij een slinger heeft gemaakt, door die vangrail is geklapt en toen op de zijkant, op de rechterkant is geschoven, dat weiland in.
25: De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt, maar de politie in Zwitserland gaat ervan uit dat bijna alle inzittenden uit Nederland komen. Een dodental na een brand op een veerboot in de Filipijnen is flink opgelopen. Bergingsmedewerkers hebben vandaag 30 lichamen uit het uitgebrande schip gehaald en daarmee zijn er nu 35 doden geteld. Er worden nog zo'n 50 mensen vermist. Het aantal meldingen van overlast door buitenslapers in Utrecht is in een jaar tijd verdubbeld, zegt burgemeester Dijksma. Het gaat vooral om dak- en thuislozen die in parken slapen en daar dus voor overlast zorgen. Buitenslaap is verboden, maar het aanpakken ervan is lastig, zegt de burgemeester.
2: Als mensen echt een tentenkamp starten en daar heel veel rommel veroorzaken, dan hebben we ook wel middelen om daarmee aan de slag te gaan. Maar als mensen bijvoorbeeld op een hele brede stoep gaan liggen en slapen, terwijl je er wel nog makkelijk langs kunt passeren, dan kan dat voor jouw gevoel heel impactvol zijn. En tegelijkertijd heb ik dan niet veel middelen om daar tegen op te treden.
25: En als supporters bij voetbal wedstrijden vuurwerk afsteken richting het veld of de tribune, dan wordt de wedstrijd voortaan meteen gestaakt. Ja, dat kan dus niet meer, Eddy.
23: Hey,
25: dat is de uitkomst van overleg tussen de KNVB, politie
23: heel
25: en
23: goed.
25: Het OM. Nu worden voetbalwedstrijden eerst een keer stilgelegd en daarna mogelijk nog hervat.
23: Ik vind het wel een goeie.
25: Oh ja?
23: Nou ja, omdat sommige mensen in bepaalde leeftijdscategorieën, niet met de zachte hand, ik heb dat zelf ook, ik ben opgevoed met de harde hand. Wie niet horen wil, moet maar voelen.
25: Ach.
23: Nee, maar zo is dat natuurlijk zo. Mm-hmm. Zo ben ik geworden wie ik ben, Paul.
3: Oh ja. Dan ga je niet meer naar de komkommers toe. Ik denk, het komt weer grap.
23: Ja, nou ja, komkommers die zijn trouwens ook heel goed voor je geheugen. Hè?
3: Is dat zo?
23: Ja, ik heb een jongetje van 8, kreeg ik hem in mijn reet geduwd. Ik weet het nog steeds. Maar goed, hoe is het met het weer?
25: Ja, hoe is het met het weer?
3: Oh, sorry.
25: Nou, vanavond kan het op veel plekken mistig worden. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen eerst grijs, in de middag wat zon. En zo'n 21 graden.
3: Het is moeilijk om Zwitserland hier te blijven.
25: Ja,
3: jullie.
25: God.
23: Je hebt een zwarte vlek op je voorhoofd, Paul. Wat
3: dat
23: is dat?
3: Zou best kunnen.
23: Hoe komt dat? Kijk maar eens naar jezelf.
3: Op de zwarte vlek.
23: Schakel, Paul. Kijk.
3: Het is dat.
23: Oh, God, je hersenen komen eruit. Dankjewel, Jori. Goed, wij gaan naar weer Baartmans en die zitten er weer klaar voor, geloof ik.
4: Ah, ja, zeker.
23: Ja, zit je er klaar voor?
4: Ja? Orde in de chaos.
23: Ja. Zit je er klaar voor of doen we eerst de verkeersinformatie?
4: Ben ik er al?
23: Ja, je bent er al.
4: Oké, hallo.
23: Ja. Hallo.
4: Even kijken, 400 kilometer file, dus het is nog druk op de weg. De meeste files staan in de Randstad, Gelderland en Noord-Brabant. Onder andere op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Daar zijn ze aan de weg bezig. En daarom rijd je de file in tussen Culemborg en Waardenburg. 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. De meeste vertraging op dit moment op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein staat een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en je vertraging 50 minuten. Tot slot nog een wegafsluiting, de A58, Berg op Zoom richting Breda. Die is dicht na een ongeluk tussen afrit Wouwse Plantage en Roosendaal. Omrijden kan over de A17 en de A16.
3: Ben je er volgende week weer bij?
4: Volgende week niet, helaas.
3: Okay, ik ook niet.
23: Waarom zeg je helaas dan?
3: Nou ja, dat lijkt toch wel... Wie zei helaas?
23: Hij zei, als je niet zoveel praat, dan hoor je ook wat er anders zegt.
3: Oké. Niet interessant.
4: Nee, we hebben het toch hartstikke gezellig.
23: Ontzettend leuk. Dus, ja, nee, maar daarom. Dus, hoe is je Frans?
4: Mijn Frans?
23: Ja,
4: ja wel redelijk goed.
23: Dus als ik dit tegen je zeg...
3: Oh, de vaart!
23: Dan weet je wat dat betekent?
4: Ja, ooievaar.
23: Ja. Tot zo, schat.
4: Tot zo.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
22: Ik ben flexibel.
19: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
22: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
19: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
24: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
29: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
11: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.

0: grootste omroep van Nederland. Lekker, joh. Wordt er aangebeld. Ik vind dat zo vervelend. Wie hangt er nou weer daar aan de telefoon? Hallo?
1: Hallo, Edje. Ja? Rob van Zomeren hier.
0: Hey, dag Rob.
1: Kom zeg, zet die herrie eens af. Zeg. Ja. Keurmaas. Ja, misschien heb je het meegekregen. Ja. Ik heb ineens in de namiddag tijd om ook eens naar wat andere programma's te luisteren.
0: Begrijp ik.
1: En ik luister dan en dan denk ik, ja, die zijn allemaal...
2: Onvoldoende.
1: En vanmiddag, nou, ik stuit op jouw programma. Ja, en dan denk ik, iedereen een onvoldoende.
2: Waar ben jij?
0: Hoi, het bal.
1: Wat een fijne show. Hou eens een geheim van me. Eetje, groeten. Ja. Natuurlijk niet alleen jou, maar ook aan al je kompanen daar.
0: Zeker.
1: En zet hem op, hè.
0: Dankjewel.
1: Dag, fijne vrienden.
0: Dag, jochie. Wat ontzettend leuk. Ja, Rob van Zomeren, vrienden. Grote iconen. Kijk tegen hem op. Een lange carrière. Zo lang als men... nou, niet zo lang, denk ik. Door met deze show tot 6 uur, vrienden. En we hebben heel lang niet gedraaid, maar we draaien nu lekker wel. Marco Bossato, dat is mijn favoriet.

0: net zo'n zong kwart
1: je
0: nou over tegen vijf.
1: Mij, je bent een gnoom die naast me ligt. Zong je dat nou?
2: Dat zong ik even,
1: ik blaas van een droom die naast me ligt.
2: Ja.
1: Dat zei ene Martijn.
2: Ja.
1: Gnoom.
2: Nee, je bent geen gnoom, schat.
1: Je zingt, je bent een gnoom die naast me ligt.
2: Nou ja, goed, ik ben natuurlijk niet blind, hè? Nou, ik heb laatst gedate met iemand die blind was.
1: Ja, ja.
2: Hij zegt zelfs op de tast ben je niet lekker. Dat vernedering, Paul. Dat kan toch echt niet? Even een nieuw moppenboekje kopen, hoor.
1: Help,
2: Paul de Leeuw.
1: Help.
2: Wij hebben het natuurlijk leuk met elkaar, maar ik vind jou wel...
1: Amnesty, help.
2: Vind jij het erg om mijn microfoon los te laten? Oh, nee, niet die. Ja, dat is hem, ja. Nee, maar jij bent een van de groten nu. Er zijn er niet zo vreselijk veel van, overigens. Van die al decennia bezig is. Dat wij gierend op de bank lagen. Dat wij met heel veel liefde keken naar jouw gesprek met René Klein.
1: Ja.
2: Kortom, er zijn tig momenten waarvan je zegt... Ja, waar onderscheidt zich de gewone presentator met Paul de Leeuw? En jij stikt gewoon van het talent. En ik heb ontzettend veel warmte en liefde en respect.
1: Wederzijds, Eddy.
2: Oh, nou, dankjewel. Dat hoef je niet te zeggen, hoor. Maar,
1: nee, maar toch leuk om jou ook mee in het zonnetje te zetten.
2: Ja.
1: Niet lang, hoor. Ga door. Over mij nu. Weer terug naar mij.
2: Ja. Daar gebeurt iets bijzonders met zijn carrière namen. Vanaf december komt Vlieg met me mee. Een complete musical. Gebouwd rond zijn liedjes. Terwijl Paul er zelf niet eens in de hoofdrol in speelt.
1: Ik speel
2: er
1: sowieso niet in.
2: Nee, ik moet het allemaal uit mijn hoofd doen. En volgend jaar wordt hij 65. En sta je dus opnieuw groots in Ahoy.
1: Ja, dat en ik speel ook in een musical, hè, nu. Dat is, dat is
2: er komt nu een hele musical met jouw liedjes. Hoe komt dat zo op je pad?
1: Ja, dat werd me... dat kan je sowieso doen. Maar Joop van den Ende met zijn bedrijf Stage of Media Lane, die zeiden van, we gaan een musical maken met jouw nummers. Want je hebt zoveel nummers die zo mooi zijn. En er is een verhaal omheen verzonnen. En het wordt gespeeld onder andere Simone Kleinsma. Nou goed, die ken ik natuurlijk heel goed.
2: Ja.
1: En ik heb nog niks gelezen. Ik weet helemaal niet waar het over gaat. Ik weet wel de lijst van liedjes die worden gezongen door anderen dus. En
2: ja, maar daar heb ik een vraag over. Want jij hebt, het was niet op mijn verzoek, maar je deed het gelukkig. Een hele grote artiest in mijn optiek is Robert Long.
1: Ja.
2: Die heeft nummers geschreven. Nou, daar krijg je gewoon rillingen van. Zo mooi is dat.
1: Ja.
2: Heb jij uitmuntend gedaan. Gevaarlijk, hè?
1: Dankjewel.
2: Om zo groot iemand. Zeker. Is het niet gek om iemand anders nu, in dit geval jou, dan dus dat iemand anders jouw nummers als zonder jou en ik heb je liefde horen zien?
1: Ja, dat is heel raar. Maar het rare is dat Simone zong laat zonder jou, zonder mij.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk gek, want je ziet het altijd samen. En dan moet ik heel gewennen. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik ik ben natuurlijk heel erg gek op Simone. We zijn ook echt bevriend.
2: Ja.
1: Dus toen zei ik heb je lief zong, was ik echt ontroerd. Omdat ik ben natuurlijk enorm gek op haar. En dan zing ze ook een nummer wat me heel erg... Ja, het is voor mijn man geschreven destijds. Ik denk dat ik mag het al van tevoren zien, dus voor de première. En,
2: ga je er dan ook nog over?
1: Nee, ik ga er niet over, nee.
2: Je mag daar niks zeggen, jongens, ik vind dit toch wel wat minder.
1: In principe niet. Als ik iets minder, dan kan ik het wel zeggen. Maar ik ga ervan uit dat het... dat ik er niks... Lex Verschier schrijft, dat is een geweldige... schrijft ook oogappels heeft geschreven. Ja. En het is ook de bedoeling dat ik gewoon ook... Ik kom wel een keer kijken, om misschien te kijken... ik weet het eigenlijk niet. Ik ben
2: Naar welk nummer kijk je het meeste uit? Die dingen, dan ben ik toch heel benieuwd naar als die en die dat zingt.
1: Nou ja, ik weet dat er een nummer is dat heet Diepvrieskip. Dat is misschien niet zo'n bekend nummer. Maar dat is een heel dierbaar nummer voor mij. Het is een songfestival nummer. Want ik heb bewerkt destijds.
2: Uit de tijd dat je er ook gek op was, hè?
1: Zeker, zeker. En het liefst nog gevroren in die kippen. Niks meer ontdooid in mijn tijd.
2: Ja, je gebit.
1: Nee, ja. Nee, in ieder geval, ik heb heel veel zin in. Maar nogmaals, ik doe er niet aan mee. Dat is ook wel duidelijk om te stellen. Ik doe er niet aan mee.
3: Opgebeld. Ik zie je mond bewegen.
1: Ja, maar dan de refrein.
2: Doe even de refrein,
1: wist je dat?
3: Oh,

0: Ja. Hey, mag ik nog een oproep doen?
1: Ik heb wel eens seks gehad met een diepvrieskip.
0: Echt waar?
1: Ja, dat was helemaal bezweet toen ik klaar was, hè. Weet je hoeveel werk het is om die bevroren poten uit elkaar te krijgen? Dat kan echt niet.
2: Ach, maar dat kan toch niet?
1: Ja, maar dat heb je als man alleen, doe je gekke dingen hoor, natuurlijk. Hé, jij bent nu aan het repeteren voor...
0: Eindelijk weer een vraag.
1: Ja, we zijn toch familie. Nog voor de première zijn al meer dan 25.000 kaarten verkocht.
0: Ja, het loopt heel lekker en het is echt een Nederlandstalige cabaret-musical.
1: Je speelt als vader, hè?
0: Ik speel eigenlijk een gezin gaat op een weekend naar de Veluwe en de dochter, Hanna, heeft besloten om de vader, die al 2 jaar geleden weg is gegaan vanwege een andere vriendin, om die uit te nodigen omdat ze iets wil vertellen aan het gezin.
1: En wat is dat?
0: Dat ga ik niet zeggen, dan moet je komen kijken. En die moeder, Marjan, die wordt gespeeld door Aniek Boer, die heeft helemaal geen zin in de ex, want die heeft inmiddels een nieuwe vriend, Bart van Veldhoven. En het wordt echt een weekend wat je als familie herkent. Het gaat over Sjoelen, het gaat over boosheid, ruzie, en in ons geval op de Veluwe natuurlijk wolven.
1: Ja, maar goed, daar hebben we geen geluidseffect van, maar goed. En voor Sjoelen hebben we het al gehad natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk, precies. Zeker. Maar het is een hele leuke musical. We zijn heel hard aan het werken. We gaan volgende week gaan we het monteren in het theater. Dan wordt alles bij elkaar. Licht, geluid, muziek, alles komt bij elkaar. En dan gaan we 23 september beginnen. Hele mooie wolf. John de Wolf, neem ik aan. En dan 23 september gaan we beginnen in Veghel. En dan spelen we eigenlijk het tot 10 januari met de première op 7 en 8 oktober in Rotterdam, het Oude Luxor.
1: Ja. Ik zou het zelf leuk vinden als er wat kaarten onderweg gewoon weer beginnen.
0: Zeker 2 kaarten.
1: 2 kaarten voor de mensen die nu de NPO Luister-app gebruiken en het woord Paul deze kant op sturen.
0: Ja, dan gaan we een keuze maken. Graag uit dan ook voor de première.
1: Je moet wel een verhaaltje hebben waarom je Paul leuk vindt. Overigens voor de mensen die net inschakelen, wat ga je nog meer doen met Paul? Zometeen in het volgende half uur gaan we de Paul en de Leeuwen quiz
0: spelen. Gaan we nog even een oproep doen voor de televisiering?
1: En de televisiering gaan we ook doen. Maar 25.000 kaarten in 1 keer verkopen, maakt jou dat nog nerveus na al die decennia?
0: Nou, altijd iets nieuws maken maakt je nerveus. Omdat je het met z'n allen moet doen en je moet het allemaal voor het eerst doen. We hebben nu wel 1 doorloop gehad en die ging eigenlijk best wel goed. Ja. Er moet nog wel wat aan geschaafd worden. Ja. Teksten moeten een beetje aangepast worden. Maar het is echt een hele... Het is ook een ontroerend verhaal. En ik vind het heel leuk om een hetero-vader te spelen.
1: Nee, maar je hoeft het niet te spelen, want je bent zelfs vader, ook vader van 2 zoons. Zeker. We zien je daar regelmatig. Wat valt jou het nou van ineens vader zijn? Dat heb je natuurlijk gepland. Uiteindelijk ben je dan vader dat je denkt van, ik dacht dat vader zijn dit was, maar dit valt me toch tegen.
0: Dat is heel moeilijk.
1: Ja, noem eens 1 ding wat het zo moeilijk maakt om vader
0: te
1: zijn.
0: Dat zij ouder worden, jij wordt ouder en opeens gaan ze je tegenspreken. Nou, dat is helemaal niet leuk.
1: Maar dat ben je toch wel gewend?
0: Ik zou je zeggen, onze oudste zoon werd geboren en we hebben hem dus met 10 dagen gekregen in huis. Ja. En toen moet je ook natuurlijk voeding doen en zo. En ik had het helemaal niet door hoe je dat moest. Geen borstvoeding, Eddie, anders komt er weer zo'n grap. Maar echt met een flesje. En dan was het echt zo, dan ging je afspreken. Ja, had wel gekund, maar je luisterde gewoon niet. Het was te laat. Ja. Dan lagen we in bed, mijn man en ik. En hadden we om de 3 uur moesten we dan onze zoon gaan voeden. En dan hadden we gewoon afspraken. Dan doe jij het vannacht en doe ik het morgen nacht. En dan helpen we elkaar. En we hebben eigenlijk dat een aantal jaar gedaan. En later ook met onze jongste zoon. Maar ja, het is gewoon wel, het zijn wel jouw zoons en het zijn wel jouw kinderen.
1: Is de vraag ook gekomen dat ze zeggen van, wat dat is voor die 2 mannetjes, is dat natuurlijk een vreemd.
0: Mannen nu, hè?
1: Ja, mannen. Hebben ze je ooit de vraag gesteld, waarom hebben wij geen mama eigenlijk?
0: Dat werd al vanaf het begin verteld. Ja. En toen ze kinderen. En er is een kinderen voor kinderen. Er is een kinderen voor kinderen liedje. Ik heb twee vaders. En toen wij vorig jaar 25 jaar getrouwd waren en wij onze vals hernieuwd hebben met onze zoons erbij, toen zongen van onze zoons het nummer Wij zijn 2 vaders. Ach. En ze zeiden gewoon, ja, we hebben gewoon 2 vaders en we hebben geen moeder. Natuurlijk hebben ze die vraag, zullen ze zichzelf ook stellen. Ja. En daar hebben ze ook misschien wel ook antwoord op gekregen. Maar dat gaat jullie eigenlijk niks aan.
1: Nee, helder. Wij gaan even snel naar de telefoon, want we hebben inderdaad een luisteraar aan de telefoon. Als ik me niet vergis, is dat Linette. Goedemiddag.
0: Het staat hier toch ook, Linette?
1: Ja. Linette, goedemiddag.
3: Ja, het staat hier zeker. Gewoon, Linette. Hallo, weet
1: hi, wat is er zo leuk aan Paul, Linette?
3: Ja, hij is gewoon fantastisch op tv om al zijn programma's te zien. En dat er nu een theatershow komt met zijn mooie liedjes. Nou, daar wil je toch naartoe?
0: Maar je gaat naar een andere show toe. Je gaat naar de show van mij.
1: Ze mag toch ook naar de liedjes?
0: Ja, die mag ook.
1: Maar dat wil ze graag.
0: Dat ga ik wel regelen.
1: Je kan ook helemaal niet met vrouwen omgaan, jij. Ik weet niks van vrouwen. Linette, jij wil dus naar die show met die liedjes. Natuurlijk met...
3: Met me mee.
0: Ja, maar je krijgt 2 kaarten voor We zijn toch familie.
1: Ja, ook nog.
0: Ja, erbij.
1: Dus ga daar nou godsamme maar naartoe. Het gaat natuurlijk om de musical. Ja. Nou, dat heb je gewoon gewonnen al. Dat heb je niks hoeven doen, Linette.
0: Waar woon je, Linette?
3: Almelo.
0: Almelo. Dan weet ik, je gaat naar We zijn toch familie nodig uit in de buurt in Almelo. En voor Vliegen Mee ga je naar Terneuzen.
1: Yeah! Ja!
0: Nee hoor, nee, we gaan regelen.
1: Nou, kijk eens
0: we
1: aan,
0: gaan
1: Paul.
0: Dicht in je buurt.
1: Heb je een vrouw blij gemaakt? Dat is nooit eerder gebeurd. Linette, dankjewel. Dat blijf even hangen. Dan krijg je zometeen onze producer. Dankjewel, hè.
0: Dag.
3: Dat is
0: Die wordt wel gemaakt, hoor.
1: Ja, natuurlijk. Die heb ik ook gemaakt. Toch zit je hier. Lieve mensen, er zijn mensen die onze spotjes hebben gezien natuurlijk op Instagram. Wie wij hier als gast hebben natuurlijk. Martijn Fischer hebben we gehad. Paul presenteert nu mee in een poging. En daarnaast zouden we dus ook Edcilia Rombly hebben. Maar die heeft een blinde darmontsteking. Mensen, verdikken me nog een toe. Ja. Alle liefde. Schakel Paul. Zeg wat lief.
0: Ik hou van jou.
1: Nee, tegen Edcilia Rombly.
0: Oh, sorry, Edcilia. Edcilia, ik wens je heel veel sterkte. En hij is er tenminste uit. Dus je hebt nooit meer een blinde darm. Ik hoop dat je wel nog steeds blind van verliefdheid bent op je man, Tjeerd.
1: Ah, wat ontzettend leuk. Ja, zeker. Nou, dikke kus van ons allemaal. En we gaan jouw nieuwe plaatje draaien. Daar zijn we namelijk enthousiast over.
0: Plaatje.
1: Je was bij mij. De nieuwe plaat.
0: De nieuwe track.
1: Ik heb ook dat songfestivalnummer van haar. Ken je dat?

0: Cameron Whitcomb, The Kingdom of Fear. Weer bericht nu met Paul.
1: Ja, vanavond kan er op veel plekken kan er mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Ja, morgen het start weer grijs. Maar ik heb een enorme leuke verrassing voor jullie. Want in de middag is er zon bij zo'n 21 graden.
0: Ja, dan gaan we naar de...

0: Tijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er weer bent.
1: Ja, nou, de laatste keer alweer. De tijd vliegt.
0: Vandaag, neem ik aan.
1: Ja, natuurlijk.
0: En tot hoe laat moet je werken?
1: 7:30.
0: Oké, okay, dan lekker het autootje in huis naar... Ja.
2: Ik denk dat het een auto is, geen autootje bij Rijn. Wat voor auto heb je, Rijn?
1: Nou, we hebben een Peugeotje.
0: Oh, ik ook, kleintje, toevallig.
1: Maar ik ben vandaag met de metro, want ik ga nog lekker naar het theater zo.
2: Oh. Waar ga je naartoe?
1: Ik ga... Ik kan er niet op komen nu.
0: Het oude Luxor. Hij is nerveus.
2: Het oude Luxor. Maar is het cabaret? Of,
1: ja, cabaret.
2: Okay. Maar je weet niet waar je naartoe gaat.
1: Nee, met zo'n verrassing kan er gewoon niet opkomen. Nee.
2: Ja. En voor de echte journalist, je zegt we. Wie is we dan?
1: Met mijn vriend, Jelle.
2: Okay. Ja.
0: Okay. Je gaat naar, volgens mij, dat heb je mij privé verteld, naar Henry van Loon.
1: Nou, hoe weet jij dat nou?
0: Ja, dat klopt. Wij appen af en toe door de week.
1: Ja,
0: en zegt, ik verheug me er zo op. Ik zeg, maar doe eerst eventjes de ANWB. Dan kijken we daarna verder.
2: Fantastisch.
0: Ja, fantastisch.
2: Henry van Loon is fantastisch.
1: En ja, het lijkt me heel leuk.
0: Ja, is fantastisch.
1: Lijkt me heel leuk.
0: Ja. Had je het al gezegd?
2: Ja.
0: Goed.
1: Oh ja, kijk, we moeten door.
0: Door naar wat je kunt. De weg.
1: 400 kilometer file in totaal. Ik zal even de langste file noemen.
0: Doorvraag.
1: De A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 3 kwartier langer over.
0: Nou, we gaan je een heerlijk weekend wensen.
2: Mag ik nog één vraag stellen?
0: Ja?
2: Knooppunt Sabina?
0: Is dat in godsnaam?
1: Ja, nou ja, ik kom dus uit die hoek, Steenbergen.
2: Oh.
1: En dat ligt daar, bij Dinteloord.
2: En hebben een hele leuke avond met Hanny van Loon en met je vriend Jelle.
1: Ja, dank je.
2: En een Peugeotje.
0: Voorzichtig. En waarom heb je een kleintje eigenlijk?
1: Een kleintje?
2: Peugeotje.
0: Ja, Peugeotje.
2: Magootje.
0: Een Peugeot, Magootje.
1: Er is altijd ruimte voor verbetering, toch?
2: Dat is waar.
0: Ja, gewoon bel me. Dankjewel, Tijn. Okay. Vrienden, het is 5:30. Wij gaan nu naar een van de allerbeste nieuwslezers van Nederland. Ja, mensen die appen dus. Magootje, Magootje. Ken je dat nog?
3: Ja. Magootje, Magootje. Jij kleine Magootje. Magootje, Magootje.
0: En waar kwam die vandaan? Uit
3: Maduro.
0: Ja, Joris, allemaal generatieklasse.
2: Ja, voor je tijd.
4: Schrijf het allemaal op.
0: Ja. Goed, het nieuws nu van 6:30.
4: Ja, de politie wil dat zo'n 100 verkeersboetes die zijn uitgeschreven door een sjoemelende politieagent worden ingetrokken. In ruim 4 jaar tijd schreef een agent van de politie Oost-Nederland bekeuringen uit zonder dat hij daadwerkelijk een verkeersovertreding zag. Opnieuw gaan de vlaggen halfstok in Noorwegen, want de tante van de koningin is overleden. Het gaat om de 94-jarige prinses Astrid. Ze was de zus van koning Harald. Die is onlangs overleden. Woensdag is hij bijgezet. Astrid kreeg op haar 22e al een belangrijke rol toen haar moeder overleed en zijn toenmalig koning Olaf moest bijstaan. Tot nu toe is meer dan 1000 kilo vuurwerk ingeleverd bij speciale inleverpunten van de overheid. Sinds augustus is het meeste vuurwerk verboden. Er gaat nu ook een vuurwerkinleverbus door het land. Die stond vandaag in Eindhoven en daar is 144 kilo vuurwerk ingeleverd. Sommige liefhebbers hadden het daar wel even moeilijk mee, zag Studio 040.
5: Ja, je mag er niks meer doen. Ook al doen we wel een beetje pijn om het in te leveren, want het heeft geld gekost. En bovendien het hoort gewoon bij de traditie van oud en nieuw.
6: Ja, het is wel zonde eigenlijk, hè? Maar ja, het is toch rond de 200 euro. Ja, dus,
7: ja, anders was het de lucht ingegaan, dat is eigenlijk hetzelfde.
6: Daar had je een beetje van kunnen genieten, hè? Maar nou is het Foetsie.
4: Ja, en wat ook Foetsie was een politietelefoon op het bureau van Venlo.
0: Sorry.
4: Die is op een bijzondere plek teruggevonden, namelijk in een verdachte. De man mocht in de cel met een mobiele politietelefoon naar zijn advocaat bellen.
0: Hey. Hi.
4: Toen de agenten de telefoon wilden ophalen, toen zei de man dat hij je rectaal had ingebracht. Waarom, dat weten we niet. Hij kreeg de telefoon er ook niet zelf meer uit, dus die is operatief uit zijn endeldarm verwijderd.
0: Oh, ineens lag hij op tafel. En hij werd gelijk gebeld. Hallo. Hij kreeg gelijk een tikje. Wij willen zeggen, boy, steek je vinger op. Of wat moet je even openzetten?
2: Kijk, sommige nieuwsberichten moet je in dit programma gewoon niet voorlezen.
4: Oh nee, hoezo?
2: Er gebeurt niks mee. Ik vind het heel knap van je.
0: Ja,
2: heel
0: maar,
2: moedig.
0: Maar het is ook een hele knappe jongen op dat punt.
2: Ja.
0: Hij kan heel goed improviseren, vind ik heel leuk.
4: Nou, dankjewel.
0: Nee, maar goed, dat doe je natuurlijk al heel lang goed. We doen al heel veel jaren dit programma. Je ziet er ook altijd uitgeslapen uit. En in de gang vertelde je mij ook dat jij, voordat je gaat werken, altijd even een powernapje doet.
4: Ja, dat klopt, ja. Dan ben ik lekker scherp.
0: Oh, wat,
4: ja, doen jullie dat ook?
0: Wat ontzettend leuk is dat.
2: Ja, ja, wij ook, toch?
0: Wat?
2: Ik zeg net tegen tante Eddy. Tante Eddy en ik slapen ook vaak een powernapje, toch?
0: Ja,
2: tante?
0: Niet samen uiteraard.
2: Nee, niet samen.
0: Nee. Maar ik moet je zeggen, ik doe dat altijd. Ik doe het 1 keer per dag. Doe ik een powernapje en dat doe ik dan naakt. Ik slaap het, dan neem ik even een half uurtje, ga ik even naakt een power napje doen. Een, oh. Ja, mensen die zich eraan storen, nemen maar een andere bus. hoe dan ook, Paul, wij hebben zo meteen. Oh, is dat leuk om te vertellen? Dat is ook voor jou leuk, Jori. Wij gaan een quiz spelen.
2: Ja,
0: namelijk,
2: leuk is dat.
0: Ja, dat is de Paul de Leeuw quiz. Oh. Dan hebben we vragen over Paul en over Leeuwen.
2: Ja, en wie beantwoordt de vragen voor Paul en wie beantwoordt de vragen voor Leeuwen?
0: Jij gaat vragen beantwoorden die ik op je afvuur, die over Leeuwen gaan.
2: Nee maar.
0: Zeker. En een luisteraar mag zich zo meteen opgeven. En ja, die gaat dan. Die komt er in de show, als ik het niet verkeerd begrijp.
2: Dus dat is nu al.
0: Je
2: mag zich nu al opgeven.
0: Oh, mijn schoonmoeder is ook opgegeven. Ah, verdikke me mensen. Ja, die is overleden. Oh. Als je mee wilt doen met deze quiz, mensen, pak dus je telefoon en app het woord Paul. En dan gaan we je bellen. En dan kun je
2: leuke prijzen aan vast.
0: Nee, dat niet.
2: Oké.
0: Okay. Jij kost al een godsvermogen. Dus. Jawel, je kunt leuke prijzen winnen. Ja. Mijn schoonmoeder, die is...
2: Je hebt geen vriend.
0: Nee, maar dan kun je wel een schoonmoeder hebben. Ach, die arme vrouw is overleden. Ja, ik herinner me haar laatste woorden nog. Ja, niet zo spelen met die pijlenboog.

0: die is...
1: Je hebt geen eens een vriend.
0: Nee, maar dan kunnen we wel een schoonmoeder hebben. Ach, die arme vrouw is overleden. Ja, ik herinner me haar laatste woorden nog. Ja, niet zo spelen met die pijlenboog.

vaker gedraaid. Dat vind ik zo ontzettend leuk. Lekker enthousiast als we deze plaat draaien van The Romantics. Krijg je de handen op elkaar. En dat tempo, heren, dat mag wel wat agressiever. Ja, lekker. Daar komt die vinger weer, Paul. Lekker is dat. Dat zijn The Romantics hier op de radio. Grote hit geweest.

0: toch al meer dan 40 leeuwen?
1: Ik denk meer dan 20.
0: Nee, dat is dan weer helaas niet goed. Nee, het zijn er 40 notabene. Moet je eens nagaan, als één leeuw 40 vrouwtjes heeft.
1: Nee, dat klopt niet.
0: In jouw geval moeten we echt terug aan je jeugd.
1: Nee, 41 is 41 dan. Het zijn 40. Het zijn 39 vrouwtjes in één mannetje.
0: Ja, ben jij vroeger een beetje promiscu figuur geweest? Nee. Toen je vrijgezel was?
1: Nee.
0: Van de ene meisje op de andere meisje?
1: Daar heb ik geen herinnering aan.
0: Nee, oké. Okay. Nee, dat is heel iets anders, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Je kan zo de politiek in.
1: Zeker.
0: En je weet wat ze zeggen over politici, hè?
1: Nee.
0: Als ze ademen, liggen ze. Waar ook. En dan de beroemdste Nederlandse collega van Paul, Loekie de Leeuw natuurlijk. Voor één Loekie-filmpje van 4 seconden zijn ongeveer hoeveel afzonderlijke beelden nodig? 25, 50, 100 of 400?
1: 400.
0: Ja, dat zou je denken, maar het zijn er toch wel 100 bij elkaar alweer. Verdikken we nog aan toe.
1: God.
0: Ja, je hebt er dus 3 fout en 1 goed.
1: Nou ja, het is een positief begin.
0: Het is een leuk begin. Het begin is er. Nu de rest nog natuurlijk. Zometeen, jij op het apparaat. Pak je telefoon en laat weten wat jij denkt te weten over Paul de Leeuw.
2: Pardon, gaat het?
3: Oh, ik heb zo'n zin.
2: Waarin dan?

0: is het ook, Paaltje.
1: Zo.
0: Hoe vind je het?
1: Binnen. Heel erg leuk. Heel erg leuk.
0: Speciaal voor jou gemaakt.
1: Maar ja, ik mocht ook appjes voorlezen die heel erg spectaculair zijn. Maar dat mag nu niet, dus.
0: Nou, we gaan nu eerst even de lippen. Okay. Ik ben de vormgeving ingestart. Ja, zometeen.
1: De vormgeving zijn ingestart.
0: Doen we dat na zessen.
1: Ja.
0: Hoe dan ook. De grote Paul de Leeuwquiz.
1: Doe ik Marianne uit Waddinxveen. Ik wens je nog een heel fijn huwelijksdag toe.
0: Hoe dan ook, zometeen kom je juist luisteren aan de lijn. Want dan ga je natuurlijk de quiz spelen. Wat weet jij over Paul de Leeuw? Nu even, Paul de Leeuw, wat weet jij van leeuwen?
1: Hier kom maar op.
0: Vraag 1. Jij kunt een aardig geluid produceren, Paul. Maar een leeuw kan heel veel meer produceren dan geluid. Vooral geluid dat heel erg ver gaat. Hoe ver weg kun je het gebrul van een leeuw horen? Is dat A, 2, B, 4, C, 8 of D, 15 kilometer?
1: Ik denk 4 kilometer.
0: 4 kilometer, denk jij? Nee, dat is niet goed.
1: Ah.
0: Nee, het is 8 kilometer verder. Dat is best nog een heel end.
1: Maar wie zegt dat, dat het zo is?
0: Dat staat op het internet.
1: Oké, okay, prima.
0: Zo'n bril kan ongeveer 114 decibel halen. Dus goed. Dus, leuk. En ik vind het zelf wel leuk, weet je. We hebben er nog één. Wat denken bij leeuwen meteen? We denken bij natuurlijk aan Afrika. Maar waar leven ook nog in het wild? Mexico, India, Thailand of Australië?
1: Ik zou zeggen India.
0: Waarom denk je dat?
1: Nou ja, omdat ik moet gokken.
0: Dat is goed.
1: Ja, omdat het een groot land is.
0: Je moet vaker gokken.
1: Ja, dat doe ik zeker.
0: Die vriendje van mij, die heeft een grote neus, hè?
1: Ja.
0: Dus die wil van plastische chirurgie dat doen. Een enorme neus. Dus ze gaat naar de plastische chirurgie. Zegt, kunt u daar wat aan doen? Ze zegt, nou kan u wel opereren, maar blijft een gok. Hoe dan ook, vraag 3. Een leeuw leeft niet graag alleen. Nee. Hoe groot kan zijn groep worden? Meer dan 10 leeuwen, meer dan 20, meer dan 30.

0: Oh, wat lekker, jongens. Waarom moet je lachen, Paaltje?
1: Omdat ik... ik vind... Ik ben gewoon kapot.
0: Ja, waarvan dan?
1: Van jingles inzingen. Ja. Ik ben al vanmorgen vroeg begonnen om 8:30.
0: Nou, je hebt er lekker aan gedaan, maar dat geeft voor de rest niet. Want wij doen dat voor jou, want wij hebben enorm respect voor jou.
1: Heel vereerd.
0: Ja, maar wij met jou, dat we dat even voorop
1: stellen. Maar wie hebben we aan de lijn?
0: Hallo, goedemiddag. Ton.
2: Ja, dat is Ton.
0: Goedemiddag. Hallo, Ton.
2: Hi,
0: Ton.
2: Ik zit zo bij,
1: hè. Is het met een M of met een N, Tom?
2: Ton.
1: Met M. Van
0: Met Nico.
1: Van Nico.
0: En verdien je er ook op jaarbasis, Tom?
2: Nou, niet zoveel.
0: Ja, het liefst wel, ja. Ja, nou, Paul komt er niet voor. Maar, nee. Tom. Verliefd, verloofd, getrouwd?
2: Sorry?
0: Verliefd, verloofd, getrouwd?
2: Ik ben weduwnaar.
0: Ach, allang?
2: Ja.
0: Ik heb wel eens gesproken, hoor, met iemand die dat ook was. En zei, nou, daarna hoeft voor mij niks meer. Zit jij daar net zo in? Qua vrouwen?
2: Nou, ik ben van die leeftijd dat de markt erg dun is, als ik het zo mag zeggen.
0: Oh ja? En, hoe oud ben je dan?
2: Nee, 65.
0: Nou, dan ben je jonger dan ik. Dat is een leuk vooruitzicht voor mij, dit.
2: Ja.
0: Nee hoor, Tom, er is echt iemand voor iedereen. Dus,
1: we gaan wel door nu.
0: Ja. We gaan de vragen der vragen stellen natuurlijk nu. Paul, wil jij de eerste vraag aan Tom stellen?
1: Ja, Paul, ik maakte in 1986 mijn televisiedebuut. En bij welke bekende presentatrice zat ik toen aan tafel? Was het A, Mies Bouwman, B, Sonja Barend, C, de presentatrice Yvonnie, of D, Katharina Keil?
2: Oh. Sonja Barend?
1: Ja, goed geantwoord.
0: Oh, wat goed. Nee, het is goed. Ja, wat goed. Vraag 2.
1: Dat was 1986 overigens.
0: Ja, dat was volgens mij 12 februari. Moet ik even op mijn hoofd doen.
1: Ja, 12 februari.
0: Ja, precies. Het was Sonja op woensdag.
1: Ja, het was een week na de Elfstedentocht.
0: Precies. Met welk programma, Ton, won Paul in 2008 de Gouden Televisiering, De Schreeuw van de Leeuw? Paul, een mooi weer de leeuw, of laat de leeuw?
2: Volgens mij De Schreeuw van de Leeuw.
1: Nee, dat is fout.
0: Averdikken. Nee, dat was het wel, Paul.
1: Mooi weer de leeuw.
0: Ja.
1: Mag ik even zeggen dat wij nu nog steeds genomineerd zijn met een geweldig programma met mensen met dementie. Het is een vergetelijke reis. En dan zijn er nog steeds...
0: Maar de televisiering?
1: Ja, je kan stemmen. Ja, dan moet je naar de tvgids.nl/ring.
0: Doe dat
1: een
0: nou voor Paul.
1: Een vergetelijke reis van Omroep Max. Ja. Met 14 geweldige mensen die allemaal aan dementie lijden.
0: Volgens mij is het vergetelijk mooier, hè?
1: Een vergetelijk mooie reis. Wat zei ik dan weer?
0: Nou, iets anders.
1: Een vergetelijk mooie reis. Ga naar
0: waarschijnlijk ook vergeten.
1: Want dinsdag sluiten de hokjes. En het was echt vooral van de Hoeve. De Hoeve in Oorschot was echt fantastisch.
0: Ik heb je gezien.
1: Benidorm.
0: Echt mooi. Mooi dingetje. Ja. Terwijl je minder wil werken, heb je toch altijd
1: een. Ja, maar dit is niet werk. Dit is een cadeautje.
0: Dat is jouw aanwezigheid.
1: We moeten
0: hier
1: door,
0: ook.
1: Tom,
0: jouw volgende vraag komt van Paul.
1: Paul, ik ben de Rotterdammer. Maar wat is mijn geboortejaar? 1958 zou A zijn, B 1960, C 1962 of D 1965?
2: Ja. Ik ben van 61, maar...
0: Nou, maar een jaar later.
2: Ja, dat zeg ik, 1960.
1: Ja. Nee, een jaar later, 62.
0: Vader. Maar ik reken het goed.
1: Nou, Tom.
0: Ja. Hij werd geboren uit mijn hoofd 26 maart 62. Ja. En dat was in Rotterdam. Dat is dan weer vandaan.
1: We zullen maar houden dat je weduwnaar bent. We gaan door met vraag 4. De muziekvraag. Kom op, Eddie. Ja. Gooi hem erin.
0: Paul stond in 94 op nummer 1 met dit nummer. En dat ga ik je ook even laten horen. Ik heb dat natuurlijk speciaal klaargezet. Dat was natuurlijk prachtig. We hebben het gehoord, Paul. Ik wil niet dat je liegt. Van welke wereldhit is dat een Nederlandse bewerking? Is dat van Tiamo, van Roberto Tozzi? Felicia, van Albano Romina Power, dat is de uitspraak. En La Solitudine, van Laura
1: Pausini.
0: Ja, sorry, jongen. Paola Pausini. Sorry, hoor.
1: Laura Pausini.
0: Of Vivo Perle, van André Bocelli. Ah, ik weet het even niet. Wat is het?
2: Ik denk de derde.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, wat goed. Oh, wat ontzettend goed.
1: En hier staat een extra prijs bij. Hè? Ik nodig je uit voor met twee mensen om naar Ahoy te komen. Dan ga ik het zingen. 26, 27 of 28 maart mag je komen naar Ahoy. Ga ik het nummer ook zingen.
0: Naar Ahoy!
2: Ja,
1: dat gaan we regelen, Tom.
0: Ja, Tom. Oh, wat ontzettend leuk dat je komt.
1: En je mag iemand meenemen.
0: Ja, natuurlijk. Heb je al een idee wie je gaat meenemen, Tom?
1: Nou, ik neem Eddie.
2: Ik ga dan aan een goede vriend van me vragen. Maar die zit tegenwoordig vaak in Spanje.
0: Ja.
1: Oh.
2: Dus ik weet niet wat hij doet op dat moment.
1: Waar woont hij in Spanje?
0: Een lang verhaal.
2: Hij zit in het oosten.
1: Oké, okay, maar als, als de wind goed gaat, dan ging ik naar Hoi, kan ik daar horen hoor.
0: Ja, nou, voor jouw wind die zit nooit goed, hè?
2: Ja,
0: Godsamme, ben je een beetje gegeten, hè? Tom, blijf toch even hangen voor je informatie. We vonden het heerlijk dat je er even was en een prachtig weekend, hè?
2: Yo, jullie
0: ook. Yo, hoi, hoi. Ja, dit wil ik graag als laatste voorlaatste, als laatste plaat draaien. Ik vond het zo'n mooi duet. Paul de Leeuw en Roetje Kot deden het samen. Nee, op de plaat alleen, mensen, even serieus blijven. Het schitterende Blijf bij mij.

0: Fantastisch, kom er maar eens om.
1: Een dag die gezongen is, een dag die gelukt.
0: Zo is het. Oh, einde van de show. Inmiddels is het alweer.
2: Het is tijd voor Van Inkel met Rinkel de Kinkel. Je rondje zit klaar, dus start die kutviolen maar.
3: Daar zijn ze, de kutviolen.
4: Voor die prachtige donkerbruine koffies. Dan kost de godsvermogens van Jeroen van Inkel. De grootste icoon van Radio 2.
1: Er zijn allemaal legendes hier in deze studio.
5: Volgende week is Keur en Weer.
1: Paul. En wie heb je volgende week?
0: Ja, dat weet Stefan.
1: We hebben Roe Weverveer en Najib Hamali. Daar staat hij dan. Staat ook voor je neus.
0: Oh, ja, Roe Weverveer. Wie is dat?
1: Ja, is een hele goede cabaretier. Najib Hamali is ook een goede cabaretier.
0: Oh, wat ontzettend leuk.
1: En zijn vrouw zit in de Real Housewives of Amsterdam.
0: Oh, vrouw van de vriend. Wij zitten in een rolstoel. Is leuk je erover begint. Dat is minder leuk.
1: Excuus, luisteraars.
0: Ja, ik vind dat niet zo leuk wat je nou over begint.
1: Dit mag ik niet doen.
0: Nou, wij doen dit programma al een tijdje en mensen zijn wel wat gewend. Ze nemen mij niet serieus.
1: Is dat zo?
0: Nee, hoe is het nou, Paul, om serieus genomen te worden?
1: Pak die shoelbak er maar even bij.
0: Ja.
1: Zeg maar afscheid.
0: Hebben we even de tijd voor de legende?
3: Weet ik niet.
0: Jij bent de legende.
3: Ja,
0: zeker.
3: Tuurlijk, altijd.
0: Want ik zie inderdaad dat Jesse Sprikkelman is wat vrouwelijker dan doorgaans.
3: Heeft een...

0: Blond haar tegenwoordig, blond haar.
1: Ja, staat hem wel goed hoor. Ja, dat rokje had ik overigens niet gedaan. Maar goed.
0: Nee, ik ben even zonder Jesse vandaag, maar wel met een IRI top 10. Ja. En daarin staat onder andere de gemeente Amsterdam.
1: Oh.
0: Ja, die hebben.
1: En ik hoop toch, mijn favoriet voor de irritatie top 10 zit er dus ook in, hoop ik.
0: Jouw favoriet voor de irritatie top 10?
1: Ja, die meneer die het Songfestival ook altijd buiten op die gracht had presenteren. Die zoon van, weet je ook alweer?
0: Splinter Chabot. Ja. Nee, die staat er vandaag niet in.
2: Dat is jammer.
0: Nee,
2: dat
0: komt
2: er volgende keer. Splinter Chabot, jong, talentvol en voor de rest zeg ik niks.
1: Jong, talentvol.
2: Jong en talentvol.
1: Oké, nou, jong was genoeg geweest. Hoe dan ook. Nee hoor, het is een schat van een jongen, als je hem goed kent tenminste. Paul, mag ik een diepe buiging? Nou, dat ga ik niet doen.
2: Bedankt voor je komst. Dankjewel Stefan, als de man achter de schermen.
1: Ik vond jou fantastisch vandaag.
2: En voor jou ook niet slecht.
1: Nee, niet slecht nog.
2: Nee hoor, blijf wel werken.
0: Geef ik jullie allebei.
1: Oh, 9,5.
2: Net geen 10.
0: Nee, het is altijd ruimte voor verbetering.
1: Zo is dat. Veel plezier zo meteen met het grote icoon hier.
0: Compacter had ik het gemaakt.
2: Nou, dan gaan we naar jou luisteren.
1: Ja, het grote icoon vandaag.
2: 8,5.
1: Jou is even dichter. Wij gaan het grote icoon zo luisteren. Er zijn andere mensen die denken dat zij het icoon zijn, maar het is niet zo. Dat is gewoon Jeroen van Enkel.
2: Kijk, ze buiten, Eddie. Daar staat mijn auto. Ga ik nu naartoe. Daar.
1: Ah, dat kleine Peugeotje. Paul, nog een grote applaus voor jou.

0: Babber de Plop. De werkmotivatie voor vandaag, die is alweer op. Luus de Met. Adio.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Vries. Ontdek het op friesland.nl.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
4: Heijn. Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
12: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam.
13: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
14: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis. Bestel nu. Bij New York Pizza.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
15: Even kijken naar de klok. Oh, jemig. 4:06. Tijd voor het NOS-journaal. Juri Stubenitski, een hartelijk goedenavond.
16: Hey Jeroen, goedenavond. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse hulpdiensten ernstig gewond. Bij het ongeluk vielen 5 doden. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt, maar volgens Omroep Brabant is een van de dodelijke slachtoffers een vrouw uit Uden. Het kabinet wil een leeftijdsgrens voor het gebruik van sociale media die voor alle EU-landen hetzelfde is. Samen met Spanje doet Nederland voorstellen voor zo'n gezamenlijke leeftijdsgrens. In het regeerakkoord is een minimumleeftijd afgesproken van 15 jaar. Om de gesprekken met andere EU-landen wat eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd los, zegt verslaggever Ewout Kiewiet.
17: Er zijn onderzoeken dat vanaf 13 jaar beter is. En we weten dat de voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, dat die binnenkort met een voorstel gaat komen. En zij lijkt wel geneigd naar 13 jaar. Dus ja, daar zijn ze het nog niet helemaal over eens. Maar Nederland wil 15 jaar, maar het zou zomaar eerder kunnen worden.
16: In het Groningse Warfum is vandaag een tijdelijke asielopvang geopend. Het moet de druk iets wegnemen op het aanmeldcentrum in Ter Apel. Omdat de hal in Warfum nog wordt verbouwd, worden asielzoekers nu in tenten opgevangen.
18: Nou, dit is een geïsoleerde tent. Zowel de wanden als het dak zijn geïsoleerd en er zit verwarming in. Als Ter Apel vol zit, dan gaan de eerste 100 gaan naar De Wolde, naar de gemeente De Wolde, naar Zuidwolde-Drenthe. En de tweede, en als er dan nog mensen over zijn, dan komen die hierheen. En dan hebben wij hier dus ook nog plek voor maximaal 100.
16: Die noodopvang in Warfum blijft een maand open. En fans moesten er 22 jaar op wachten, maar deze artiest keert terug met een stadionconcert. DJ Chesto natuurlijk. Hij zegt dat hij volgend jaar juni in het stadion van Warschau in Polen staat. Er zijn 31.000 plekken. Zijn laatste stadionconcert was in 2004. Het weer vanavond alleen in het oosten kans op een buitje. Morgen droog, vrij zonnig en maximaal 21 graden.
15: Snel naar de ANWB, zolang Rijn daar nog zit. Via de lijn, Rijn, waar staan de files allemaal?
19: Jazeker, de files nemen af. De meeste files die staan in de Randstad, Gelderland en Noord-Brabant. Zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 8 kilometer met 25 minuten oponthoud. En dan nog een ongeluk op de N69, Veldhoven richting Neerpot. Het ongeluk gebeurde tussen Dommelen en de Belgische grens, 4 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging.
20: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
21: Wow.
20: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
22: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
14: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
23: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
24: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
23: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
25: Bij VitaPro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat VitaPro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
26: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
25: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
29: Ja, hoi.
28: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
29: Ja, dat kan goed kloppen.
28: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
29: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
28: Oké, okay. En waarom juist radio?
29: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
28: Oh, wat goed zeg.
29: En ik ga binnenkort ook op tv.
28: Zo.
29: Ja.
30: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
31: Dus jij wil naar Egypte?
0: Ja, met NRV.
1: En waarom NRV?
0: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
1: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
0: Tuurlijk.
1: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
0: Jazeker.
1: Cairo en de piramide?
0: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
1: Top, ik ga mee.
0: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
2: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Oh ja, als ik jouw favoriete kroeg moet bellen om te vragen of het bier klaar staat, laat het weten. Via de NPO luisteraar op verzoek van Jan Tien ga ik nu even checken of ze in Haarlem al klaar zijn voor het komend weekend om daar de gezelligheid te omarmen. Ja, hi, is dit Café Studio?
4: Dat klopt.
15: Hey, Jeroen van Inkel. Ik bel even met Café Studio in Haarlem. Dat zijn jullie. Om te vragen of de sfeer er al een beetje in zit.
4: Voor wat?
15: De sfeer.
4: Ja, die zit er goed in.
15: Zit die er al in?
4: Ja.
15: Ja, want ik hoor geen feestende mensen.
4: Dat klopt. Dus, dat begint pas om 12 uur.
15: Om 12 uur vannacht, feestende mensen.
4: Ja.
15: Ah, oké. Okay. Dus ik ben eigenlijk een beetje te vroeg. Dus jullie zijn nu aan het schoonmaken en zo?
4: Nee, we draaien nu gewoon terras.
15: Oh, dat is natuurlijk niet met singelde mensen en hosselde en dat soort dingen.
4: Ja.
15: Ja, nee, oké. Okay. Maar dat, is dat wel gezellig?
4: Ja, dat klopt.
15: Nou, dat vind ik fijn om te horen. Dan wens ik jullie een heel gezellig en fijn horecaweekend tegemoet. Met goede klanditie en veel tevreden mensen.
4: Dank je.
15: Dag.
4: Dag. Welcome back, my friends, to the show that never ends.
15: We're so glad you could attend. Come inside. Oeh, ja, dames en heren, jongens en meisjes. Gooi die lucht maar even in de longen. En smijt het er allemaal maar uit, want hier gaat het lekker gebeuren met z'n allen. Als de wiede weer gaat nu van plek gaan, het weekend.

weet, ik heb ergens een laadje in mijn grote archief. Daar staan de woorden la la la tracks. Deze komt eruit. Wat een lekkere la la track. Was u hem al vergeten?

0: ladies and people. Vrijdag 11 september. We hebben de show via de NPO Luisterapp Digitale Doorgeefluik. En ik heet je van harte welkom in deze bijzondere show. Kan je niet zijn ontgaan aanslagen van 9-11. Zijn vandaag precies 25 jaar geleden. In de Verenigde Staten zijn er verschillende plekken herdenkingen. Ik vond dat met die drones vond ik nog het mooiste wat ik gezien heb online. Dat ze met de behulp van duizenden drones gewoon de Twin Towers weer gecreëerd hebben in de avondschijn. Zo, de schijnsel van de avonduur. En dat is zo mooi. Toen dat plaatsvond, dat je later nog weet waar je op dat moment was. En ik zat bij een ander radiostation. Ik deed de middag bij Radio 58. Ik zat in de kantine, ik was een beetje mijn show aan het voorbereiden. Niels Hoogland zat daar met zijn lunch, geloof ik, en zo. En hij zei, ja, dus moet je even kijken. Een of ander klein vliegtuigje is de WTC binnengevlogen. Dachten ze nog, hè, in het begin, dat het een klein vliegtuigje was. Maar ja, dat was mijn moment. Ik zat in de kantine bij Radio 58 toen dat gebeurde. Nou, deze week is er ook mooi nieuws, gelukkig. Heel erg mooi. Ik moet zeggen, ik vind dat fijn voor de man en voor iedereen en al zijn familieleden. Umberto Tan, hij wordt opnieuw vader, want zijn partner Elise is in verwachting. Maar omdat Tan al 60 jaar is, waren er wat negatieve reacties. En daar heeft hij nu op gereageerd in zijn podcast Dit is Amerika.
1: Als ik dan zie hoe er online gereageerd wordt, ik leef mijn leven zoals ik dat wil, zou André Hazes zeggen. En ik ben er gewoon heel gelukkig mee. En that's it. En ik heb ook heel veel leuke en goede reacties, hoor. Maar soms dacht ik wel van, jeetje, Mina, zeg, wat maken jullie je druk om hele discussies in programma's. Ja. Of ik wel of niet te oud ben en noem maar
0: ja,
1: op.
0: Ja, ja, maar in de eerste plaats, Umberto, gefeliciteerd. Dat is denk ik even het allerbelangrijkste. Maar ik moet er niet aan denken, hoor. Alle luiers weer op mijn leeftijd. Ik ben ietsje ouder dan Umberto, maar ik zou dat niet willen. Maar goed, je bent BN'er of je bent niet BN'er. Als je zoiets doet, heb je kans dat er wat mensen wat over zeggen natuurlijk. Oké, welkom. Dit is de show waarbij de stress en al de sores laat je lekker los.
2: Dat gaan we loslaten in een multidimensionale reis. Kijk, waar zit het vast in je lichaam? Wat mag je los gaan laten?
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat op die manier doen. En daarom wil ik je nu even uitnodigen in te ademen. Uit te ademen. Zen te worden. Connectie te maken met de aarde. Te luisteren.

0: Yeah, let's hear it for Shakira. Zangeres uit Colombia is ook daar de getroffen gebieden door de aardbevingen bij Choco. Heet het Choco? Hoe spreekt dat uit, Younes? Choco?
1: Choco.
0: Ja.
1: Denk ik.
0: Ja, dat is er naartoe geweest om de slachtoffers van de aardbevingen daar een hart onder de riem te steken.
1: Oh, wat goed.
0: Ja. Het, lieve meid, en je hoorde het samen met Burna Boy. Dit is het geluid van 1831. De headlines van het nieuws. Juri, wat gebeurt er in de wereld?
2: Nou, de opsporingsdienst van de Belastingdienst heeft beslag gelegd op panden van 6 cardiologen. Die worden van corruptie verdacht. De hartspecialisten zouden zich hebben laten omkopen door fabrikanten van medische producten, zegt een journalist van Investico.
3: De cardiologen worden verdacht van geld te hebben ontvangen van fabrikanten van medische hulpmiddelen. Denk aan de makers van pacemakers of stents of hartkleppen. En in ruil daarvoor zouden ze de producten van die fabrikanten hebben gebruikt bij de medische ingrepen die ze doen. Dus de cardiologen zouden die bedrijven een voorkeursbehandeling hebben gegeven. En dat mag niet, want dat is omkoping.
2: Het gaat om cardiologen van ziekenhuizen in Amsterdam en Nijmegen. Minister Hermans van Volksgezondheid adviseert om onder een klamboek te slapen om niet besmet te worden met het West-Nijl-virus. Dat virus wordt door muggen verspreid. De RIVM kwam ook al met dat klamboe-advies. Het virus kan leiden tot koorts, hoofdpijn, verlammingsverschijnselen en in zeldzame gevallen de dood. En fans kijken er lang naar uit. De wereldberoemde meidengroep Cat's Eye treedt vanavond voor het eerst in Nederland op in de Ziggo Dome. Uren van tevoren stonden de icons, zoals de fans zichzelf noemen, al in de rij te wachten.
4: Ik was om 5:30 opgestaan en toen hebben we mijn outfit aangedaan, mijn haren gedaan. En het was ook wel heel erg lang rijden.
5: Ik en een vriendin van mij stonden hier al vanaf 5:00 s'nachts.
6: Ik vind het echt fantastisch om hier te zijn. Ik ben volledig van België naar hier gekomen. Ik heb ook nog pijn van mijn stem van het vorige concert.
7: Go MIA. I'm a go-go, I'll go M.I.A.
2: Cat's Eye groeide binnen een paar jaar uit tot een van de grootste girlbands ter wereld. Veel mensen op TikTok doen de dansjes na.
0: Ja, leuk.
2: En hierna gaat Cat's Eye door naar Keulen en Antwerpen.
0: Het wordt zo direct gedraaid op NPO Radio 2 ook, Cat's Eye.
2: Oh, dat heb jij uit bepaalde bronnen vernomen.
0: Ja, betrouwbare bronnen inderdaad.
2: Het weer dan vanavond vrij veel opklaringen. Morgen meer zon en maximaal 21 graden.
0: Bianca Damink, wat gebeurt er nog op de wegen?
8: Nou, er staan nog een paar files. Op de A9 in Noord-Holland heb je nog 10 minuten oponthoud van Amstelveen naar Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein. Het rijdt ook nog langzaam op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Ook daar heb je nog 10 minuten tijdverlies. En op de A16 van Rotterdam naar Breda is bij Rotterdam Feyenoord een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn daar dicht en de vertraging is bijna een kwartier.
0: Moest je niet naar Cat's Eye, Bianca?
8: Nee, dat heb ik even gemist, maar ik kan nog naar Keulen en Antwerpen, hoor ik. Gelukkig.
0: Je luistert naar deze zender, wat gunstig is dat. Ja, je hebt toch herkansing als je het zou willen. Dankjewel weer, later. Dat is vervelend als je erin staat.

0: plezier natuurlijk allemaal vanavond.
1: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: En daar gaat hij dan, met nummer 10. Op nummer 10 in de IRI-lijst staan fans die zich agressief gedragen richting hun idool. Agressief gedragen ook. Tame Impala die is gestopt met het geven van handtekeningen, omdat hij er helemaal klaar mee is dat hij constant lastig wordt gevallen. Wij zeggen, gun bekende mensen ook gewoon hun privacy. Ja, ja. Dan nummer 9. Ouderen die doen alsof Gen Z'ers en millennials niets voor elkaar krijgen in hun leven. Uit onderzoek blijkt dat dat onzin is, omdat
2: de jonge generaties doorgaans meer koopkracht hebben en een groter vermogen dan eerdere generaties op dezelfde leeftijd.
0: Kijk, dat bedoel ik. Dus die kunnen we ook vergeten. Nummer 8. Margaret, die belt ons via 0800-1122. Margaret, wat wil jij doorgeven voor in deze lijst?
3: Ja, mijn irritatie is dat als je dan ergens rijdt en dat er dan fietsers haaientanden hebben en dat ze dan stoppen en jij er bijna bovenop rijdt, toetert, en dat je dan de middelvinger krijgt. Super irritant.
0: Ja, moet verboden worden. Nummer 7, de gemeente Amsterdam, ik zei het er net al bij Eddie, die staan er sowieso in. Omdat ze een prullenbak midden op een fietspad hebben geplaatst.
4: Dat is toch belachelijk? Dat kan toch niet?
5: Echt geen logica achter, ik snap het echt niet. Ik snap niet waarom het midden op het fietspad is gezet. Het is echt gewoon dom.
6: Dit zijn grapjes van de gemeente. Ik hoop alleen wel een soort grapje weghalen.
0: Ja, ze moeten gewoon, denk ik, gedacht hebben, er kan daar in ieder geval ook geen auto staan. Anti-auto, hè, Amsterdam. Nummer 6. De extreem hoge brandstofprijzen in ons land.
7: Ik denk dat het pijn in ons hart. We rijden elke dag 80 kilometer voor ons werk.
8: Het is wat het is. Ik moet toch van A naar B. Je merkt het wel. Ja.
0: Ja, het valt allemaal niet mee. Dat soort dingen. En wat er op in staat, in de lijst in de IRI Top 10.

0: toevallig. Ik was toevallig vanmiddag in Almere Jungle, een dierentuin. En ik heb nog even gekeken of ik de band Beast of Burden kon vinden. Maar nee hoor, er waren alleen stokaapjes, paardjes, staafjes.
1: Stokstaartjes.
0: Dankjewel, Yvette. Die waren er wel. En piranha's, een grote krokodil. Nou ja, het was goed. Maar no, Beast of Burden, sorry.
2: Dames en heren,
0: ja.
2: De Iri Top 10.
0: Verder, nu met nummer 5. Daar is hij weer, Fred uit B&B Vol Liefde. Het is gewoon een oude viespeuk, want het enige wat hij wil is seks.
3: Die intimiteit, dat lijfelijke, dat contacten, dat wat ik heel graag wil, dat op slot blijft. Dat baart mij een beetje zorgen. Het kwartje moet echt vallen, want anders is het een gelopen race.
0: Hoppa! Zo. Goed. Fred de mazzel. Stel sterkte ermee. Vergeet je rechterhand niet. Nummer 4. Daar staat koning Charles. Hij heeft Harry en Meghan een brief gestuurd om ze te laten weten dat ze niks meer te zoeken hebben binnen het Britse koningshuis. De aanleiding is een terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk. Maar het is wel een beetje raar om zo met je familie om te gaan, dat je ze een sneer uitdeelt per brief. Ik zeg het dan gewoon in hun gezicht. En deze irritatie komt van Mariska. 0800-1122 heeft ze gebruikt. Vertel Mariska, wat moet er in de IRI Top 10?
4: Ik erg mij heel erg aan mensen die tijdens het uitlaten van de hond constant op hun telefoon lopen kijken.
0: Nou, dat is een hele goeie. De band tussen mens en dier wordt daar niet mee verstevigd, hè,
4: sommigen zeggen. Nee, ik vind het altijd verzonde. Geniet van de omgeving, geniet van je hond. Jij bent het enige wat zij hebben.
0: Ja, hoppa. Dat was nummer 3. Dankjewel voor deze Mariska. Daar zat ik al heel tijd op te wachten. En nummer 2, Feyenoord-speler Anis Hadjimoussa. Hij verdient godsvermogen, maar komt gewoon te laat opdagen. Als trainer van Bronckhorst kwam hij vorig weekend
5: te laat voor het vertrek. We hadden natuurlijk al een meeting daarvoor gehad. En daar was hij al te laat. En vanmiddag kwam hij nog een keer te laat.
0: Het is toch ongelooflijk.

0: de Eritop 10.
1: Op nummer 111, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Omdat ze de bruggen in ons land slecht onderhouden hebben. Boe, boe, boe. Deze week ging de Hardenbergerbrug dicht. Grote irritatie voor burgers en ook voor de transportsector.
2: Dat betekent dat de transportsector ongeveer 1 miljoen extra kosten per dag heeft. Dus iedere dag dat die brug dicht is, kost ons een miljoen.
1: Dat is ongelooflijk. Dat staat op nummer 1 in de Top 10 lijst. En je weet het, laat je niet te veel zien, anders kom je in de Top 10.
3: Radio 2, Topsong.
4: Deze week is Marianne van Fontaines DC. NPO, Radio 2.

0: voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
1: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
3: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
6: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
11: Dames en heren. De daluren beginnen.
12: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: NPO Radio 2.
15: Zeven uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland is vandaag het ziekenhuis uit kunnen gaan. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
16: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
15: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met weinig geld en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist en meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. En er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
17: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
15: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en dan koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zien we de zon tevoorschijn komen en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: Hey Clemens, dankjewel. Ongelooflijk. En even naar de ANWB. Daar zit Bianca Damink. Wat gebeurt er nog op de wegen, Bianca?
19: Nou, er gebeurt gelukkig niet zo heel veel meer, maar op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je bij knooppunt Ridderkerk nog wel zo'n 10 minuten in de file. Er is nog één rijstrook dicht na een ongeluk. En het rijdt ook nog langzaam op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein, daar sta je nog een kleine 10 minuten vast. After these messages,
18: we'll be right back. Zo dadelijk in de Rinkel de Kinkel Show, Mystery Movie. En dat gaan we spelen met een 9-11 movie. Ster.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
20: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
20: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het.

0: maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Wisselens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, Autotaalglas.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
14: Fans van voordeel,
13: Aldi.
16: Ah, het is altijd die twijfelen. Moet ik nou de rode of de blauwe nemen? Wat denk jij, de rode of de blauwe?
17: You take the blue pill.
16: Ja. Yeah.
17: The story ends.
16: Okay.
17: You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Radioland. And I show you how the best radio show of all time sounds.
18: Rinkel de Kinkel.
16: Haha.

0: van dit uurtje. Rinkel de Kinkel.
1: Hey!

John Beard. Je moet altijd oppassen met mannen die een achternaam hebben, Beard. Vaak zijn dat dan degenen die geen baard hebben. Ja, bij ZZ Top was dat zo. Hè? Dat was de enige man zonder baard was Frank Beard. En dat was de drummer.

0: september. Je kan meedoen met de show via de NPO Luister App het digitale doorgeefluik. Een bijzonder artikel in de Telegraaf vandaag. Ja, dit is vette shit, jongens. Ik bedoel, als je hier niet van weet, ben je niet hip. Het gaat over Jacqueline en zij is Kira Miste. En ze krijgt steeds vaker vragen van nabestaanden om een persoonlijke laatste rustplaats te maken in opdracht. Zo maakt ze wel eens een tompoes of een bami-schijf die dan als urn wordt gebruikt. Zie je het voor je? Zo'n ding op de schoorsteenmantel staat een bami-schijf. Daar zit oma in. Ja, heerlijk. Ze zit al maanden vooruit te werken met de meest opvallende verzoeken. Ze zegt, mijn urnen zijn eigenlijk geen urnen. Je zet iets neer, waardoor je met warmte aan iemand terugdeelt. Jacqueline noemt deze mini-urnen zelf troostkeramiek.
1: Nou, als allereerste deze LP. Deze kan ook opgehangen worden. En dit is de lievelingsplaats van haar vader. Oh. Hoe mooi symbolisch is dat?
0: Ja.
1: Nou, om nog even in de muzieksfeer te blijven, heb ik ook deze muzieknoot gemaakt. Je kan in beide noten as. En dit is de paraat van haar vader. Dus dit is super persoonlijk. Dan heb ik deze nog gemaakt. Dat is de bananensoes. Even ook iets wat weer heel anders is, is een mooie pioenroos. Huh? En het staat ook weer symbool voor degene die zo gemist wordt.
0: Ja, dat is toch hartstikke mooi als je je nabestaande op deze manier een laatste rustplaats kunt geven. In een tompoes of een bami-schijf. Ze maakte ooit een mini-urn voor een man die overleed aan een overdosis zelfs. En daarvan maakte ze een spiegeltje met twee lijntjes cocaïne en een klein envelopje. Ja, dat is ongelooflijk toch. Jongen. Maar ik zeg, whatever gets you through the night. Als je het je goed gevoel geeft met dit op een schoorsteenmantel, doen. Gewoon doen. En, ladies and people, deze week is het 40 jaar geleden dat Oprah Winfrey begon met haar tv-shows. Wat ons toch wel het meest bijblijft, is toch wel dit moment waarin ze royaal met prijzen strooide. You get a car. You get a car. You get a car. Ja, bij ons maak je kans voor Rikkel Bekikkel Eyecatcher. Dat is wel iets anders dan een car, maar ja, het is wel heel bijzonder. En is deze avond verder wat voor mij eigenlijk?
2: Als je denkt, ik wil mijn sessies geven, helemaal doordrenkt met mijn eigen energie, mijn eigen intentie, eigen kruiden.
0: Ja, ja.
2: Dan is deze avond wat voor jou.
0: Oh, gelukkig.
3: Dit is NPO Radio 2. NPO Radio 2.
4: Er is maar één NPO.

0: vanavond op veel plaatsen mist kan ontstaan. Houdt in de gaten. Vannacht droog, koelt af naar een kleine 12 graden.
1: Rinkel de Kinkel. NPO Radio 2.
0: Het leven van de gemiddelde discjockey valt niet mee. Er wordt altijd over gedaan van jeetje mina, een beetje draaien en dan weer een beetje aan de bar hangen. Zo weer. Ja, ik heb het hier over de club DJ's. Hè. Dat is een ander soort.

was een film en die heette Berlin Calling. En dat ging over een man die draaide en wat problemen had gewoon in de relationele sfeer. En ook moeite had om met zijn muziek het publiek te bereiken, maar

0: kijken wat er allemaal in de geschiedenis gebeurd is. Plaatsing van de eerste kunstmatige hartklep zou 74 jaar geleden dat voor de eerste keer gebeurd is. En sinds die tijd is er alweer zoveel uitgevonden. En de laatste tijd wordt er nog veel meer uitgevonden. Nieuwe dingen, nieuwe medicijnen, nieuwe kuren. En dat heeft natuurlijk heel veel te maken met Artificial Intelligence, AI. En het is ook weer tijd in het radioprogramma om dat zonder AI te doen. The Mystery Movie. Ja, je hoort een fragment van een film. En als je weet dat ook een film het komt, dan mag je mij direct bellen op 0800-1122. En dan kom je bij ons direct in de uitzending om te vertellen uit welke film het kwam. Ik hoop dat je het allemaal een beetje mee hebt gekregen wat voor dag het is vandaag. Dat kan je helpen. Dit is het fragment van die film.
1: Er was een explosie at the Pentagon. Een explosie at the Pentagon. Not a fire, een explosie.
2: Allahumma istirna ya rabbil alameen ya Allah. Allahumma arzuqna na'im jannatik ya rabbil alameen ya Allah.
0: Het is echt een gezellige film, dat mag duidelijk zijn. Komt ook meteen weer een beetje binnen als je dat hoort. Tenminste, dat heb ik zelf een beetje. Dus uit welke film kwam dat fragment? 0800-1122. Een beetje relateren aan welke dag het is vandaag. En hopelijk heb je het helemaal meegekregen. Ik zeg goedenavond.
3: Hallo, met Henry.
0: Henry, hallo. Uit welke film kwam dit, Henry?
3: Ik hoop uit Fahrenheit 9/11.
0: Fahrenheit 9/11. Nee, daar komt hij niet uit, Henry.
3: Okay.
0: Nee, maar goede poging. Goede poging.
3: Dank
0: je. Fijne avond. Hoor. Later. En op, even kijken, op de lijn hebben wij nu de volgende persoon. Ik zeg goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Met wie?
4: Met Daniel.
0: Daniel, alles goed met je, Daniel?
4: Jazeker.
0: Weet je uit welke film het kwam?
4: Ik geloof dat het uit United 97 komt.
0: Niet helemaal goed.
4: Het kan wel niet kloppen, denk ik. Maar
0: ik kun het wel goed. Het was United 93, was het eigenlijk.
4: Oh, kijk,
0: maar je zat goed in de buurt. Dus hoppa. Yo. Ja. Het gaat over het vierde gekaapte vliegtuig. De passagiers wisten de kapers te overmeesteren en liet het vliegtuig neerstorten in een weiland. Dat was een zeer moedige actie die die mensen gedaan hebben. Weet jij nog waar je was op de dag van 9/11?
4: Oh, ik was nog niet geboren.
0: Oh, je bent zo jong. Oh, hemeltje lief.
4: Ik ben zo jong, ja. Ik ben van 2002.
0: En toen je het later meekreeg, wat dacht je toen? Toen je dat zag voor het eerst?
4: Nou, ik weet wel, volgens mij toen het net 10 jaar geleden was, toen zag ik een nieuwsfragment van de NOS. Waar ze beelden terugliepen zien dat mensen uit de ramen sprongen. Het was, ja, het was verschrikkelijk.
0: Verschrikkelijk, ja. Het is natuurlijk wel heel indrukwekkend. Hoe oud was je toen, zei je?
4: Dat was geloof ik toen ik een jaar of 8 was of zo.
0: Ja.
4: Dat
0: komt het wel binnen, dat soort dingen, neem ik aan. Ja. Dus, dat zijn wel heftige beelden op die leeftijd. Maar ik hoop dat je het een plekje hebt kunnen geven. En het is natuurlijk vandaag 25 jaar geleden dat gebeurde in 2001. De aanslag op de Twin Towers. Ik wens je een hele fijne avond en dankjewel voor het luisteren naar Radio 2.
4: Insgelijks, hoi hoi.
0: Dit is het verhaal van dat moment. Niet eens van tevoren bedacht door Don Henley, maar later ooit zo toepasselijk geworden door de verschrikkelijke gebeurtenissen die toen plaatsvonden. It's a New York Minute. Een minute die nooit meer...

tik doet de klok en die minute is voorbij. In dit prachtig mooie stuk, wat overigens verscheen in 1990. Dus ver voordat überhaupt de aanslag op de Twin Towers plaats had gevonden. Het lijkt wel of onze Don Henley een profetische blik had wat dat betreft. Misschien heb je het bord zien staan langs de snelweg met de tekst: een lul verdient meer. Ja. Het bedrijf wil ondernemers wakker schudden over nieuwe regels rond loontransparantie. Burgemeester George Freulich, ex-DJ-presentator, is niet blij met het bord in zijn gemeente en ziet de boodschap liever verdwijnen. Ja, ik kan me wel herinneren, er was toen in de tijd was er ook een hit die ik dan wel eens draaide. En George vond het ook niet zo leuk. Dat was dan deze hit. Daar had George ook wel een beetje problemen mee. Maar sommige dingen, horen bij de samenleving. Nou ging dit al een beetje ver. Had George misschien wel gelijk in. Maar anyway, in het kader van en de sfeer van die tijd leek het mij een goed idee. Want ik draaide die toen elke dag in mijn Rinkel de Kinkel Show. Toen werd het nog een hit ook. Ai, caramba. Dat heb je toch voor verschrikkelijke dingen gedaan, meneer Van Inkel. Dolly Partons eerste postume nummer. Ja, dames en heren, komt eraan. Bound to Ride is uitgebracht. En dat klinkt zo.

opgenomen voor een tribute-album voor de Stanley Brothers. En vanwege corona nam Dolly haar bijdrage alleen op in haar thuisstudio. Maar die gasten die hebben allemaal zoveel geld. Zo'n thuisstudio is natuurlijk een volledig geoutilleerde opnamestudio. En Dolly overleed vorige maand op 80-jarige leeftijd aan kanker. En er is nog meer Dolly-nieuws, voor het geval dat je dat niet had meegekregen. De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar haar. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd. En een van de grote voordelen is dan, als je daar bent aangekomen, dat je kunt zeggen, ik ben geland op Dolly.

leek het mij een goed idee. Want ik draaide die toen elke dag in mijn Rinkel de Kinkel show. Toen werd het nog een hit ook. Ay, caramba. Dat heb je toch voor verschrikkelijke dingen gedaan, meneer Van Inkel. Dolly Partons eerste postume nummer. Ja, dames en heren, komt eraan. Bound to Ride is uitgebracht. En dat klinkt zo.

2022 opgenomen voor een tribute album voor de Stanley Brothers. En vanwege corona nam Dolly haar bijdrage alleen op in haar thuisstudio. Maar die gasten die hebben allemaal zoveel geld. Zo'n thuisstudio is natuurlijk een volledig geoutilleerde opnamestudio. En Dolly overleed vorige maand op 80-jarige leeftijd aan kanker. En er is nog meer Dolly-nieuws, voor het geval dat je dat niet had meegekregen. De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar haar. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd. En een van de grote voordelen is dan, als je daar bent aangekomen, dat je kunt zeggen, ik ben geland op Dolly.

1929 opgenomen voor een tribute-album voor de Stanley Brothers. En vanwege corona nam Dolly haar bijdrage alleen op in haar thuisstudio. Maar die gasten die hebben allemaal zoveel geld. Zo'n thuisstudio is natuurlijk een volledig geoutilleerde opnamestudio. En Dolly overleed vorige maand op 80-jarige leeftijd aan kanker. En er is nog meer Dolly-nieuws, voor het geval dat je dat niet had meegekregen. De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar haar. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd. En een van de grote voordelen is dan, als je daar bent aangekomen, dat je kunt zeggen, ik ben geland op Dolly.

Misschien wel het mooiste instrument wat ooit gemaakt is. Eigenlijk heel makkelijk te bespelen als je het een beetje durft. Wat belangrijk is, is dat je de juiste mondharmonica hebt in de juiste toonsoort. Die hoort bij de plaat. Daarom zie je ook vaak van die mondharmonicanisten. Is dat een woord? Geen idee. Maar van die gasten die dus mondharmonica spelen, een destijds Jean-Toets Stillemans, die hebben dan zo'n bodywarmer aan. En er zitten allemaal vakjes in. En in elk vakje zit dan een mondharmonica. Die hoort bij een bepaalde toonsoort. En als je dan de toonsoort hebt, dan kan je gewoon blazen wat je wil. Dan klinkt het allemaal vrij redelijk goed. Oké, niet helemaal waar. Vrienden, over een paar dagen is het zover. De derde dinsdag van september. Er komen natuurlijk weer allerlei leuke dingen uit hoge hoede. Politici van de Partij voor de Dieren in Den Haag die willen niet meer dat paarden de koets trekken tijdens Prinsjesdag. Nou, driemaal raden, waarom zouden ze dat niet willen? Zij vinden dat het veel en onnodig stress veroorzaakt bij de dieren. En volgens de partij kan de koets met de koning erin ook elektrisch worden gemaakt. Ja. Het is begrijpelijk dat ze daarmee komen, maar het lijkt toch een beetje overtrokken. De beesten zijn getraind, die zijn er helemaal aan gewend, dus wat dat betreft. En soms vinden misschien dieren het ook nog wel leuk om bepaalde kunstjes uit te voeren. Hey, straks luiden we het weekend in, onder andere met de weekendmix van DJ Thomas Robson. Want ik krijg een uurtje extra en Klaas van Kruistum straks ook.

is gepromoveerd naar de middagen. Dus is dit de voorlopige nieuwe programmering. Dus Rinkel de Kinkel tot 9 uur. Gasten komen uit Engeland, een rockbandje die een gelovige achtergrond hadden. En dat met een prachtige song allemaal graag aan de wereld laten weten. De reden waarom...

0: Alle ouderwetse officiële disco-ingrediënten zijn aanwezig op Love Tonight van Shouse. Zo moet ik het zeggen. En het huis van de toekomst staat ter discussie. Blijft het nog bestaan? Wat gaat ermee gebeuren? Je hoort het straks allemaal.
1: Ontmoet ons straks weer.
2: Join us again.
1: Als we terugkomen met...
2: As we come back with... Rinkel de Kinkel, Rinkel de Kinkel.
1: Met Van Inkel.
2: On NPO Radio 2.
3: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
5: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
4: Ook op Friese? Ontdek het op friesland.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
13: Ja, geweldig, hè?
12: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
13: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
12: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
13: Aan tafel!
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
16: De vriendelijke specialist. DA.
17: Dit is NPO Radio 2.
18: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
19: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit, terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
18: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
20: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
18: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan en vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Clemens. Toch even nog naar de ABB, want Bianca, je hebt wat te melden.
21: Ja, er staat toch nog één file door een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Het verkeer staat nu vast tussen Barneveld en Hoevelaken. Daar is de rechter rijstrook dicht. De vertraging is bijna een kwartier.

0: Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Wat dacht je van Japan?
3: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
2: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
3: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, 1,49. Heerlijk.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, autotaalglas.
10: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
13: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
14: Rinkel de Kinkel.

0: zonder dosis gitaren in de avond. Van sluithuis van Paul. We hebben een iets wat nieuwe programmering. Rinkel de Kinkel duurt tot 9 uur. Dus vandaar dat je ons van hier hoort. Ons in het koninklijk meervoud. / ik, mij, wij. In ieder geval had ik wel even een vraag aan je.
1: Hoe gaat het nou?
0: Dat is een vraag.
1: Hoe gaat het nou?
0: Die ik aan jou stel.
1: Hoe gaat het nou? Hoe gaat het nou met jou en jou?
0: Dat kun je gerust delen. De luisterapp is daar zeer handig voor. Digitale doorgeefluik. Daar kun je alle communicatie via doen die je met de officiële radiostudio wil uitvoeren. En hoe goed ben jij in vertelling topografie van Nederland? Tijmen die ontwikkelde een spel en dat heet Polderprikker. Hij doet dagelijks spelletjes met vrienden, games die je in een paar minuten speelt met thema's als taal, cultuur en topografie. Maar die zijn internationaal georiënteerd. En dat vinden wij in Nederland natuurlijk niet helemaal top. Dus wat doet Tijmen? Hij bouwde er zelf eentje. Het is gratis en elke dag prik je 5 plekken zo nauwkeurig mogelijk op de kaart. Van bekende steden en meren tot kastelen, stadions. En verzamel je punten op basis van hoe dichtbij je zat. Hoe dichterbij, hoe meer punten. Het is wel een beetje een moeilijk spel. Omdat je op de satellietbeelden geen provincie- of landsgrenzen ziet natuurlijk. Maar je kan gewoon meekijken op polderprikker.nl. En dan nieuws waar ik best wel een beetje van schrik wat tot ons kwam. Cabaretier Daniel Arends, getroffen door hartinfarct. Dat is eind juli is het gebeurd. Cabaretier laat in een officiële verklaring op zijn website laat hij weten dat hij het naar omstandigheden goed maakt. Hij legt wel zijn werkzaamheden voorlopig neer om zich volledig op zijn herstel te richten. Meestal moet je daarna gewoon 6 weken rust houden. Dan mag je zoveel weken niet in de auto en dat soort dingen. Dus we wensen Daniel natuurlijk een goed herstel. En ja, dan moeten we het nog maar even doen met een van zijn oude grappen.
2: Kijk, als ik iets mocht veranderen aan vrouwen, nou, dan zou ik het leuk vinden als vrouwen kregen wat sommige stoplichten hebben. Weet je wel, dat je kan zien hoe lang het nog duurt. Dat je vriendin thuis komt van, nou, ik was in de supermarkt, dat je, wat, nog 5 minuten? Ik ga even bellen. En voor alle zure vrouwen die me nu zuur aankijken, ik generaliseer absoluut niet. Nogmaals, het gaat dus alleen om vrouwen.
3: This is somber.
4: You talking to me?

onafdwingbare behoefte om nog wat toe te voegen aan het einde van de plaat. Tom Petty zag het als een absoluut positieve plaat, The Waiting. Het gaat over of je niet, of eigenlijk dat je niet helemaal zeker weet of je dromen wel of niet uitkomen. En dat waiting daarop, dat was het thema van dit, wat je net zojuist hoorde. Tom Petty and the Heartbreakers. Oké. Well, my name is Jerome. I'm a DJ at large. I'm in the Foxy Ladies and

zetten ze allemaal achter elkaar. Dit waren er toch wel een paar hele erg fijne. Even wat reacties uit de app op de mix van Thomas. Stefan appt lekker en bij mix. Martijn die schrijft, het lijkt wel de Soul Night. Top, dat laat Gert weten. Jeroen stuurt gaaf, dit waardeer ik zeer. En Co appt, wat geweldige mix. Peter schrijft, hey ouwe knakker, lekkere muziek man. Doet me denken aan de Ben Liebland mixen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, Ben maakte meestal remixen. Dit was een lekkere compilatie van Xanadu, Sweet Lady, Rappers Delight, Dire Straits in de speciale Money for Nothing edit. Jackson 5, ABC, Disco Dumb Refunk en Bammert met Deeper Love. We worden hier allemaal achter elkaar. Dit is even vanwege de boekhouding voor de mensen die denken, ah, het is interessant, ik wil even weten wat er gedaan is. Het is vrijdagavond en Klaas van Kruisten die heeft al de disco-installatie hiernaast aangezet om helemaal in de sfeer te komen. En ons ook een beetje met het dansvoer gebeuren te begeleiden wat we net deden. En dan heel, heel, heel ver hier vandaan staat Celine Dion. De fans van Celine die hebben er lang naar uit moeten kijken. Maar vanaf morgen geeft ze 16 concerten in Parijs. Voor het hotel waar zij verblijft is het al dagen rumoerig. Celine trakteert haar fans in Parijs dagelijks op een klein spektakel. En niemand weet precies wanneer Dion verschijnt. Het kan zomaar gebeuren dat ze om 2 uur 's nachts voor het hotel verschijnt. En samen met de verzamelde fans haar grootste hit zingt, spelend op een luchtgitaar. Fans staan daarom echt wel urenlang te wachten voor het hotel. In de hoop dat zij komt.

vandaag organiseert de burgemeester van Parijs een Céline Dion karaoke. Gratis voor tienduizenden liefhebbers. Ja, dat begrijpen we natuurlijk wel. Lekker meezingen met...

vol merch. En vandaag organiseert de burgemeester van Parijs een Celine Dion karaoke. Gratis voor tienduizenden liefhebbers. Ja, dat begrijpen we natuurlijk wel. Lekker meezingen met...

0: Hit Radio NPO 2. Waar de hits maar blijven komen en gaan en gaan en gaan. Dat is wel heel bijzonder. Dit was er weer eentje van Jonas Blue en My Life. Mag ook maar lief zeggen. Maakt mij op zich allemaal niet zo heel erg veel uit. Maar de vrijdagavond was je even mee. Het is hier gezellig. En het gaat maar door. En het gaat maar door. Het straks nog op de radio. Klaas van Kruisten. Met zijn show. En misschien ken je het Huis van de Toekomst nog.
1: Van Riet Dieter,
0: de astronoom en futuroloog. Die bedacht een huis vol moderne stukjes. Zoals zonnepanelen, een toilet dat doorspoelt met regenwater en, ja ja, een beeldtelefoon. In 1989 was het, hè? Moet je je voorstellen. Dan zag het leven er allemaal heel anders uit. En toen opende het huis zijn deuren. Bijna al die snufjes, die werden tientallen jaren later, ja, gewoon standaard in de normale huizen.
2: Hier komen alle ideeën samen die ik in, zeg maar, mijn toch wat tumultueuze leven heb ontwikkeld. En alles wat ik heb gezien in andere landen is geïntegreerd hier in dit ene ding. Dus ik ben er vreselijk gelukkig mee.
3: Zou u hier zelf willen wonen?
2: Oh ja, zonder meer. Er zitten zoveel dingen in die het leven aangenamer kunnen maken. Dat het gewoon een genot is om erin te wonen.
0: Ja, de legendarische man die natuurlijk in het Huis van de Toekomst een hele draai had gevonden. Waar hij ook op afstand zijn vrouw klaar. Dat was een ander verhaal. Wilfred Gené heeft een nieuwe single uit, vrienden. En hij vindt dat

0: dat is Korrel Zout, het nieuwe gebeuren. Wat we hier mogen beluisteren. Misschien wat voor het Songfestival.
1: I'm sorry.
0: Nee.
1: 0 points.
0: Oh, dat kan je natuurlijk wel krijgen. Dat wil je ook niet. Een appje binnengekomen van Arthur en Suzanne Wolterink. Hallo Jeroen. We gaan morgen naar een concert van Toontje Lager. Dat kan ik misschien hierna nog wel eventjes energizen in de radio. Een leuk liedje van Toontje Lager onderweg. Nu eerst Paul Young.

Young, wat een held was dit. Het Comeback and Stay scoorde hij in de hitparades van Nederland. En zo had hij er nog een aantal. Zeg, ik had het al beloofd, maar ik moest een beetje diep graven in het grote Radio 2-archief om ze te vinden. Maar daar zijn ze, ja. Voor Arthur en Suzanne Montrink, morgen na het concert. En nu luister op de

0: no responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar 1,39.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
7: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
8: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Hé, wat heb jij een leuk pak aan.
11: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
10: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
11: Maar die prachtige kleding dan?
10: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, autotaalglas.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Dit is NPO Radio 2.
17: 9 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
18: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
17: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een automobilist van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Het OM verdenkt de automobilist uit Rotterdam onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd achtergestaan. En Nederland speelt zo direct ook nog tegen Spanje. De Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Ze verloren van België met 1-3. In de aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Morgen is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Clemens Peters, dankjewel. Goedenavond allemaal. Het is 9:02. Voor het eerst is het tijd voor Alles kan op vrijdag vanaf 9:00. En we hebben iets leuks bedacht voor dat eerste uur zo tussen 9 en 10. Namelijk de enige echte...
3: De NPO Radio 2 Jukebox.
1: Ja, een jukebox. Met andere woorden, het komend uur is de muziek van jou. Met welke plaat wil jij het weekend in? Dat kan je nu doorgeven via de NPO Luisterapp. Hoor je hem zo meteen voorbij komen.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, Autotaalglas.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
20: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
19: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
20: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
19: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
21: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
22: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
23: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee! Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Alles kan op vrijdag.
9: Jawel, het eerste muntje gaat in de NPO Radio 2 jukebox. En het is een plaat van Ger. Hey Klaas, nou als alles kan, dan leg ik graag een muntje neer voor High Hopes van Panic at the Disco. Nou bij deze...

0: Het werd Rufus en Chaka Khan, Ain't Nobody. Voor je de avond allemaal, het is 12 minuten over 9. Wat leuk dat je erbij bent vanavond.
1: Van Kruisten.
2: NPO Radio 2.
0: Ja, superleuk. We zijn er vandaag dus al vanaf 9 uur om je verder het weekend in te loodsen. En om dat goed te doen, hebben wij, ik kan wel zeggen, diep in de buidel getast. Hè? Want we hebben een heuse jukebox aangeschaft met alles erop en eraan. En het is een apparaatje geworden, zeg. Nou, eens even kijken of die het ook daadwerkelijk doet. Ja, hij doet het, ja!
1: De NPO Radio 2 Jukebox.
0: Jawel, hij staat aan, hoor.
1: Met welke plaat wil jij het weekend in?
0: Dat is eigenlijk de enige vraag. Dit hele uur draai ik muziek van jou, dus de zender is even van jou. Met welke plaat wil je het weekend in? Dat kan je doorgeven via de NPO Luister-app. En eventjes voor de helderheid, de hand van net.
3: Hallo.
0: Voor iedereen onder de 20, de Jukebox. Het was een soort fysieke Spotify, hè? Een doorzichtige kast met veel lampjes en allemaal platen erin. Totale nostalgie. Dan koos je een plaatje, moest je ook een beetje geld erin doen. Mm-hmm. En dan koos je een getal en een letter vaak. En dan kwam er echt een fysiek plaatje op de platenspeler. En dan werd die afgespeeld.
3: Ja.
0: Nou, wij hebben een variant daarvan. De achterkant is eraf gesloopt en aangesloten op de enorme database van NPO Radio 2. Dus,
3: ja, je bent weer lekker gaan knutselen.
0: Ja, love it. Ja. Dus wat wil je horen? Jan, goedenavond.
4: Ja.
0: Hallo.
4: Hoi.
0: Ja, goedenavond. Heb jij de jukebox nog gekend?
4: Ja, wat dacht jij dan, joh? Ik ben 65, dat wil wel.
0: Ja, dus dat is ook nostalgie dan voor jou?
4: Zeker weten.
0: Ja, wat leuk zeg. En je hebt er ook een klein muntje in gegooid vanavond.
4: Zeker.
0: Wat wil je horen?
4: Ik wil graag House of Pain met Jump Around.
0: Oké, ik mik er even een muntje in voor je. Ja, ik hoor hem al, hoor.
4: Lekker, man. Dankjewel, hè.
0: En een fijne avond.
4: Yo, jij ook. Hoi, hoi.

0: Fever Dream. En daarvoor House of Pain en Jump Around op de vrijdagavond NPO Radio 2. Alles kan op vrijdag. Tot 12 uur vanavond zijn we bij je, Antoinette en ik. En het eerste uurtje hebben we de NPO Radio 2 jukeboxen tevoorschijn gehaald. Waarbij jij gewoon plaatjes kan aanvragen. Dus met welke plaat wil je het weekend in? Dat is de vraag. Tijmen, hallo.
1: Hoi, goeiedag.
0: Ben jij verliefd?
1: Ik ben zeker verliefd.
0: En hoe verliefd ben je op de schaal? Of als je verliefd bent, ben je eigenlijk altijd op 10? Nee, weet ik eigenlijk niet. Soms ben je misschien ook een beetje verliefd. Tussen 0 en 10, hoe verliefd ben je? Sorry, dit was even hard op denken.
1: Ik denk wel een 11.
0: Een 11? Oh. En hoe vers is deze liefde dan?
1: Nou, met mijn lieve vriendin, we hebben nu bijna anderhalf jaar.
0: Ach, en het is nog steeds 11.

0: dat is wel echt goed nieuws.
1: Ja, zeker.
0: Want dan zou ik ook denken, ja, dan ben je ook wel van die roze wolk af. En dan heb je ook echt wel een keer gedacht, doe de dop op de tandpasta tube en dat soort dingen.
1: Ja, maar het is gewoon hartstikke gezellig. We communiceren goed en gewoon een hele leuke relatie hebben we.
0: Wat fijn voor
2: je. Ik ben heel blij dat je hier tegenaan komt, want Klaas is gewoon aan het stoken. Wat ben jij zo, Klaas?
0: Nee, ik zit gewoon even ik ben even aan het checken van, ja, hoe zit dit? Maar het is helder. Dit is gewoon echt...
2: Echte liefde.
0: Dit heeft er alle schijn van dat het echte liefde is. En dit plaatje wat je hebt aangevraagd waarmee jij het weekend in wil, dat past daar naadloos in, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. En mijn vriendin is ook zondag jaar, dus dan kunnen we het helemaal mooi. Allebei een beetje ons lievelingsnummer van ons samen. Ja, dat is echt een vraag.
0: Tijmen krijgt dubbele punten en heeft nu al de zondag mooi ingeluid. Ik ga met liefde voor je draaien en ik wens jullie alle goed samen, Tijmen.
1: Hartelijk dank, fijne avond.
0: Sixpence Non Richie voegt je aan. Dit is Kiss Me. En als jij nog een plaatje wil aanvragen, stuur hem gewoon in via de NPO Luister-app.

0: Paul Elstak en Rainbow in the Sky voor Johan de Buijs. Die zegt, ik wil graag even hakkend het weekend in. Nou, bij deze geregeld voor je.
1: Love it. De NPO Radio 2 Jukebox.
0: Ja, het is 9:55. De vrijdagavond van NPO Radio 2 is veranderd. Want vanaf hedenavond is alles kan op vrijdag vanaf 9:00 te beluisteren. En dat eerste uurtje vullen wij met onze NPO Radio 2 Jukebox platen waarmee jij het weekend wil ingaan. Kan je doorgeven via de NPO luisterapp zoals Alexandra dat ook heeft gedaan. Ik begrijp, we bellen met de andere kant van de plas, Alexandra.
2: Dat klopt, je belt met Jacksonville Beach, Florida.
0: Wow, how's the temperature doing?
2: Well, it's pretty hot, but it's all good.
0: Hey, hoe lang woon je daar al?
2: Ik woon hier al 32 jaar.
0: Allemachtig, en je luistert nog steeds Nederlandse radio dan?
2: Elke dag, de hele dag.
0: Dat gaat niet uit je?
2: Dat komt er nooit meer uit.
0: Wat leuk is dat?
2: Ja.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen, nou, als je dan, want dan heb je dus ook Nederlandse route en ook familie hier wonen.
2: Ja. Ik heb al mijn familie woont in Nederland. Ik heb mijn twee dochters hier en mijn ex-man. Dus wij zijn wel close hier. Maar de rest woont in Nederland. Ja.
0: Ah ja, ah ja.
2: Ja.
0: En ik begrijp, jij hoorde dat er iemand jarig was zondag, hè?
2: Ja.
0: Maar je dacht...
2: Ik ben ook,
0: Jij bent zelf ook jarig. Ja, nou, wat leuk. Hippie de piep, alvast.
2: Ik word, ja, dankjewel. Ik word 60. Ongelooflijk.
0: Oeh, is dat een... bij 50 heb je natuurlijk een markeringspunt. Bij 60 misschien ook wel?
2: Ja, nee, ik vind het heerlijk. Het is zo... Het geeft zo'n vrijheid. 60 is whatever, weet je?
0: Het maakt allemaal niet meer uit.
2: Het hoeft niet meer in bikini, het hoeft niet meer strak. Gewoon lekker. Je doet lekker wat je wil.
0: Ja, zo is het ook. Nobody cares.
2: Heerlijk.
0: Ja, maar je hebt ook wel een plaatje aangevraagd waarbij je wel zegt... ik mis mijn familie wel een beetje, hè? Deze van Billy Ocean.
2: Ik mis mijn broer, mijn zus, mijn goede vrienden en Billy Ocean is the best.
0: Ja, nou, dan ga ik hem voor jou draaien en denken wij alvast aan aankomende zondag. Doei.
2: Dank je.

0: Ocean, Love Really Hurts Without You. En we blijven nog maar eventjes overzees.
1: Hey, met Erwin. Ik zit op de fiets hier op Long Island in New York. Lekker te fietsen, mooi weer hier. Ik zou heel graag dat liedje van Queens willen horen, Bicycle.

0: Wat is deze fijn, hè? Queen en Bicycle. Alles kan op vrijdag. De NPO Radio 2 jukebox staat hier en draait op volle toeren, kan ik wel zeggen.
1: Echt, en dat voor zo'n oud ding, dat hij het nog zo goed doet.
0: Ja, is echt leuk. Dank jullie wel voor al jullie suggesties. Je kan ze insturen via de NPO Luister-app. En dan heb je misschien wel je eigen plaatje waarmee je dan fijn het weekend mee in kan gaan. Zoals dat bijvoorbeeld geldt voor Rob. Goedenavond.
2: Goedenavond, Klaas.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Je bent lekker naar een concert geweest.
2: Ja, zaterdagmiddag. In de Sigadoom naar Roxy Dekker.
0: Roxy Dekker, de gigant van Nederland, kan je wel zeggen. Want allemachtig, nu ook de Johan Cruijff Arena uitverkocht in een luttele seconde. Ben je daar ook bij dan, Rob, of niet?
2: Nee. En mijn moeder die zat wel achter de computer, maar het was rap uitverkocht.
0: Ja.
2: En mijn zus die zei al van, Rob, maak je geen zorgen. Want misschien zijn er nog nog kaarten beschikbaar.
0: Ja.
2: Het is pas in april.
0: Ja.
2: Dus ja, ik moet afwachten.
0: Ja, je bedoelt dat je nog dat mensen toch niet kunnen en dan het kaartje weer verkopen.
2: Jij snapt hem.
0: Ja, daar ga jij gewoon op zitten azen. Nou, die kans is best groot, want zo is... jij bent naar Harry Styles geweest op die manier, toch?
1: Nee. We hadden naar Harry Styles op die manier kunnen gaan.
0: En dat hebben we niet gedaan. Oké, ja, dat was inderdaad waar. Toen dachten we hebben kaartjes voor Harry Styles. Maar ja, het moet ook maar in de agenda passen dan. Rob, groot fan van Roxy Dekker, waarom?
2: Nou, omdat 2 jaar is ze gewoon goede zangeres. En niemand kan haar vooralsnog net. Sefke Louise is ook een zangeres. En zij durft gewoon te zingen. En dat hou ik gewoon van die Nederlandstalige muziek.
0: Ja, gewoon iemand die, en ook nog liedjes maakt die ergens over gaan. Op haar eigen manier.
2: Zeker. Ja. Over liefde. Er is 1 nummer waar ik iedere keer moet huilen. En dat is jouw. Omdat het jouw idee is, veel top gitaar. Heb je zelf gemaakt. Ja, dan krijg je die tranen in je ogen. Dat is zo erg.
0: Goed zeg.
2: Emotie.
0: Ik hoor het, Rob. Wat mooi. Maar ja, je hebt een andere aangevraagd. Heb je een kwartje in de buurt daar?
2: Ja, natuurlijk.
0: Oké, ja, dankjewel. Hoppakee, mik ik hem erin. En hatsakidee. Hier voor jou, Roxy Dekker en Sugar Daddy.
2: Fijne avond.
0: Zelfde. Okay.
2: Doei.

0: veel.
1: De NPO Radio 2 Jukebox.
2: Met welke plaat wil jij het weekend in? Laat het weten via de NPO Luisterapp, zoals Barry deed voor deze.

0: veel.
1: De NPO Radio 2 Jukebox.
2: Met welke plaat wil jij het weekend in? Laat het weten via de NPO Luisterapp, zoals Barry deed voor deze.

0: gitaren. En een waanzinnige stem natuurlijk. Evanescence, Bring Me To Life. Dat is de plaat van Barry om het weekend mee in te gaan. En de grap is, ik hou van contrasten. En nou, die heb ik nu al te pakken. Want Ted, jij zit echt aan de totaal andere kant van het spectrum, zullen we maar zeggen.
1: Ja, zeker. Maar blues kan ook heel mooi zijn.
0: Ja, zeker. En uit het hart gegrepen en met alles erop en eraan.
1: Ja.
0: Ben jij ook een drinker?
1: Nee, helemaal niet. Ik hou helemaal niet van bier of wat dan ook.
0: Nee, ja, het liedje heet Tennessee Whiskey. Dat is natuurlijk een beetje de obvious vraag van, oh ja, gaat het dan om de drank of juist om gewoon het liedje zelf? Wat heb je met deze plaat?
1: Nou, het is een hele leuke verbindingsliedje tussen mij en een goede vriendin.
0: Oh?
1: En in het liedje komt voor dat hij gered wordt door een vriendin van de drank. En
0: ja,
1: dat vond ik wel leuk.
0: Ja, hoe heet je vriendin?
1: Ze heet Ellen.
0: Ja, het is niet je vriendin, maar een goede vriendin, hè?
1: Ja, een hele goede vriendin.
0: Ja. En wanneer dacht je van, hé, dit is niet zomaar een vriendin, dit is er eentje die gaat me het leven bijblijven op een goede manier?
1: Nou, dat kwam eigenlijk heel spontaan toen we dat hoorden en we alle twee dachten van, hé, wat een leuk lied.
0: Ja, precies. Ja, ik bedoel eigenlijk de vriendschap, maar dat liedje snap ik.
1: Ja.
0: Maar hoe is die vriendschap zo gebleven dat je denkt van, nou, dit is echt, dit blijft?
1: We kunnen heel veel met elkaar delen en we leren van elkaar. Ja, dat is gewoon heel leuk.
0: Ja, wat mooi zeg. Ellen en Ted, dit is jullie liedje. Ik weet niet of Ellen luistert, maar jij in ieder geval wel. Althans, dat hoop ik. Ja.
1: Ja, ik wel.
0: Oké, nou, dan mag je tegen Ellen zeggen, hey Ellen, ik heb een liedje voor je aangevraagd.
1: Ja, dat zal ik zeker doen.
0: En zo uit de jukebox komen rollen, hartstikke idee.
1: Ja, hap geplapt.
0: Deze is voor jou, alsjeblieft.
1: Dankjewel.

0: Abel, gaat hij nou zijn naam nog veranderen of niet?
1: Nee.
0: Dat blijkt, hij is gebleven bij de Weeknd, toch?
1: Volgens mij was dat makkelijker.
0: Ik dacht
1: het is ook duur, hè, om je naam te veranderen.
0: Ja, dat is, maar ja, alsof hij dat niet kan betalen, zeg.
1: Ja, maar het is ook zonde van je geld.
0: Ja, dat is wel waar. Save Your Tears was dit. Op NPO Radio 2 zijn we toe aan de laatste van de Jukebox. En die komt van Doriano. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, als het een beetje droog blijft, ben jij van plan om een beetje te gaan klussen?
2: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Maar in je hoofd zat vooral iets wat je eergisteren voor het eerst gehoord hebt.
2: Ja, die zit sinds eergisteren al in mijn hoofd.
0: Hoe ging dat?
2: Ik was een film aan het kijken en er kwam een stukje van een lied in voor. Van het refrein. Ik denk zo, dat is wel een heel catchy nummer. Dus ik verder opzoeken. Ik was wel onder de indruk, zeg maar.
0: Ik vind dat zo vet. Je kijkt een film, je denkt, wat is dit voor liedje? Die wil ik horen.
2: Ja.
0: Nou, weet je wat ik doe? Ik maak een kwartje in het apparaat hier. En als het goed is, komt hij daar. Ja, ja! Deze, hè?
2: Dankjewel.
0: Ja, man.
2: Ja, dit is hem.
0: Alsjeblieft voor jou. Free your mind, dan
2: dankjewel.
0: Ook.
2: Dankjewel.
0: Yo. En

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het

0: 2,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op Woeste Zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen

0: mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
1: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen, dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
0: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Clemens Peters, dankjewel. Het is inmiddels 2:02. Je luistert naar de vrijdagavond van NPO Radio 2. Zometeen het vervolg van Alles Kan op Vrijdag. Met onder andere Joan Jett en de Black Arts en Justin Timberlake. Ster.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Ieder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van Albert
5: Heijn. Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: Je kan soms in de war raken van de tijdperken eigenlijk. En dat geldt ook wel een beetje voor deze van Justin Timberlake. Michael Jackson wees namelijk het nummer af voor zijn album Invincible. En toen heeft Pharrell Williams het rechtstreeks aan Timberlake gegeven voor zijn solodebuut. En de rest is geschiedenis. Uit 2003 is dit dus Rock Your Body. En daarvoor Joan Jett en de Blackhearts. I love rock and roll. Goedenavond allemaal.
1: Van Kruisten.
2: NPO Radio 2.
0: Ja, het is 13 minuten over 10. En voor iedereen die net is ingeschakeld, nou, goede avond zoals altijd natuurlijk. Dit is Alles kan op vrijdag. Maar we waren al een uur bezig, wat ontzettend leuk was, met de NPO Radio 2 Jukebox. Die hebben we weer even de gang opgeschoven.
3: Zo, was wel echt even duwen hoor.
0: Maar wel veel andere dingen.

0: Oké.
1: Nee.
0: Zondag een radio-uitzending bijvoorbeeld?
1: Een radio-uitzending bijvoorbeeld? Nee, ik ben wel veel aan het werk.
0: Oké, nou ja, dat kan ook leuk zijn natuurlijk.
1: Ja, ik ben wel weer begonnen met piano spelen, dus dat vond ik ook wel heel leuk.
0: Oh, wat cool.
1: Ja.
0: Voor mij is het een bijzonder weekend, want morgen, ja, dat is weer gewoon een jubileum, ben ik 25 jaar getrouwd.
1: Zo.
0: Ja, dat is echt wel een jubileum, maar dan moet je even terug gaan rekenen. Want 25 jaar geleden, op deze dag, was het dus 9-11. Dat was dus zeg maar het moment dat de vliegtuigen de torens in gingen. En ja, ik heb dan nog eens over na zitten denken van waarom heeft dat... die gebeurtenis, zeg maar, onze wereld zo veranderd. Want er zijn natuurlijk heel veel enge en erge dingen die gebeuren over de hele wereld, eigenlijk de hele tijd. Alleen deze heeft er zo ingehakt. En ik denk, een van de elementen is natuurlijk dat het live op televisie was. Hè. Ik zat bij de kapper. Ik heb ook een heel kort kapsel gekregen daardoor.
1: Oh jee.
0: Ja, we waren allemaal een beetje afgeleid. En toen ben ik met een kort kapsel naar het ouderlijk huis van mijn vrouw gereden. Ik zeg, je moet de televisie aanzetten, er is van alles aan de hand. Toen hebben we vervolgens zelf samen naar die twee torens zitten kijken, waarbij uit één toren nog rook kwam. En toen vloog dus live op televisie, en dit hebben miljoenen en miljoenen mensen over de hele wereld gezien, het andere vliegtuig die toren in. Ik denk dat dat een van de dingen is die enorme impact heeft gemaakt. Natuurlijk ook dat ze instorten. En daarna natuurlijk die hele war against evil. De Axis of Evil en de oorlog in Irak. Nou ja, wat allemaal niet helemaal klopt achteraf. Er is een enorme verandering heeft plaatsgevonden. Het houdt me bezig. Ik weet ook niet zo goed. Je kan het ook niet veranderen of zo. Hè. Je ziet wel dat de uitwerking van het hele gevecht daaromheen, dat is niet heel lekker uitgepakt.
1: Nee, dat is...
0: Niet goed uitgepakt en heeft eigenlijk ook helemaal niet geholpen. Maar goed. Ja, dat houdt mij dus een beetje bezig. Ik ben benieuwd wat jou bezighoudt en ook wat je dit weekend gaat doen. Kan je gewoon sturen via de NPO Luister-app. Geef me lekker door. Zometeen heb ik een nieuwe plaat voor je. Nou ja, nieuw. Ik heb hem vorige week voor het eerst gedraaid. Maar ik wil hem heel graag nog één keer aan je laten horen. Omdat ik denk, ja, deze moet je hart in. Zonder meer. Deze is ook heel fijn. En komt van Blur. Country

duurde 12 jaar voordat dit nummer uiteindelijk de wereld ingeslingerd werd. Martin Garrix, Ed Sheeran. De 30ste verjaardag van Martijn kwam het eindelijk uit. 2026, repeated. We gaan even naar Kaapstad. Het decor is prachtig. Twee mensen missen elkaar zonder het te weten. Tot de verrassende twist dat zijn appartement even vol foto's van haar bevat als andersom. Dat mooi, David Boreanaz, die is de ex-liefdespartner en die speelt de ex-liefdespartner van Dido in die videoclip. Bekend van Buffy, The Vampire Slayer.

0: telefoon. Goedenavond.
1: Hey, hallo.
0: Jij zat te luisteren naar mijn verhandeling, mijn herinnering eigenlijk over 9-11. Ik denk dat heel veel mensen die dat op de een of andere manier hebben meegekregen, dat toch heel helder op een netvlies hebben. En jij ook, hè?
1: Ja, nou ja, ik was 13 toen het gebeurde. Mm-hmm. Dus ik heb deze week heel wat documentaires bekeken. En het is toch best wel indrukwekkend inderdaad. Je had het net over de live beelden die je op tv zag. Nou, die werden ook getoond. Uh-huh. En dan die hele wolk van toen die torens in elkaar stortte. Echt bizar.
0: Ja, echt een bizarre gebeurtenis. Die in zekere zin ons beeld van de wereld gewoon veranderd heeft. Hoe je het ook bent of verkeerd. En misschien ook wel vooral omdat het dan live op televisie te zien was. En natuurlijk ook de hele fallout van oorlogen die weer begonnen werden. Dat houdt niet op, helaas. Daar word je wel eens heel verdrietig van. Heb jij niet een oplossing?
1: Gewoon allemaal wat vriendelijker tegen elkaar zijn.
0: Maar hoe doe je dat? Hè? Ja, dat is echt op de een of andere manier. Ik heb soms het idee, iedereen wil dat eigenlijk, dat we het goed hebben met elkaar. Maar op de een of andere manier lukt het dan niet om dat werkelijkheid te laten worden op mondiaal niveau.
1: Ja, en soms is het denk ik dat mensen heel snel reageren zonder misschien na te denken. Maar goed, je gaat ervan uit dat mensen die een land besturen wel nadenken voordat ze een oorlog beginnen en dingen doen.
0: Dat hoop je eigenlijk, ja.
1: Nee. Maar op een niveau, op ons eigen niveau kunnen we natuurlijk gewoon, als je, ik noem maar wat, in de file staat en iemand voor je niet gelijk gaan toeteren, maar gewoon.
0: Nou, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Dit gaat eigenlijk over de cirkel van invloed. Hè. Je kan gewoon zoeken naar je eigen invloed. En dat zit hem soms in hele kleine dingen. En even ademhalen. En sorry zeggen bijvoorbeeld als je iets niet goed doet. Of inderdaad denken, rustig aan. Het wordt vanzelf.
1: Kan ik zo gewoon iemand vriendelijk gedag zeggen in plaats van negeren. En aardig zijn.
0: Ik vind het een mooi advies. Dank je wel daarvoor.
1: Graag gedaan.
0: Gedag.

0: Wat is het?
1: We hebben er echt vergaderingen aan gewijd. Maar we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat mijn keuze van vorige week, toen was ze ook nieuw, nog steeds nieuw is en de moeite waard om nog een keer te draaien. Ik had het over iemand uit Californië die eerst begonnen is als singer-songwriter en eigenlijk als artiest die haar muzikale talenten inzette voor anderen. 2018 verschijnt pas haar eerste eigen EP. En rond die tijd heeft ze ook de broer van Billy Eilish ontmoet, Phineas. En ze hebben zelf ook dingen samen gedaan omdat het management hetzelfde was. En ze samen een schrijfsessie ingestuurd zijn. Hè, als muzikanten die muziek maken voor anderen. Maar dat klikte niet alleen muzikaal, maar ook als vrienden. En ja, dat muzikale kreeg ook de overhand. En uiteindelijk hebben ze samen de Favors gevormd. Phineas.

hebben zij samen heel veel concerten gedaan. Veel muziek gemaakt ook. Maar ze heeft ook haar eigen plaat gemaakt. Het eerste album was er eentje waarbij er allerlei problemen in zaten. Omdat ze een heel moeilijk huwelijk had waar ze uit is gekomen. Nu gaat het heel erg goed. Het heet, even kijken. Funeral wat ik ga draaien. En The Girl of Your Dreams. Dat zit eraan te komen, die plaat. Dat wordt een fantastische plaat. Komt volgende maand uit. En Funeral, het klinkt een beetje zwaar. Maar het gaat eigenlijk over iets heel erg moois. Over iemand die niet alleen bij de grote momenten hoort. Maar juist ook bij die gewone dinsdagavond. Die autorit op zondag. Ik vind het zo mooi dit. Nieuwe muziek op NPO Radio 2. Dit is Ash en Funeral.

0: wel echt het resultaat van risico nemen in het leven. Wyclef Jean, hij samplede Enya zonder toestemming. De zangeres die dreigde natuurlijk gelijk met een rechtszaak. Zo van ja, dat kun je echt niet maken, wat eigenlijk natuurlijk ook zo is. Maar in plaats van een conflict kwamen ze tot een schikking. Het resultaat, deze klassieke Ready or Not van de Fugees. En ja, hij staat gewoon in de Rock'n'Roll Hall of Fame met deze. Gewoon echt een hele, hele grote plaat.
1: Hele grote.
0: Een hele grote plaat. En een fijne plaat gedraaid in Alles kan op vrijdag op NPO Radio 2. En deze is gewoon in één keer opgenomen. Vind ik wel knap hoor. Gewoon, huppakee, ga met die banaan. Journey kwam bij elkaar en dachten, dit gaan we gewoon doen. Jij speelt op de piano, ik zingen. Let's go, Don't Stop Believing uit 1991.

0: Jan Cougar Mellencamp en Rock in the USA. Weet je wie er naar Nederland gaat komen?
1: Nou. Is het Stevie Wonder?
0: Stevie Wonder gaat naar Nederland komen. En weet je wie kaartjes heeft bemachtigd?
1: Niet ik.
0: Ik wel.
1: Hey! Hoe dan?
0: Ja, gewoon mazzel, denk ik.
1: Ben je echt voor die deur gaan liggen?
0: Niks, geen privileges, hoor. Dat helemaal niet. Dus,
1: ja, dat is een via weer.
0: Nee, niks. Geen vriendjespolitiek. Maar ik ben er wel heel erg blij mee. Hij gaat Songs in the Key of Life als concert doen. En dat is toch de basis van de muziek voor heel veel artiesten. En deze is ook heel erg fijn over hem. Stevie Wonder, Isn't She Lovely?

0: LibreVuurwerken.nl.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Volido.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde en maar liefst 25%

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Caen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Michiel van der Velden, dankjewel. Het is bijna 11:02. Dat betekent dat het laatste uurtje van je week echt is ingegaan. Maar wij zijn erbij, hoor, met Alles kan op vrijdag om jouw weekend feestelijk in te luiden. Als je denkt aan de Beatles, dan denk je in eerste instantie natuurlijk aan de drijvende kracht Paul McCartney. Maar hij was niet de enige. En een van die anderen ga ik zo draaien.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Mama! Mama! Mama!
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
8: Mama, een kleurplaat!
9: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Mama!
10: Kijk nou, je zit naast papa.
9: Boek je vlucht.

0: deals bij Bol. Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een Groen Professional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
1: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
0: Vind een VHG Groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.

0: Lekker zo'n refreintje dat geschreven is door Elo Black op zijn telefoon tijdens een vlucht van Genève naar L.A. Het is ook alweer grappig dat wij dat er nu weer vertellen, hè, want dat wordt dan geschiedenis. Zo gaat het dan. Dus heeft hij waarschijnlijk ergens een keer tegen een reporter gezegd van ik heb dat refreintje gewoon in het vliegtuig geschreven. Ja. En vervolgens is dat inmiddels gewoon wereldnieuws.
1: Altijd oppassen wat je zegt tegen een reporter. Heb je wel eens dingen gezegd waarvan je dacht, oh nee, en dan de volgende dag nu.nl, Klaas van Kruijstum zegt?
0: Nee, dat valt wel mee. Je moet gewoon heel dicht bij jezelf blijven. Ik denk dat dat de truc is.
1: Ja.
0: Ik moet wel zeggen, schrijvende pers vind ik altijd wel wat ingewikkelder, omdat die soms ook echt een eigen verhaal ervan kunnen maken.
1: Oh.
0: Een interpretatie kan ook niet anders, want ze moeten dingen samenvatten.
1: Oh, en dan gaan ze opeens zeggen, en dit zegt hij natuurlijk door zijn trauma. En
0: ja, precies. Zoiets, ja.
2: NPO Radio 2.
3: De Alles Kan.
0: Ja, daarvoor gedraaid. George Harrison, natuurlijk een van de Beatles. Got My Mind Set On You. Prachtig. De Alles Kan is een onderdeel van dit programma. En dat draait allemaal om een fysieke waterkan. Pak hem er even bij. Nou ja, waterkan. Je kan er ook... wat kun je er allemaal doen? Je kan er een plantje laten groeien.
1: Pannenkoekenmix.
0: Hij wordt gebruikt voor het mixen van verf.
1: Cocktails.
0: Cocktails kan je ermee maken. Het is een bijzondere kan, want er zit een logo van het programma op in mijn hoofd. Daarmee wordt het een uniek collectors item. En je kan hem winnen als je meedoet met deze kleine denkoefening die we nu gaan meemaken met elkaar. Want in die bak zitten allemaal briefjes. Je heeft Antoinette erin gedaan en er zit een vraag bij. En de vraag van vanavond die luidt: als alles kan, in welke sport zou jij uitmuntend willen zijn?
1: Oeh.
0: Oeh.
1: Wacht, jij hebt volgens mij heel veel sporten al gedaan, toch?
0: Ja. Ik zou dan toch wel snel voetbal zeggen, hoor.
1: Hoezo?
0: Nou, omdat ik, als je echt uitmuntend bent... Mm-hmm. Dan ben je dus die gast die graag aangespeeld wordt. Je hebt net iets meer... Je bent een beetje Johan Cruijff. Je hebt net iets meer overzicht. Je hebt het totaal voetbal in de vingers. En het lukt je gewoon om elke keer die bal voor de goal te krijgen... of zelf te scoren.
1: Oh.
0: Dat moet toch een heerlijk gevoel zijn? Maar zit jij aan te denken? Kogelstoten?
1: Breakdansen. Ja, want dan kun je altijd gewoon even, als je op een feestje bent en het is saai, en dan zeg je, let op. En dan doe je gewoon even de worm.
0: Ja.
1: Dat is toch cool?
0: Of ballet.
1: Ja.
0: Als je dat goed kan, is ook vet, hoor.
1: Heb je denk ik iets meer ruimte voor nodig op een feestje.
0: Nou, dit is de vraag van vanavond. Ik ben benieuwd waar jij mee komt. Als alles kan, in welke sport zou jij uitmuntend willen zijn? Kan je doorgeven via de NPO Luisterapp. En het leuke is, als je dat doet... Maak je kans op die fantastische Alles Kan op vrijdag Alles Kan. En de enige echte Spicy Flicy Mok.

0: Het is allemaal hardgesloten, deze gasten van Sommieu, maar nu helemaal. Na de afgelopen KWF-week waarin zij op het podium stonden en mensen een hart onder de riem staken zoals alleen zij dat kunnen. Prachtig. Morning was dat en daarvoor het themaliedje van een James Bond film. 1997, Sheryl Crow en Tomorrow Never Dies.
1: NPO Radio 2.
2: De Alles Kan.
0: Ik heb laatst weer zo'n streak gehad dat ik al die films heb gekeken.
3: Alle James Bonds?
0: Ja, niet allemaal, maar gewoon, weet ik veel. Dat waren alle films met de laatste... Ik ben even zijn naam kwijt.
3: Ja.
0: Je weet wel.
3: Ja, die ene. Die
0: oh, wat erg.
3: James Bond.
0: Weet jij het, Fred? Wie ik bedoel? De laatste James Bond.
3: Daniel
0: Craig. Nee.
3: Jawel.
4: Geen idee. Ik ben niet zo'n James Bond.
0: Nee, sorry. Het was...
3: Daniel Craig.
0: Daniel Craig. Ja, zo heet hij. Ja,
3: maar wacht, wat was jouw James Bond? Want eigenlijk was die van mij Pierce Brosnan.
0: Sean Connery. Sowieso. Maar goed, daar gaat het niet over. Het gaat over de vraag die in de Alles Kan zat. En die luidde vanavond als alles kan. In welke sport zou jij uitmuntend willen zijn? Fred, ik kom zo bij jou hoor. Maar eventjes wat doornemen nog. Want Christian die zegt schaatsen. Lijkt me heel erg leuk. Matthijs zegt ik zou graag willen uitblinken in auto rallycross. Timothy die zegt, ik zou wel uitmuntend in het darten willen worden. Alex zegt, nou, radio luisteren, dat is topsport van het hogere segment. Gymnastiek voor je lichaam en hersenen bij een mooie, leuke of indrukwekkende deun. Nou, mooi gezegd. En Fred, die van jou, die vonden we ook fantastisch. Want jij zei...
4: Biljarten.
0: Wat ja. Grappig, het is al heel lang je hobby, hè?
4: Al meer dan 40 jaar, ja.
0: Hoe is het gekomen? Is het gewoon vanuit een keer met de vrienden naar zo'n biljarttent en toen gaan spelen?
4: Nee, mijn vader was lid van de biljartclub. Ik ging wel eens met hem mee. Ja, en zo ben ik in de biljartsport terechtgekomen.
0: En wat maakt dit de mooiste sport voor jou?
4: Nou, wat ik al zei in het voorgesprek. Elk punt wat je maakt kun je uitrekenen. En ik ben een wiskundeman. Ik ben een docent wiskunde.
0: Oh.
4: En ja, ik sta niet meer op de klas, maar ik heb het wel gedaan.
0: Ja, en is het dan zeg maar hoek van inval, is hoek van uitval, dat soort dingen?
4: Ja, dat soort dingen, ja.
0: Echt waar, je moet het hoofd van Antoinette nu zien. Die kijkt me echt aan van alsof ze water ziet branden.
3: Ja, ik had echt een 4 voor al die driehoekjes van wiskunde. Ja. Als ik iets niet kan, is dat ruimtelijk inzicht.
0: Ja, maar het is wel... Okay. Het is echt een genot als je het dan kan bedenken. En zeker als je het dan ook echt kan maken natuurlijk, hè.
4: Ja, dat is zeker op gespannen. Ik kan ook gezegd, morgen komt Dick Jaspers. Die komt in Sittard.
0: Ja?
4: Ja, daar ben ik natuurlijk bij.
0: Kijk.
4: Dat is nummer 1 van de wereld.
0: Dick Jaspers, de nummer 1 van de wereld, gaat spelen. Jij gaat er naar kijken.
4: Ja, natuurlijk.
0: En ik mag je ook blij maken met onze enige echte Spicy Flicy Mok. En de Alles Kan op vrijdag Alles Kan. Dus misschien kan je een beetje koffie erin doen tijdens het biljart. Niet op het biljartlaken, dat weet je.
4: Nee, dat is niet goed.
0: Dat is verboden terrein. Hey, dankjewel voor het doorgeven.
4: Ja, graag gedaan. En fijne uitzending.

0: Daarvoor ZZ Top en Sharp Dressed Man. Op NPO Radio 2 is het inmiddels 11:30 geworden. We hebben de discobal aanstaan, want het is alles kan op vrijdag. Zo is het ook weer, toch?
1: Ja, je moet zelf of de slingers of de discobal aanzetten.
0: Ja, we moeten ook een beetje wennen. Voor de mensen die trouwe NPO Radio 2 luisteraars zijn, die weten er bestaan twee studio's.
1: Mm-hmm.
0: Een grote en een kleine.
1: Ja.
0: En op de vrijdagavond zitten wij altijd in de kleine studio. Omdat normaliter, Paul zat dan zeg maar op deze plek. Midden van de avond en dan sloten wij de avond af. Maar in dit geval zijn we een uurtje eerder begonnen met Alles kan op vrijdag. En dus ook in de andere studio terechtgekomen.
1: Waar dus die discobal hangt.
0: Waar de discobal hangt.
1: Ja.
0: Kan er wel van genieten, moet ik zeggen.
1: Van de discobal.
0: Ja,
1: overigens. Er is thuis ook eentje.
0: Een kleintje, ja.
1: Ja.
0: En dan af en toe zo'n lampje erop schijnt. Ja. Dat is wel geinig. Ik krijg nog een appje binnen van Alfred. Die zegt niet doorvertellen, maar ik ben heel erg blij met de Alles kan. Ik ben automonteur en ik denk vooral heel praktisch. Hij is namelijk voor 1000% uitermate geschikt om olie bij te vullen. Oh ja, geweldig, ja. Hij schenkt namelijk heel erg mooi en gedoseerd. Nou, dat met de technische blik van Klaas included. Want ja, ik ben natuurlijk op dat ding te zien.
1: Ja, en je kijkt natuurlijk ook zeer deskundig mee.
0: Zeker, dus, zeer deskundig. Ja. Ja, nou, dankjewel Alfred. En volgende week geven we er gewoon weer eentje weg.
2: Radio 2, Topsong.
3: Deze week is Marianne van Fontaines DC. NPO Radio 2, Topsong.

0: and every little thing she does is magic. En daar hebben we de topsong van deze week van Thames DC en Marianne. Wat een fijne plaats wel, hè?
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, ook die bestaat nog, de app service. Want het is laat op de avond, op de vrijdagavond. Je weekend is begonnen. Misschien moet je wel dit weekend gewoon werken, hè? Kan natuurlijk ook.
2: Ja.
0: Aan de bank bijvoorbeeld jij, hè? Maar het kan ook zijn dat je denkt, nee, ik heb gewoon een heel relaxed weekend. Ik ga gewoon wat klusjes doen. Ja, welk plaatje heb je eigenlijk nodig om lekker dat weekend in te gaan? Wat zou je op dit moment van de avond willen horen? Dat kan je nu doorgeven via de NPO Radio 2-app. En het mag wat mij betreft van alles zijn. Een mooie power ballad of...
2: Ja, ga je voor de power ballad.
0: Ja, mag ook iets soulful zijn. Of gewoon lekker strak, weet je wel. Dat je denkt, oh ja, Carrie Wong-achtige vibes.
2: Oh, ja. Dat is ook leuk eens een keer.
0: Ja, is ook leuk hoor.
2: Of iets met een fiddle. Zeg maar niet zomaar een viool, maar gewoon echt een fiddle. Daar heb ik ook wel zin in.
0: Tiedelit, tiedelit, tiedelit, tiedelit. Ja. Nou ja, goed. De keuze is aan jou. Laat het weten via NPO Radio 2, de app. De NPO-luisterapp, daar kan je ons vinden.

0: vrijdagavond. Je weekend is begonnen. Misschien moet je wel dit weekend gewoon werken, hè? Kan natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Aan de bak, bijvoorbeeld jij. Hè? Maar het kan ook zijn dat je denkt, nee, ik heb gewoon een heel relaxed weekend. Ik ga gewoon wat klusjes doen. Ja, welk plaatje heb je eigenlijk nodig om lekker dat weekend in te gaan? Wat zou je op dit moment van de avond willen horen? Dat kan je nu doorgeven via de NPO Radio 2-app. En dat mag wat mij betreft van alles zijn. Een mooie powerballad of...
1: Ja, ga je voor de powerballad?
0: Ja, mag ook iets soulful zijn. Of gewoon lekker strak, weet je wel. Dat je denkt, oh ja, Corrie Wong-achtige vibes.
1: Oh, ja. Dat is ook leuk eens een keer.
0: Ja, is ook leuk hoor.
1: Of iets met een fiddle. Zeg maar niet zomaar een viool, maar gewoon echt een fiddle. Daar heb ik ook wel zin in.
0: Tiedelied. Ja. Nou ja, goed. De keuze is aan jou. Laat het weten via NPO Radio 2, de app. De NPO Luister-app, daar kan je ons vinden.

0: Maar een viool, maar gewoon echt een fiddle. Daar heb ik ook wel zin in.
1: Tiddelie.
2: Ja. Nou ja, goed. De keuze is aan jou. Laat het weten via NPO Radio 2, de app. De NPO-luisterapp, daar kan je ons vinden.

0: je denkt, wat een verschrikkelijke plek. He, met dat ze boos zijn en zo. Maar Texas is ook gewoon heel gastvrij. Ik ben er geweest en het is echt zo. En ik hoorde Douwe Bob ook zeggen tijdens de KBF. Ik zei die van, we hebben daar soms ook een verkeerd beeld van. En als je echt naar de mensen kijkt, dan ben ik het helemaal met hem eens. Ella Langley was dit en Choosing Texas en daarvoor Moby and Go.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ach, Esther, lieve Esther, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Ja, je had eigenlijk de ogen al een beetje dicht zitten.
2: Een beetje, ja.
0: Maar ja, je had me ook een berichtje gestuurd, al ietsje eerder. En ik dacht, och, ja, die moet ik eigenlijk nog honoreren. Want je was zo gloedvol over wat je had meegemaakt vanavond in de Joriskerk in Venlo. Wat, yes. Wat vond daar plaats?
2: Daar trad Eloy op.
0: Ach,
2: ja, helemaal in zijn uppie met gitaar. En het was hartstikke mooi.
0: Ja.
2: Ik het echt mooi.
0: Ilo Youssef, we nog kennen natuurlijk van Kensington, maar dat is al ook al een hele poos geleden. En hij staat nog steeds als een huis, ook in zijn eentje.
2: Helemaal, helemaal. Ja, ik vind hem zelfs nog beter.
0: Ja. Ik vind het altijd heel krachtig als mensen, artiesten, kunstenaars hun hart echt volgen en denken van hey, ik moet een andere koers varen. Want het makkelijkste was natuurlijk geweest om gewoon lekker door te knallen.
2: Ja, misschien wel, maar nee, hij heeft een afslag genomen en de juiste. Ja, heel mooi. Ja, kan niet anders zeggen.
0: Je vroeg Unbind aan, hij heeft hem vanavond in zijn eentje gedaan. En nu zeker. Wel met wat andere instrumenten, maar het is prachtig. Dankjewel voor het doorgeven.
2: Hey, dankjewel voor het draaien.
0: Slaap lekker. Oh, oh, oh.

0: Wat een geweldenaar. Eloy Youssef en Unbind. En dit was, alles kan op vrijdag. Je vrijdagavond zit er officieel op. Ik hoop dat je een beetje genoten hebt van 3 uur lang. En onze NPO Radio 2 jukebox en zo. Volgende week zijn we er weer om 9 uur.
1: Ja, leg alvast je muntje klaar.
0: Ja, dan kan je hem erin gooien. En kan je een plaatje zo krijgen om je weekend mee in te gaan. En we willen je ook nog even wijzen op morgenmiddag 2 uur. Want dan gaat Jorien,
1: ja,
0: onze kerstverse collega Jorien Renke, maar radio maken op Radio 2 voor het eerst.
1: Ja.
0: Vind het leuk. En zondag is er dan onze buurvrouw. Want wij zijn er dan weer om 4 uur. Met tijd voor Klaas. Dankjewel. Ik hoop dat je echt een heerlijk weekend gaat hebben. En wees lief voor elkaar. Cirkel van invloed is klein. Daar gebeurt het echte werk. Bye bye. Zwaai zwaai.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apotheek is assistent
1: en benut mijn talent elke dag. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Grobbel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
2: Deze week in de bonus. AH Witte Cottage Sweet & Sable druiven. 1 per 1 gratis.

0: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Middernacht, het begin van zaterdag 12 september. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagens van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. 2 pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. 4 vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon even doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
3: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Gastjanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaanse onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Francis Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs, 's middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer ook door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.